0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man van 45 niet meer naar boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het weer, vanuit het noordwesten meer bewolking en later in de nacht af en toe wat regen bij een graad of 15. Vanaf de ochtend wisselen buien en zon elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is nog een beetje regenachtig in de nacht en een graad of 15. Vanaf de ochtend wisselen buien en zon elkaar af. En het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gien Balduk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man van 45 niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen, die in de problemen was gekomen tijdens het zwemmen. Het weer. Vannacht valt er af en toe wat regen en het is een graad op 15. Vanaf de ochtend wisselen buien en zon elkaar af bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio.

0: Radio 2.
1: 6 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te

0: vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf uit van 27 jaar. Het weer, het is vannacht nog een beetje aan het regenen. Vanmorgen moet ik zeggen. En het is een graad of 15. De rest van de dag wisselen buien en zon elkaar af. Bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Jasper Topper, leuk je weer te horen.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: De thee van

0: Ik kan niet wachten totdat hij zijn album uit gaat brengen. Jongen, jongen, Sambar, alles wat hij aanraakt is gewoon goud. Net te horen hier op NPO Radio 2. Zo, hé. Ik weet nog heel goed hoe hot deze band werd in 2021... terwijl de meesten, in mijn bubbel dan, het genre niet per se konden waarderen.
1: Begin je zondag...
2: De thee van Dannas.
0: Ze wonnen destijds Eurovisie Songfestival en maakten alternatieve rock daarmee ook wel iets hotter. Ik moet toegeven dat ik niet wist dat een van de tracks die ze erna uitbrachten oorspronkelijk van iemand anders was. Maar ja, ik kon het origineel met die meer soulvolle kant eigenlijk ook wel best goed waarderen. Nou ja, goed. Beide versies hebben voor mij hun eigen charme. En mocht je denken, waar heb je het over? Hierover. Nee.

ik heb het natuurlijk over Måneskin. En Shame on Me Again. Dat ik niet wist dat de track oorspronkelijk van Frankie Valli en The Four Seasons is. Ja, helaas had ik een Spotify 60s playlist nodig om hierachter te komen. Nou, om die reden ga ik hem vandaag ook gewoon draaien om het goed te maken. En hopelijk ook om jou er vooral heel blij mee te maken. En uiteraard wil ik je als bonus nog blijer maken. Dit programma draait immers helemaal om jou. En om die reden mag je ook jouw deeltrack aanvragen via de NPO-lijsten-app. Vergeet vooral ook niet te vertellen waarom je dat lied zo graag wil horen. Maar natuurlijk ook andere mededelingen over je dag of het leven zijn welkom. Dus kom maar door, stuur een foto van je poes of van je aubergine.

0: Jij bent de sweetest thing op deze vroege zondagochtend. Althans, als je het mij vraagt tenminste. Niet alleen jij bent sweet. Ik merk dat we hebben één luisteraar, Jennifer. En zij is ooit begonnen met het delen van haar poes. Niemand vroeg erom, echt niemand. En sinds zij dat heeft gedaan, zijn nog meer mensen hun poezen aan het delen. Echt supergezellig hier. Totaal niet grensoverschrijdend. Rosanne die doet hetzelfde. Haar poes ligt op een positie waarvan ik gewoon niet zo goed kan begrijpen wat er aan de hand is. Maar wel weer indrukwekkend dat er ook zwarte poezen zijn natuurlijk. Ja, ach, wat fijn dat het allemaal zo inclusief is tijdens dit programma. Dankjewel voor het delen. Toop die zegt, goedemorgen, lekker de zondag samen beginnen. En je loopt mee in Italië, Alba Walk. En hij stuurt een prachtige foto van een zonsopgang. Een mooie gele zon zie ik, echt botergeel. En dan zie je dat de parasol nog van het strandplekje, alle parasols zijn nog gesloten. En je merkt dat mensen langzaam al binnen gaan druppelen om hun handdoek klaar te leggen en heerlijk te genieten van de zomer. Leuk dat je dat deelt. Dank je wel daarvoor.
1: De deeltrek.
0: Los van mededelingen en harige poezen kun je natuurlijk ook muziek aanvragen tijdens dit programma. En Gunther die heeft dat ook gedaan.
2: Ja, mijn deeltrek voor deze zondag is Daryl Hall en John Oates met Man Eater. Waarom? Ik heb er een ontmoet. En dat is spannend. Dat is echt spannend. Dit is de topsong van deze zondag. Daryl Hall, Man Eater.
0: Nou, je leeft nog, dus volgens mij heeft ze je dan niet goed genoeg opgegeten. Denk ik dan zo. Als je echt goed had opgegeten, dan had je niet kunnen ademhalen en dit bericht zo ontspannen kunnen versturen. Of ze heeft je op een andere manier opgegeten. Maar dat wil ik niet weten. Ik hoef die details niet te weten.

0: maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

Het is nooit te vroeg om te move like Jagger. Maroon 5, Christina Aguilera tijdens de thee van Tanas. Oké, misschien ben ik niet de enige, maar ik heb dit dus echt moeten uitzoeken omdat ik het gewoon niet kon plaatsen. Het is midden in de nacht, het is warm, je ligt wakker te draaien en slapen lukt gewoon niet. En dan doe je iets simpels. Je draait je kussen om of je verplaatst je hoofd naar het voeteinde en boom! Ineens helpt het een beetje. En dat is dus niet omdat de kamer echt kouder wordt, maar omdat je jezelf kennelijk net in een andere positie legt. Je gezicht die komt volgens deskundigen in een iets luchtigere plek terecht en je lichaam verdeelt de warmte dan net wat anders. En dat haalt net die benauwde het is te warm om te slapen loop er zogezegd gewoon uit. Je brein die krijgt daardoor minder dat constante hittesignaal en dan zakt het net iets makkelijker naar rust. En ik vind dat alsnog bizar, dat zo'n kleine verschuiving al genoeg kan zijn om weer in slaap te vallen. Of nou ja, klein. Ik ben een keer naar de badkamer verhuisd omdat ik het gewoon niet meer trok. Ik trok het gewoon niet meer. Dat was de enige coole plek. En ja, kennelijk ben ik dan ook net iets gevoeliger voor die hitte dan ik dacht. Of ja, mijn slaap is gewoon net iets dramatischer dan gemiddeld. Maar ja, dat vreemde eend in de bijt idee, ik moet zeggen, dat past ook wel een beetje bij mij. En ja, ik heb ook echt de hele nacht daar geslapen. Alles voor een beetje nachtrust. En vanaf volgende week kunnen we gewoon weer. Dan gaan de temperaturen weer stijgen naar 32 graden. 32 graden. De badkamer haat het om mij aan te zien komen. Maar ik ben daar. Ik ben daar, badkamer.

Manuela die zegt via de NPO-lijsten-app... de vraag is, heb je een douche of een badkuip in je kamer? Schat, ik ben echt blut. Maar ik vind het zo lief dat jij twijfelt... en denkt dat ik rijk genoeg ben voor een badkuip. Wauw. Sterker nog, mijn douche waar ik in lag omdat het te warm was... is echt 1 vierkante meter. Zo zielig.

0: hard op de achterbank.
1: Rosanne is een vaste luisteraar van dit programma. Dat weet ik omdat ik altijd met haar chat via de NPO-lijsten-app. Heb je de NPO-lijsten-app niet, download het tijdens dit programma als je gegarandeerd een berichtje terug wil verwachten. Want ik weet gewoon dat ik terugreageer. En zij is echt fan geworden van dit nummer. Tessa June, deze hele maand draaien we haar met Achterbank. Dit volgende verhaal ga ik kort houden, maar ik moet het wel even kwijt. Iedereen die heeft wel zo'n vriend die zegt, ik zeg het even snel. En dan krijg je op WhatsApp een audio van 2 minuten. En je denkt, oké, dit kan nog net. Tot je doorklikt en er ineens 19 van die dingen staan. 19. Alsof je ineens bent ingeschreven op een podcastserie met meerdere seizoenen van een genre waar je eigenlijk helemaal niet eens van houdt. Je begint bij aflevering 1. Maar ergens rond aflevering 6 ben je de verhaallijn al kwijt en luister je alleen nog omdat je al te ver bent om te stoppen. En dan is het probleem niet eens de lengte, maar dat je halverwege gewoon vergeet wat er in het begin überhaupt gezegd is. Je weet alleen na 20 keer nu wel echt dat de scharrel in kwestie een klootzak is. Nou, gelukkig bestaat die 2 keer versnellen optie, dat verzacht de pijn soms. Maar eerlijk is eerlijk, ik zou echt een hek zijn als ik dit niet zou toegeven. Ik kan er zelf ook wat van. Ik zeg ook wel eens, ik hou het kort. En dan stuur ik alsnog een audio-appje dat het meteen tegenspreekt. Of nu, op de radio. Want dit was trouwens ook gewoon 2 minuten en je kon hem niet eens 2 keer versnellen. Wel uitzetten natuurlijk, dat kon wel, of veranderen van station. Sorry, dat is weer onnodig 10 seconden erbij. Ik stop.

Heb je lekker meegeklapt? Pharrell Williams, happy. Jij bent happy, ik ben happy. Youssef, de producer, is happy. De hele wereld is happy. Ook al zijn we soms niet happy, is het wel belangrijk om gewoon die happiness in jezelf te stimuleren. En gewoon het beste van de dag te maken en het leven. Alle kleine beetjes, die tellen mee. En daarover gesproken, wat is iets kleins waar je onredelijk blij van wordt? Laat van je horen via de NPO Luister app, want we gaan het er zo direct over hebben.

0: NPO Radio 2. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: e-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies. Even bollen, iedereen.

0: voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 7 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd.

0: Zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Annette Topper, dankjewel.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
8: De prijs

0: Of lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: De T van...

0: A Material Lover. Inderdaad, zegt ze, Sienna Spyro. Net te horen hier op NPO Radio 2. Wat is iets kleins waar jij onredelijk blij van wordt? Dames, hou je alsjeblieft in met de grappen. Niet vandaag, AUB. Ik herhaal, niet vandaag.
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Ieder weekend bespreken we een spraakmakend onderwerp. En ik hoop dat de vrijgezelle mannen onder de 40 mijn naam zeggen, aangezien ik 1,57 meter ben. Nee, grapje. Ook jullie. Hou het serieus! Ik word zelf onredelijk blij van een appje van mijn moeder. Ze stuurt vaak random stickers, animatievideo's, vooral AI-video's, over hoeveel ze van mij houdt. En foto's van haar hond, die ook eigenlijk een beetje mijn hond is. En hij heet Sammy. Hij is zo lief. En dat maakt mijn dag. Elke dag wordt het weer gewoon compleet. En er zijn soms dagen dat ze me niet appt en dan word ik gewoon boos. En dan denk ik, hoezo app je mij niet? En dan bel ik haar en zegt ze, ja, ik was gewoon bezig. Ik heb gewoon dingen te doen. Jij kan toch ook een sticker sturen? En dan denk ik, hoe bedoel je, je bent bezig? Je bent mijn moeder. Waarmee ben jij bezig in plaats van alleen met mijn moeder zijn? Hoe bedoel je? En jij? Wat is iets kleins waar jij onredelijk blij van wordt? Laat het weten via de NPO Luister-app. En Timmy, die was je voor, die zei, ik word altijd blij als iemand mij een topper noemt. Timmy, bij deze, ik heb het via de chatfunctie al gezegd van de NPO Luister-app, nu ook gewoon door de ether, jij bent een topper. En iedereen die dit hoort, is een topper. Als je hier boos van wordt, dan ben je ook een topper.

Goedemorgen allemaal. Luisteren op zaterdag en zondag in het weekend van 6 tot 9 naar Tannas op de Radio 2. Want daar gebeurt het, daar moet je zijn. Daar is de radio altijd fijn. Happy met Tannas op Radio 2. Want ze is de beste. Hup hup. Olé olé.

0: Dit zou ook een goede nummer 1 zijn voor de top 2000. Bedenken we net. Dat einde, weet je wel? We hebben Bohemian Rhapsody. En bij Bohemian Rhapsody heb je natuurlijk de gong. Maar hier, wacht, ik ga hem nog één keer laten horen. Kijk, hier. Dit einde. En dan zeg maar klokslag 12 uur, als dan de nummer 1 bekend wordt gemaakt. Wow. Wow. Dit zou gewoon kunnen. Ping. Dit zou kunnen. Mensen, kom, we doen het. Is toch leuk? Gorilla's. Zullen we dit doen? Ja, ik kan dit niet initiëren, want ik ben... Ja, radio-dj's mogen dat niet. Maar doe ermee wat je wil met deze informatie. Hey, ik hou ervan. Ik hou van kleine dingen in het leven, hè? Ik hou daarvan. En jij?
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Er komt onder andere een audiobericht binnen.
2: Waar ik stiekem heel blij van kan worden... is als ik iemand anders iets echt heel moeilijk zie presteren. En zij zien mij niet... ja, daar kan ik gewoon echt heel blij van worden.
0: Ja, Jan-Pieter die zegt dit met de achteraan een berichtje met... ik hou eigenlijk helemaal niet van audioberichten sturen... en van mezelf laten horen, dus dit is nieuw voor mij. En dat verdient eigenlijk ook een shout-out. Wij worden daar blij van, want jouw kleine succes... dat jij daar overheen bent, die drempel... om ja, zeg maar, je angst opzij te zetten om jezelf te laten horen op de radio... dat is ook heel spannend. Dat vind ik heel erg mooi. Jody zegt, ik word blij als ik een mooi gesprek kan hebben... met mijn 15-jarige puberdochter... omdat ze dus nu bij mijn ex woont. Door wie zij sterk wordt beïnvloed, is zoiets kleins heel bijzonder... en dat maakt mijn dag en zelfs mijn week. Dat is zeker waar. Ik denk dat het echt een underrated onderwerp is, hoe lastig het is om met een puber te communiceren. We zijn allemaal ooit een puber geweest. En we weten allemaal hoe erg we ook zijn geweest. En als je dan je eigen puber mag hebben, dan kan dat ook wel een uitdaging zijn. Dus ik vind het een heel mooi bericht. Pim die wordt ontzettend blij van motorrijden, maar ook als iemand tijdens het wandelen goedemorgen tegen hem zegt. Raymond die zegt, ik word blij van mijn kleindochter Noorian van 1 jaar en 4 maanden. Ach, baby's zijn ook zo ontzettend schattig. Even kijken. Geen die zegt, jeetje, ik ben aan het bedenken waar ik blij van word. Ik kan eigenlijk niet iets bedenken. Ik ben eigenlijk te ongelukkig om ergens heel blij van te worden. En dat vind ik ook een heel kwetsbaar en mooi bericht. Dat je zelfs niet bij de kleine dingen kan. Ik hoop dat je vandaag toch jezelf kan uitdagen om... te realiseren dat je onder andere vandaag wakker bent geworden. Je hebt een telefoon ter jouw beschikking. Het feit dat jij jouw telefoon kan pakken en een berichtje kan sturen naar ons... en op deze manier een contactmoment met ons hebt gecreëerd... is iets waar ze in Iran bijvoorbeeld niet bij stil kunnen staan. Dat hebben ze daar niet. Dat je überhaupt wakker mag worden. Dat je in Nederland bent. Dat je niet in Venezuela bent waar je nu je woning kwijt bent... omdat daar gewoon een ramp is gebeurd en mensen naar... kapotte woningen aan het kijken zijn en zich niet kunnen bedenken dat die woningen weer hersteld worden. Ik zeg niet dat je ondankbaar bent of zo, hè. Maar ik probeer wel een soort... ja, een inzicht aan je te geven van... kijk eens om je heen en kijk dan weer naar jezelf. En ik snap het, hè. Als je echt heel ongelukkig bent en je hebt bepaalde dingen gewoon niet... dan kan je die kleine dingen ook niet inzien. Maar het feit dat jij vandaag wakker hebt mogen worden, geen... betekent dat er nog hoop is voor jou. Betekent dat daar nog een kans is. Dat jij mag ademhalen, dat jij mag bestaan. Betekent dat er nog een kans is dat jij meer van je leven kan maken. En ik hoop ook echt dat dit bericht correct bij je binnenkomt. Zodat je dat dan ook echt jezelf gunt. Want je verdient het. Je verdient het.

0: krijgen wat berichten binnen. Via de NPO-lijsten, waaronder van Louise. Ze zegt, ik denk dat je op de radio soms niet eens realiseert hoeveel invloed je kan hebben op iemand zijn dag. Juist dat ene liedje of dat ene lieve of ware zinnetje, Tanas. Dank je wel daarvoor. En Jody zegt eigenlijk ook hetzelfde. Het is heel verdrietig als er een ongelukkige luisteraar is. Daar hadden we net mee te maken, mocht je het inschakelen. Heel verdrietig als iemand zich zo voelt. Maar alles wat je zei was raak. En hopelijk beurt het diegene enigszins op. Ja, dat is het ook. Ik ben me daar ook wel echt van bewust, hoor. Kijk, tuurlijk, ik maak af en toe grappen. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat we hier ook gewoon mensen serieus nemen. Zeker als er zulke berichten binnenkomen van mensen, vind ik dat je, als je een microfoon voor je gezicht hebt en je kan wat zeggen om een ander een goed gevoel te geven, als dat dan niet met de muziek is, dan met een paar woorden, dan vind ik dat dat jouw plicht ook gewoon is als mens, van mens tot mens, om dat te doen. Moet wel toegeven dat er ook een paar luisteraars zijn die dat niet leuk vinden, die zeggen je valt mensen lastig met de dingen die je zegt. Ik geloof daar niet in. Ik geloof niet dat je met goedheid mensen lastig kan vallen. Dus ik hoop dat jouw dag ook wat beter wordt. Je mag een thee van Tannes autogeurhanger ontvangen, Jan, want ik zie dat je het heel vervelend vindt dat wij praten hier op de radio. Ja, dat hoort ook wel een beetje bij ons vak. Zou gek zijn als ik dat niet doe. Dus je krijgt een geurhanger. Misschien beur je daar ook een beetje van op. En is jouw dag daarmee ook wat beter. En als het met woorden en muziek niet kan, kan het misschien wel met het weer. Vandaag niet per se. Zon en wolken die wisselen elkaar af. Hier en daar vallen er ook wat buien. Maar goed, hè, tussen de buien door wordt het wel 24 graden. En komende week wordt het weer stukken warmer. Met vanaf woensdag temperaturen van boven de 30 graden. Gaan we over naar de NOS Headlines van 7:30... verzorgd door Kirsten Klomp, ook een heel vrolijk stemgeluid. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Berlijn is een auto ingereden op bezoekers van de jaarlijkse Pride. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. En 16 anderen raakten gewond. De verdachte sloeg op de vlucht en is nog niet gepakt. Het is een man van 21 die bekend is bij de politie. De burgemeester van Berlijn spreekt van een afschuwelijke daad. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Het komt vooral door de harde wind. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Het dodental door de ebola-uitbraak in Congo is opgelopen tot boven de 1300. Meer dan 3000 mensen zijn besmet geraakt. Het virus verspreidt zich sneller dan anders, omdat er voor deze ebola-variant nog geen vaccin is goedgekeurd. Bij de dierenopvang is het in de zomer altijd een stuk drukker, maar dit jaar lijkt het drukker dan ooit. Bij de dierenopvang in Harderwijk zitten ze vooral overvol met kittens. Ze zoeken daarom dringend nieuwe gastgezinnen, want iedere dag worden er nieuwe kittens binnengebracht.
2: Het kan niet vol zijn. We doen de opvang voor 10 gemeenten. Dus als de kittens in nood zijn of katten in nood, dan nemen we die gewoon op. Maar wij zitten echt propvol. We hebben extra hokken aan moeten slepen. We hebben nestjes samen moeten voegen, wat je eigenlijk normaal niet wil, omdat je niet weet wat ze met zich meedragen.
1: Zielige, ja. Och, arme kleine poesjes. Ze zoeken vooral die jonge mensen die de jonge kittens willen verzorgen of bange kittens kunnen helpen wennen aan mensen. Volgens de beheerder zijn tijd, aandacht en liefde voor dieren het belangrijkst.
0: Allemaal naar Harderwijk was het, hè?
1: Ja.
0: Harderwijk. Allemaal naar Harderwijk. Oh, miauw. Oh, zo lief. Zo lief. Ja, dankjewel, Kirsten. Ja. Zo direct kun je een thee van Tannes autogeurhanger winnen als je meespeelt met dit spel. En dit spel, ja, dat werkt als volgt. We hebben drie fragmenten gegeven aan Google. En Google heeft ze vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald. Als het jou lukt om door dat krampachtige manier van vertalen heen te luisteren en minimaal 2 goed te raden, dan ga je er vandoor dus met die geurhanger. Van ons krijg je alvast een voorproefje om te weten waar je aan begint.
3: De winnaar krijgt alles, krijgt alles.
0: Hij is niet zo moeilijk. Je zou hem eigenlijk al kunnen raden.
3: De winnaar krijgt alles, krijgt alles.
0: Wil je meespelen? Stuur dan het woord Zweden via de NPO Luister-app. NPO Radio 2. Terwijl jij het woord Zweden instuurt via de NPO Luister-app, hoor je Phil Collins en Philip Bailey met Easy Lover.

0: Ik zit echt te denken. Ik zeg altijd, als ik heel veel geld heb, dan zou ik dat willen besteden aan goede doelen. En los van goede doelen zou ik het ook gewoon leuk vinden om een soort, ja, eigen boerderijtje te hebben of zo, weet je wel. Met allemaal leuke dieren. Maar sommige mensen leven gewoon die dromen al.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Ja, niet precies zo met alle dieren, maar wel al een deel van die dieren. Namelijk varkens. Gert-Jan, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Thomas. Leuk om even op de radio te zijn.
0: Leuk om je te spreken. Hoeveel varkens heb jij?
3: Er lopen er momenteel 13.
0: 13 varkens? Waar hou je ze? Gewoon in je slaapkamer?
3: Nee hoor. Nee, wij wonen op een boomboerderij. Wat je zegt, prachtig, mooie plek. En daaromheen ligt wat grond. En daar hebben we een mooi draadje, een afrasting om gemaakt. En daar lopen mijn varkens.
0: Alleen varkens?
3: We hebben nu nog alleen varkens. Ja, uiteraard ook honden en kippen en al dat soort katten
0: wat
3: en zo.
0: Leuk, ja.
3: We hadden daarvoor ook schapen en geiten, maar van een geit. Dus die zijn weg.
0: Wat is er met de geiten gebeurd?
3: Die zijn weg.
0: Oh, gewoon zomaar. Kan.
3: Ja, nou ja, gosh, na verloop van tijd, geiten zijn heel erg leuk. Maar geiten hebben van die mooie hoorns en zo, en die maken dan de afrachting kapot en dan moet je weer achteraan. En nou ja, dat. Dus toen zijn die geiten, die heb ik weer verkocht.
0: Oh. En die varkens, misschien een hele stomme vraag, hè? Coming from a vegetarian, by the way. Je gaat ze niet opeten of zo, toch?
3: Waarom? Ja, zou ik echt zeggen, waarom niet? Want ik denk, deze varkens hebben natuurlijk het meest fantastische leven gehad wat er is. Ze hebben altijd van de natuur kunnen eten. Ze krijgen van het land wat ik heb, daar eten zij van. Ze krijgen wat brood en wat fruit en wat groente extra. Hartstikke mooi. En na verloop van tijd heb ik een keuze. Of ik ze laat ze lopen, of ik breng ze naar de zelfslachtende slager. En dan komen ze weer terug in de diepvries.
0: Ja. Oké, dat was niet wat ik had gehoopt nadat
3: ik
0: het aankondigde van de mijn eigen boek. Ik zou dat niet doen, maar weet je hoe jij dit vertelt? Als vegetariër, ik kan dit alleen maar supporten. Want de hele reden waarom ik vegetariër ben geworden is omdat ik tegen massaproductie ben. En om dan te horen dat er iemand is die zoveel liefde heeft, het als hobby is begonnen met zijn varkens, ze de ruimte geeft om te kunnen leven, ze goed voedt, ze de liefde geeft en daarna na een lang leven, een gezond leven besluit om het te sturen naar een slager die hem echt zelf slacht en dus niet in massaproductie, dat je daar niet aan participeert en het op een respectvolle manier doet, is de manier hoe het hoort. Ik vind dat die dieren om die reden ook aan ons mensen zijn gegeven om er op die manier mee om te gaan. En daar heb ik wel echt respect voor.
3: Nou, dankjewel. Maar kijk, je moet niet vergeten, daar doe ik toch een kanttekening bij. Degenen die dit vlees, zeg maar, kunnen betalen, dat is natuurlijk niet heel Nederland. Hè? Dus je moet ook zorg dragen dat je voedselproductie houdt voor een ieder die dit niche product niet kan betalen. En zo moet je het ook zien. Dus ik ben het met je eens dat dit een hele mooie methode is om vlees te produceren, absoluut. Maar voor de grotendeelse voedselzekerheid van dit land hebben we toch nog steeds aangewezen op productie.
0: Ik begrijp dat. Ik neem aan dat je daarmee bedoelt dat jouw dieren dan daardoor duurder zijn. Maar ik vind liever dat je dan een extra centje betaalt en die dieren goed hebben geleefd. En dat je met respect omgaat wat je hebt gekregen hier op aarde. Dan dat we meedoen aan snelle productie, makkelijk vlees op tafel hebben. Terwijl zo'n dier met zoveel leed uiteindelijk op jouw bord is beland. Maar goed.
3: Ja, maar het is wel wat je ervoor over hebt en wat je kan betalen. Hè?
0: Ja, ik bedoel,
3: jij hebt een keuze. Ik heb ook een keuze gezien onze salaris waarschijnlijk. Maar er zijn ook heel veel mensen die hebben geen keuze. En dan mag ik ook blij zijn dat die ook eiwitten of proteïnes binnenkrijgen.
0: Ik snap echt waar je vandaan komt. Dat is ook echt 100% waar. Maar ik vind het dan ook wel weer heel zonde om dan te zien dat er een hele hoop van dat product ook weer in de prullenbak belandt omdat het over datum is en niemand het heeft gekocht door massaproductie. Dus het heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Ik begrijp jou helemaal. En ik vind ook dat iedereen ook met een lager salaris moet voldoen aan dit soort producten. Ik snap dat echt 100%. Alleen dan vind ik dat er aan de achterkant wat moet gebeuren om het toch op een normalere manier te doen. Je hoeft die beesten niet te slaan en zo, snap je? Dat bedoel ik meer.
3: Ja, hier worden geen beesten niet geslagen.
0: Nee,
3: en ik denk op heel veel plekken niet. En daar waar het af en toe misgaat, gaat het ook mis. Maar overal gaat het af en toe mis. Dat zie je momenteel in de wereld natuurlijk ook.
0: 100%. Maar dat neemt niet weg dat dat ook gewoon niet oké is. Dat bedoel ik meer.
3: Dieren slaan is niet oké. Nee. Absoluut niet.
0: Nee, ik denk dat we het grotendeels met elkaar eens zijn. Dat vind ik mooi. Zeker. Dankjewel dat je dit gesprek met mij ook op deze manier wilde voeren.
3: Op de zondagmorgen.
0: Echt, hè? Niet iedereen durft dat. En dat je elkaar tegemoet komt met, op een respectvolle manier. Ik hou daarvan. Echt, dankjewel daarvoor. En je speelt mee natuurlijk ook bij het spel Even Google Vertalen. Ik heb 3 fragmenten voor je klaarstaan. En jou de taak om ze vanuit het Engels naar het Nederlands te vertalen. Als je er minimaal 2 van de 3 goed hebt, Gert-Jan, dan ga je er vandoor met een Thee van Tannes autogeurhanger. En mag je beslissen welk van de 3 nummers ik voor je ga draaien in zijn volledigheid. Lukt dat niet, krijg je alleen het laatste. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
2: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste.
4: Nee, ik heb de controle niet, dus laat me gaan, laat me los, laat mijn lichaam los. Ik weet dat het fout is, dus waarom blijf ik terugkomen? Ik zeg, laat me los.
3: Ja, let me go is het, denk ik, hè?
0: Bijna. Release Me van Agnes was ik op zoek.
3: Ah, shit.
0: Geef niet, komt de volgende.
4: Hou van me, zeg dat je van me houdt, bedrieg me. Bedrieg me, ga je gang en bedrieg me. Hou van me, doe alsof je van me houdt.
3: Oeh, dit is moeilijker dan ik dacht. Ik hoor hem heel vaak, maar...
0: Ja, als je dan ineens meespeelt, moet je het ineens ter plekke zeggen. Dat snap ik, het is spannend.
3: Ja, jeetje, ik zou het niet weten, joh. Echt niet, het is heel stuf, maar... Ja,
0: de Cardigans met Love.
3: Yeah.
0: Maar ik weet zeker dat je de laatste weet.
4: Hun gedachten zijn ijskoud en iemand hier beneden verliest. Iemand die hem dierbaar is, de winnaar krijgt alles. De verliezer moet vallen. Moet vallen.
3: Ja, de winnaar takes it all. The winner takes it all. Alleen, ik heb het niet allemaal. Dus ja, helaas, ik ben geen winnaar vandaag.
0: Ja, maar je hebt die laatste wel goed. ABBA, The Winner Takes It All. En vandaag spelthema is Zweden. Zweden levert opvallend veel muzikaal talent. Volgens Zweden kenner Kim Lian van der Meij komt dat mede door Melodiefestivalen. Dat is de Zweedse selectie voor het Songfestival. En daar wordt flink uitgepakt met sterke optredens en kwalitatieve tracks. En mocht je benieuwd zijn naar meer over Zweden en wat zij erover te zeggen heeft... ze hebben met mijn collega Bart Arends dat onderwerp aangesneden. En dat kan je zien op het YouTube-kanaal van Radio 2. Weet je, je mag sowieso even... van de 3 nummers uitkiezen. Ik ga ervan uit dat je voor ABBA gaat.
3: Jazeker.
0: Ja, dat dacht ik al. En omdat jij zo'n vruchtbaar gesprek met mij durfde te voeren op de radio. Niet iedereen durft dat. En je hebt niet met dit spel gewonnen, mogen dat duidelijk zijn. Ik geef nu niet een prijs omdat vanwege dit spel. Maar wel aan jou vanwege jouw persoonlijkheid als mens.
3: Nou, krijg wat je, leuk. Dankjewel.
0: Ja, je krijgt die geurhanger van mij. Dankjewel dat je met me wilde praten. Ja, jij bent ook een topper. Mooie dag toegewenst vandaag, hè?
3: Ja, jij ook. En nog goede uitzendingen. Dankjewel.
0: Dankjewel.

We gaan zo meteen iemand spreken die misschien wel jouw droomvacature heeft. Als je houdt van de winter. Van kerst, de kerstman, top 2000. Chocolademelk met slagroom. Ik ben zelf al helemaal aan het lachen, omdat ik gewoon... Ik hou ervan. Winter is leuk. Maar dat komt allemaal zo. Nu is het tijd voor Rufus en Chaka Khan.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Zo direct staat The Cure voor je klaar, maar ook Sophie Alice Baxter. Na het NOS-journaal van 8 uur, verzorgd door Kirsten Klomp. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven en 16 anderen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. Correspondent Gimbal Duk stond tussen de feestende mensen in het Tiergarten Park toen het gebeurde.
11: Het is een heel groot park in de buurt van Brandenburger Tor, waar op verschillende plekken in het park groot feest wordt gevierd. Plotseling alle muziek stilgelegd en iedereen opgeroepen via die muziekbox om het terrein te verlaten. En daar werd best wel goed gehoor aan gegeven. Maar ondertussen horen we ook sirenes aan alle kanten voorbij trekken en helikopters overvliegen. En vanuit de kant waar ik op dit moment sta, lijkt het erop dat aan de andere kant van het park het incident heeft plaatsgevonden. En dat daar dus al de hubbinds naartoe vertrekken.
10: De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder van de bestelbus. Het is een man van 21 uit islamitische kringen die 2 maanden geleden uit de gevangenis kwam. In Brazilië doet de zoon van oud-president Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. De brand bij de Franse stad Bordeaux breidt zich nog steeds snel uit. En dat komt vooral door de harde wind. Al meer dan 200.000 mensen hebben hals over kop hun huis moeten verlaten, zegt correspondent Saskia Houtuin.
12: Veel mensen die hebben in de afgelopen dagen het gebied verlaten. En voor hen zijn in Bordeaux en ook op andere plekken locaties ingericht waar ze worden opgevangen. Bijvoorbeeld in de grote expohal. Daar zijn wij ook geweest. Daar verblijven inmiddels iets van 6.000-7.000 mensen in afwachting eigenlijk tot ze ergens anders kunnen worden ondergebracht. Want voorlopig kunnen ze in ieder geval nog niet naar huis.
10: Delen van de snelweg A63 die zijn ook afgesloten. Mensen krijgen ook het dringende

0: advies om niet de weg op te gaan in het departement Gironde. En in Rotterdam-Zuid wordt vanmiddag een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafairol. Hij kwam deze week om het leven aan schietpartijen in Nijmegen, waar de vierdaagse feesten aan de gang waren. De stille tocht begint om 3 uur. Mensen lopen daarbij in witte kleding door de wijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Hier en daar vallen ook wat buien. Het wordt 21 tot 24 graden. De komende week wordt het weer stukken warmer. Vanaf woensdag kan het weer boven de 30 graden worden.
1: Kirsten Topper, dankjewel.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
13: De T van Panas.
14: Max.
15: Zomer op je radio.
16: Ik hou van fruit. Ik hou heel veel van fruit. Maar weet je wat het lekkerste stukje fruit is? Een heerlijk stukje ananas.
17: Goeie jingle, inderdaad. Die ananas vind ik wel voor hem te bijten.

0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Je hoorde net Sophie Alice Baxter met Murder on the Dance Floor. Gezocht! Kerstelfjes voor het winterseizoen met verblijf in Lapland. Klinkt als een sprookje, maar deze vacature bestaat gewoon echt.
1: De T van Donna's.
0: Dus Donna van Voorkom die solliciteerde. Lapland die stond op haar bucketlist, maar de reis was eigenlijk te duur. Dus toen dacht ze, weet je wat, waarom ga ik er niet gewoon werken? Een half jaar lang was ze kerstelf en dit jaar gaat ze terug. Maar hoe is dat nou, werken als kerstelf? Ja, dat kan Donna het beste zelf vertellen. Goedemorgen, Donna.
2: Goedemorgen.
0: Voordat we gaan horen hoe het is om als kerstelf te werken, je zit dus helemaal in Lapland, in het noorden van Finland. Wat moet ik me voorstellen bij jouw werk daar?
2: Ja, het is heel erg koud, de dagen. En het is eigenlijk ook gewoon heel erg magisch. Ik leef daar helemaal, ik speel daar helemaal in een rol. En ik heb daar een eigen karakter. En ja, ik ben daar eigenlijk gewoon een soort van het sprookje levend aan het houden. En eigenlijk gewoon zorgen dat iedereen gelooft dat wij bestaan. En nou ja, daar is het natuurlijk echt kerst. Daar woont echt de kerstman. Dus mensen komen van over de hele wereld daarheen gereisd om de kerstman te ontmoeten. En dus ook ja, zijn kerstelfen. En nou ja, daar ben ik er dan één van. Dus
0: ik vind dat zo bijzonder. Vroeger als kind dan keek je van die films en dan zag je dat inderdaad gebeuren. En dan hebben ze dat zo mooi gemaakt dat je zei, ach, was het maar echt. Maar het is dus gewoon echt.
2: Ja, en zo is het ook echt. Je loopt daar en je denkt echt, oh, dit is net alsof ik in een film zit. Maar dan is het gewoon je echte leven. En dan krijg je daar dus ook voor betaald.
0: Ja, wauw. Het is echt, ja. Het is geweldig. We hebben jou ook ontdekt door jou op social media dit te zien doen. En ik moet zeggen, ik ben zelf ook een kerstfanaat. Dus ik ben al jaloers op je. Laat staan de rest. Ja, volgens mij mag het voor ons allemaal wel elke dag kerst zijn. Maar hoe is het nou echt om een half jaar lang als kerstelf te leven?
2: Ja, het is wel echt heel erg leuk. Ik hou sowieso wel heel erg dus van dat acteren en zo. En het is natuurlijk allemaal een beetje gek. En dansen elke dag. En gekke dingen doen. En spelletjes spelen. Maar het is wel heel erg leuk. Alleen op een gegeven moment, ik was daar nog in april. En toen hoorde ik nog steeds elke dag al die kerstliedjes. En ik hoorde nog steeds Mariah Carey elke dag. En toen dacht ik wel, ja, op een gegeven moment soort van je neus uit. Alleen ja, je moet dan toch gewoon te vrolijk blijven, want ja, het is tenslotte daar elke dag kerst. Maar goed, het was ook prima, maar je moet wel echt van kerst houden, wil je daarheen gaan. Ja, dat is
0: ja, ja, it's always time. It's time! En dan it's always Mariah Carey time. Ja, je zegt ook, het is gewoon echt een sprookje wat je aan het leven bent. Brutale vraag dan ook meteen om daar te kunnen leven in Lapland. Kun je ook je kerststol ermee verdienen?
2: Ja, eigenlijk wel. Het is niet een super groot hoog loon. Alleen, want het is natuurlijk wel seizoenswerk. Alleen, ja, ik heb nog best wel wat kunnen verdienen. En ik had daar ook gewoon heel weinig kosten. Mijn accommodatie bijvoorbeeld was ongeveer maar 100 euro per maand.
0: Wauw.
2: Het was het ook gewoon ja, heel erg te doen. Qua kosten alleen, je kan het natuurlijk zo gek maken als je zelf wilt. Als je elke dag gaat uit eten en op stap gaat, bij wijze van spreken, dan is het wel duur, want Finland is wel gewoon een duur land. Maar het is eigenlijk helemaal zelf in te vullen. En ik heb best wel wat kunnen sparen eigenlijk uiteindelijk. Dus dat is ook nee, ja.
0: Dus je kan spelletjes spelen, met kinderen zijn, kerstelf uithangen en tegelijkertijd ook geld sparen. Dat klinkt wel echt als sprookje. 100 euro per maand is ook gewoon niks.
2: Nee, precies. Nee, echt top.
0: Ja, dit jaar ga je ook weer terug. Maar uit je eerste periode als kerstelf, moet er vast ook wel één moment zijn dat jij nooit vergeet. Welk moment was dat, Donna?
2: Ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen, want er waren al zoveel momenten om nooit meer te vergeten. Maar het is voornamelijk gewoon dat je dan die kinderen dan voor je staan en dan 100.000 vragen aan je stellen met dit en dat en hoe zit dan zus en zo. En dat je dan daar een sprookje omheen vertelt en een verhaal en dat je dan echt in hun ogen ziet van je bestaat echt en dat ze echt in je geloven. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon zo bijzonder om te zien eigenlijk.
0: Ja.
2: Ja, gewoon ook heel veel momenten ook. Ik heb ook dus tours geleid in mijn rol. En dan bijvoorbeeld naar het Noorderlicht. In het midden van de nacht op een grote sneeuwscooter op zoek naar het Noorderlicht. Met mensen in een slee achter me door de bossen en moerassen heen. En, ja.
0: Bijzonder, echt heel bijzonder. Zo bijzonder eigenlijk dat je ook alle herinneringen en alle cadeaus van die kinderen hebt bewaard. Want als je meekijkt via de NPO-lijsten-app, dan zie je dat jij je elfenhoed ook op hebt nu. En je hebt er allemaal dingen op geplakt die je dus van kinderen hebt ontvangen.
2: Ja, klopt. En ook zelf gemaakt. En allemaal een beetje frutsels. En ja, ik heb gewoon, we krijgen allemaal één hoed. En die heb ik een beetje door het seizoen heen versierd. Dus ja. dingen aan.
0: Mooie herinneringen van die kinderen. Cookie zie ik onder andere. Ik zie een veer, ik zie een strik, ik zie een bel. Ja, helemaal in de kerstsfeer, terwijl het gewoon volgende week 32 graden is in Nederland. Ja, ik hou ervan. Donna van Woerkom dus, de kerstelf te zien op TikTok onder andere. Dankjewel dat ik je mocht spreken. En als je weer in Lapland bent, doe de kerstman de groeten. En vraag hem ook meteen of

Eigenlijk begon dit lied als een soort grap. Faith No More, die je net hoorde op 2, stond namelijk bekend om hun harde gitaren en zware rocknummers. En juist daarom besloten ze een rustige soulklassieker van The Commodores te coveren. En veel fans die snapten er niks van. En die lieten dat tijdens de optredens ook duidelijk met flink van die middelvingers merken. Ja, je weet dan al waar het naartoe gaat. Maar de band die had echt zoiets van, weet je wat, wij gaan gewoon het nummer blijven spelen. Want wij vinden het zelf prachtig. En als we het zelf prachtig vinden, dan gaan we er gewoon voor. Nou, en uiteindelijk kregen ze ook Easy als een van hun grootste hits. Ja, zo doe je dat. Blijf gewoon achter je eigen product staan, ook al zwaaien mensen met de middelvinger achter je aan. Wel moeilijk hoor, als mensen zo doen en je blijft doorgaan. Dan ben je een strijder. Zo direct hoor je de topsong van deze week. Martin Garrix en U2. Ik had net ook al gezien dat er een grote U2-fan was in de NPO-luister-app. Die is speciaal voor jou. Maar nu is tijd voor Damiano, David, Tyla en Nile Rodgers. Dit is Talk To Me.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2 NPO Radio 2 Topsong.

0: Oh, niet iedereen is blij met deze topsong. Kan. Zal ik dit oplezen? Mag ik dit oplezen? Ik ga het gewoon oplezen. Mark die zegt, ik ben niet zo'n fan van Martin Garrix. Alles wat die knul aanraakt, wacht ervoor, dat verspringt, verandert in crap. Maar gelukkig voor hem zijn er hele volksstammen die er wel van houden. Hé, luister, die met alle respect, Mark, die knul waar jij het over hebt, verdient wel bakken met geld, hè, met die crap die hij maakt. Ik zeg je eerlijk, ik behoor tot die volksstammen die hem heel erg tof vindt. Maar ik vind het oké, hoor, als sommige mensen het niet leuk vinden. Arnold zegt, hitpotentie deze nieuwe YouTube met Martin Garrix. Die vindt het dan weer wel heel erg leuk. En ineens komt er een bericht binnen van Henk die zegt, jij en Morat naar de ochtend, Jan even bellen. Jan Slachter gaat niet over de ochtendshow, maar ik vind het wel leuk. Goed, even terug naar wat anders, iets serieuzers voordat de mensen weer boos worden. We gaan je oren even aan het werk zetten, want wat hoor je eigenlijk? Een serieuze nieuwszin of gewoon een regel uit een nummer? Ja, onze nieuwslezer Kirsten Klomp, die leest dan meteen een zin voor en jij mag bepalen waar deze zin voorkomt. Kirsten, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, daar komt hij. Ik denk dat het deze keer misschien wel goed komt.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Is deze zin onderdeel van het bulletin van 8:30? Of komt het uit een track die je zo hoort? Stuur jouw antwoord in via de NPO-luister-app en misschien win jij wel een plekje op onze Hollywood Wall of Fame. Terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer. Ik zou heel erg blij zijn, want vandaag gaan zon en wolken elkaar afwisselen en zijn er hier en daar wat buien, vandaag en morgen, de laatste. Want daarna wordt het rond de 30 graden van de volgende week. Vandaag wordt het nog tussen de 21 tot 24 graden. Over op de NOS-headlines dus van 8:30, verzorgd door Kirsten Klomp.
3: De Duitse politie heeft een foto verspreid van de man die gisteren inreed op bezoekers van de Pride in Berlijn. Duizenden mensen waren feest aan het vieren in een park toen een wit bestelbusje met hoge snelheid op ze inreed. Eén vrouw kwam om het leven en 16 anderen raakten gewond. 3 van hen zijn nog in levensgevaar. De politie kent de verdachte van 21. Hij is nog spoorloos. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Die werd waarschijnlijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. De snelweg in de deelstaat Thüringen was door het ongeluk bijna 6 uur afgesloten. In China is orkaan Nul aan land gekomen. Het is de zwaarste orkaan van het jaar tot nu toe, met windsnelheden boven de 150 km per uur. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd. En ook zijn in Hongkong honderden vluchten geannuleerd. Steeds meer campings richten zich op volwassenen die toe zijn aan een vakantie zonder gegil van kinderen om zich heen. Kinderen zijn niet welkom op deze adult-only campings. En ook een camping in Maasbree in Limburg trok een paar jaar geleden alle speeltoestellen uit de grond en zette er planten en groen voor terug. En dat bevalt deze gasten wel.
4: We houden wel veel van kinderen. Ontzettend veel. Maar nou, mevrouw zit in het onderwijs. En een keer een beetje rust. De tijd dat je dus hier zit, is echt heel erg lekker.
5: Ja, we hebben het hele jaar al hectiek om ons heen. Dus ja, vandaar.
6: Ja, hebben we bewust voor gekozen. We staan hier vlakbij ook met de kinderen op de camping. En mijn man en ik wisselen elkaar een beetje af.
3: Ja, ook de brancheorganisatie ziet dat het aantal adult-only campings in Europa de laatste jaren toeneemt.
0: Met hotels zie je dat sowieso, al die adult-only hotellen dan waar je dan naartoe kan gaan. En ik moet zeggen, ik ben er naar een paar gegaan. En ik vond het ongezelliger dan wanneer kinderen erbij zijn. Maar ja, ik heb makkelijk praten. Ik zie die kinderen dan inderdaad een paar dagen. Zij zien hun kinderen het hele jaar door. hun hele leven. Maar ik vind het ongezellig. Ik vind dat ik moet niet kinderen gaan.
3: Nee, maar ik vind ik heb zelf 2 jonge kinderen en ik snap het heel goed. Ik denk, als je vakantie hebt en je hebt even geen zin in. Prima, want er zijn genoeg campings waar kinderen wel welkom zijn. En kies je gewoon wat lekker bij jou past, toch? Prima.
0: Ja, dat is waar. Maar zolang het maar niet verdwijnt ineens dat kinderen niet meer welkom zijn of zo. Ik hou daar niet
3: zo snel
0: van.
3: Gebeuren.
0: Nee. Ik heb niet eens kinderen. Ik weet niet whose child I'm defending here on the radio, but I'm defending children. Ja. En honden, alsjeblieft. Dieren moeten ook echt vaker welkom zijn. Op vliegtuigen, in treinen. Hoe bedoel je, honden zijn niet welkom, alleen hulphonden? Nee, het is een hulphond, mentale hulp. Toch?
3: Ja, heel goed.
0: Je moet wel ja zeggen nu, Kirsten. De zin die je net oplas.
3: Ik ga hem er even bij pakken. Ja, ik denk dat het deze keer misschien wel goed komt. Het zat niet in het nieuws.
0: Het zat inderdaad niet in het nieuws. Dat betekent dus dat het een lyric is. Welke lyric het is, dat ontdek je zo. Eerste shout-outs. Erik, Sandra, Sanne, Mickey en Johan. En heel veel mensen zeiden nieuws. Dus een heleboel mensen hebben geen shout-out gewonnen.
3: Ja. Ik snap het wel. Het is een beetje een
0: instinker. Hij was een instinker. Welke het is, dat ga ik zo meteen vertellen. Kirsten, dank je wel. Eerst even wat anders, namelijk het geheel. Je kan daar weer aan meespelen. Het spel waarbij je 5 vragen voorgeschoteld krijgt die je alle 5 correct moet beantwoorden. Als dit je lukt, dan kun je er vandoor gaan met een thee van Tannels theepakket. Meespelen met dit spel kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En de kwalificatievraag van vandaag is... Waaraan bevestig je een fietsendrager achterop de auto? Waaraan bevestig je een fietsendrager achterop de auto? Als je het antwoord weet, stuur het dan door via de NPO Luister-app. En I think it might just work out.

0: It's alright, I think we're gonna make it. Christopher Cross hoorde je net hier. Tijdens de ochtendshow T van Tannas hier op NPO Radio 2. Ik ben Bob, Bob jij ook. Goedemorgen Bob.
1: Goedemorgen Tannas.
0: Ben jij ook vaak de Sjaak omdat jij Bob heet?
1: Nou, eigenlijk eerlijk gezegd niet zo, want ik woon midden in de stad. Dus ik doe veel alles te voet. Dus ik hoef niet veel te rijden naar dingen met voordat ik geen drank op hoef of zo. Ah. Dus dat is wel lekker.
0: Ja, dat is wel lekker. Je hebt jezelf er eigenlijk gewoon mee... Je hebt een soort loophole gevonden om ermee weg te komen.
1: Ja, juist, om van mijn naam af te komen. Dat klopt.
0: Maar is die grap wel vaak gemaakt? Jawel, hè?
1: Tuurlijk. Ja, en met André van Duinlied heb ik ook heel vaak gehoord van bob. Dat heb ik ook regelmatig gehoord in mijn jeugd.
0: Oh, sorry dat ik lach. Ik vind, dat soort flauwe dingen eigenlijk wel heel erg grappig. En ik vind ook als mensen het zo vaak herhalen dat je gewoon weet, ugh, daar komt hij weer. Dan vind ik het nog leuker.
1: Ja, en het is ook een naam die mensen makkelijk onthouden. Dus het heeft ook weer zijn voordelen.
0: En als je Bob omdraait, wat krijg je dan?
1: Ook weer Bob. Mooie paal in droom. Dus...
0: Dat is toch grappig. Hetzelfde met lepel. Als je dat omdraait, heb je ook lepel.
1: Ja, dus heb je meer namen ook. Hè. Reinier, Otto en weet ik wat. Mijn dochter heb ik ook een palindroom gegeven, Alma. Dat is ook een mooie palindroom.
0: Oh my god. Oh, wacht, Alma. Maar dat is niet Alma andersom.
1: Anna is andersom ook Anna.
0: Anna, ja. En zet er een T voor en een Z erachter. En dan heb je Tannas.
1: Ja, nou dat.
0: Kijk, wat leuk. Ik hou hiervan. Dit zijn nou goede gesprekken. De kernwaardes van de NPO. Dankjewel, Bob.
1: Nou ja, zeker. Op zondagochtend, ja.
0: Ja, toch? Ja, vind ik wel. Topper, je speelt mee met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb 5 vragen voor je klaarstaan. En jouw de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als het je lukt, dan kun je het geheel met die antwoorden raden. Lukt het je gaandeweg al niet om 1 vraag goed te beantwoorden? Dan helaas moet ik je laten gaan. En kan iemand anders bellen naar 0800 11 22. Gaan we niet vanuit. Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed denk je dat je het vandaag gaat doen?
1: Ja, een 3.
0: Een 3.
2: Het geheel.
3: Het geheel.
0: Waaraan bevestig je een fietsendrager achterop de auto?
1: Trekhaak.
0: Wat laat je met deeg doen als je het laat rusten, maar doe je ook als je bijvoorbeeld naar Frankrijk rijdt?
1: Reizen.
0: Wat rijmt er op gapen en doe je vaak 's nachts als je aan het dromen bent?
1: Slapen.
0: Wat breng je vaak naar de wasstraat, maar wordt daarna vaak ondergepoept door vogels?
1: Auto.
0: Je gaat lekker. Wat hou je voor je om jezelf te kunnen zien, maar ook om je eigen gedrag te kunnen bekijken?
1: Spiegel.
0: Oké, dat is dus geen 3, dat is een 5. En de antwoorden die jij goed hebt zijn trekhaak, reizen, slapen, auto en spiegel. Wat zou het geheel kunnen zijn?
1: Vakantiereis?
0: Nee. Ach, ik moet je laten gaan, Bob.
1: Ja, helaas.
0: Helaas, maar ik vond het wel leuk om je gesproken te hebben.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Dankjewel, doei.
1: Fijne uitzending nog. Doei.
0: Doeg. 0800 11 22. Ja, je weet hoe dat gaat, hè. Dan kan je alle vragen goed hebben, maar als je het geheel niet raadt, dan moet ik je gewoon laten gaan. Dat zijn onze eigen spelregels. Goedemorgen, met wie spreek ik?
4: Goedemorgen.
0: Met wie?
4: Met Aswin, goedemorgen.
0: Met wie?
4: Aswin.
0: Aswin, hé, hey, goedemorgen, ja,
4: hoi,
0: Aswin.
4: Goedemorgen.
0: Weet jij het geheel?
4: Ik denk caravan.
0: Ja!
4: Ah, mooi.
0: Inderdaad, op de snelwegen zul je tijdens de vakantieperiode weer heel veel caravans tegenkomen. Nederland telt volgens de laatste cijfers zo'n 425.000 caravans. Ga je voor het eerst reizen met zo'n bak achter aan je trekhaak? Neem dan rustig de tijd en wees onderweg extra voorzichtig. Je hebt het net ook gehoord bij de NOS Headlines, het kan misgaan. En stel je caravanspiegels ook goed af op je auto en hou je snelheid ook goed in de gaten. En check ook als er een file komt. Hou dat ook in de gaten. Nou, zo kom je dus ook veilig aan op de camping waar je na een lange rit lekker kunt ontspannen en ook in je caravan kunt slapen. Nou, en onderweg naar Frankrijk luister je natuurlijk ook naar NPO Radio 2, want vanaf morgenochtend is Ruud de Soleil met Ruud de Wild te horen. Topper, je gaat er vandoor met een T van Tannas T-pakket. Ben jij daar blij mee?
4: Ja, hartstikke blij natuurlijk.
0: Kijk, fantastisch om te horen. En voor het beeld gaan we nu even naar Boedapest.

0: half uurtje dan als meepikken in de ochtend. Oh, wat ben ik er vrolijk. Fijne dag.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: De thee van Tannas.
4: Oh, dames, laat jullie eens horen van Tannas.
5: NPO Radio 2.

van Loving Criminals, Love Unlimited. Doe je oordopjes uit, dit geluid is hard. Als je oordopjes in hebt, hè. Ja, nu is het sowieso te laat, je hebt het al gehoord. Dit is het straatalarm en dat alarm gaat ieder moment af als ik iets zeg wat niet in de dikke vandalen voorkomt. En we gaan weer alles bekijken. Het is namelijk het einde van de maand. Even een optelsom maken. Hoe vaak is hij deze maand afgegaan? Doe gok via de NPO Luister-app. En de persoon die het meest dichtbij dat antwoord zit, die krijgt van mij een thee van Tannas autogeur hangen. Voor de mensen die nu al grappig gaan doen met 500, 600, niet doen. Hij gaat niet zo vaak weer af. Doen, doen, doen wilde gokken, maar iets beperkter.

0: lekker hoor. Maar die zon die dan net niet te warm is en dan zo op je gezicht schijnt. En dan hoor je Jonas Blue en dan denk je... I'm on the edge of the sun. Dit is het straatalarm. En jij mag raden hoe vaak hij deze maand is afgegaan. Want we doen altijd aan het einde van de maand even een check hoe vaak die is afgegaan. Want voor RL kun jij een prijs winnen. Een Thee van Tannis autogeurhanger. Mocht je dit niet kennen... Hij gaat ieder moment af als ik iets zeg wat niet in de dikke vandalen voorkomt. Dus woorden waarvan jij denkt, wat zegt zij allemaal? Dat moet je gewoon berekenen als je naar dit programma luistert. En dan, degene die het meest dicht bij het antwoord zit, krijgt dan een geurhanger. Nou, zullen we maar even kijken wat er deze maand allemaal is gebeurd?
1: Geboorte van een meisje, wat Dolly heet. Raar genoeg.
0: Pardon, wat zei jij?
1: Geboorte van een meisje. Wat Tolly heet.
0: Mocht je niet weten wat Tolly betekent... en ben je van plan om jouw kind ook Tolly te noemen... in straattaal betekent dat dus... Degene die het meest dicht bij het antwoord zit... krijgt dan een geurhanger. Nou, zullen we maar even kijken wat er deze maand allemaal is gebeurd?
1: Geboorte van een meisje. Wat Tolly heet. Raar genoeg.
0: Pardon, wat zei jij?
1: Geboorte van een meisje. Wat Tolly heet.
0: Mocht je niet weten wat Tolly betekent... en ben je van plan om jouw kind ook Tolly te noemen... in straattaal betekent dat dus... Penis.

0: maand af. Jij bent overduidelijk nieuw tijdens deze show, maar jij krijgt ook gewoon een geurhanger, omdat het woord 1 in je bericht zat. Gefeliciteerd met je prijs. Ik ben er volgend weekend weer tussen 6 en 9. Heel veel plezier bij Rinkel de Kinkel met Jeroen van Inkel. Wat steek je nou je middelvinger op, Jeroen? Vind ik niet zo netjes van je. Jawel, dat deed je wel.
1: Samen Max. Dit is NPO Radio 2.

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Het is 9:00 precies
14: in het prachtig mooie Nederland. Tijd voor het NOS Journaal. Kirsten Klomp, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. Het feest in Berlijn werd direct na het incident stilgelegd. Ja, zo ging dat. Mensen hadden toen nog geen idee wat er was gebeurd. De bestuurder sloeg op de vlucht en zou daarna ook nog mensen met een mes hebben aangevallen. De politie is een klopjacht begonnen op de verdachte van 21... die volgens de autoriteiten uit de islamitische kringen komt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt die mogelijk de grote bosbrand ten westen van Bordeaux hebben veroorzaakt. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Eerder werd al een ambulancebestuurder opgepakt die in een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. En er zit ook nog een man van 26 vast die dicht bij een bos een barbecue aanstak. Het dodental door de ebola-uitbraak in Congo is opgelopen tot boven de 1300. Meer dan 3000 mensen zijn besmet geraakt. Het virus verspreidt zich sneller dan anders, omdat er voor deze ebola-variant nog geen vaccin is goedgekeurd. En ronkende motoren en grote trekkers in het Zeeuwse Aagtekerken. Daar is de trekkertrek en dan moet je met een trekker een ander zwaar voertuig zo ver mogelijk over de wedstrijdbaan trekken. En zo'n evenement draait vooral op vrijwilligers. Zo ook Joey van 12, die doet mee en hij is de jongste vrijwilliger die rondloopt op het terrein. Oh, dan moet ik natuurlijk wel eventjes zorgen dat het klaar staat.
16: Dit is Trekkertrek 2026.
17: Wij zijn nu al 2 weken bezig. Met opbouwen doen we eigenlijk van alles. Een beetje spandoeken ophangen en hekken neerzetten.
15: En hij bouwde ook mee aan een minibaan waar kinderen kunnen rondrijden op minitrekkers.
17: Dat ze ook kunnen ervaren in het klein wat er hier gebeurt.

0: leert. En dan kunnen ze ook eens kijken hoe dat is.
1: Ja, of hij zelf ooit de grote trekkertrek wilde organiseren, dat wilde hij toch liever niet, vond hij iets te veel werk. Het weer, een mix van wolken en zon, ook wat buien. Het wordt 21 tot 24 graden. Komende week wordt het weer rond de 30 graden of zelfs nog wat warmer.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Europa is van Picasso. India is van mij.
8: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Even bollen, iedereen.

0: uitspreken. En langzaam begint hij te trillen. En te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen. Rinkel.

0: Bij jouw Radio 2 met Del Hall, John Oates. Legendarisch duo natuurlijk. En aan John Oates en ook trouwens aan Del Hall wordt altijd gevraagd. Zullen jullie ooit nog bij elkaar komen? Is er nog een moment dat dat ooit gaat gebeuren? John Oates heeft daar heel duidelijk over gezegd.
1: It's not about money. It's not about anything. I would like people to remember Hall & Oates in its prime. I would like people to remember Daryl and myself in our prime when we were singing at our best. We are writing at our best, producing at our best. That's Hall & Oates to me.
0: Kijk, dat is mooi gezegd. Het gaat dus niet om het geld. Voor alle duidelijkheid. Ik denk ook niet dat dat een rol speelt. Want ze krijgen nog altijd die royalties. Dus hij verdient ze nog lekker aan voor het komende 100 miljoen jaar. Maar hij wil eigenlijk niet onder de maat presteren. Dat is een beetje het ding wat hij hier zegt. En ja, vind ik wel een mooi, moedig standpunt. Wel natuurlijk verveeld voor de fans die ooit hoopten ze nog een keer live te zien samen. Maar dat is een ander verhaal. Ladies and people, dames en heren, jongens en meisjes. Zondag 26 juli. Kijk een beetje naar links. Kijk een beetje naar rechts. Kijk een beetje naar de grond. En kijk een beetje omhoog. En als je dan vooral je oren openzet, dan hoor je het weer. De grote Rinkel de Kinkel Show. Doe mee met de show 0800-1122 of de luisterapp. Digitale doorgeefluik en straks gaat het geluidenarchief weer open. En je inzending daarvoor is ook alvast welkom. Mijn naam is Jeroen van Inkel. Ik ben niet alleen gekomen. Ik heb meegenomen Jesse Spekkerman.
2: Goedemorgen, Jeroen.
0: Hey, hallo. Ja, met een fris gewassen auto ben jij hier gekomen, zag ik op de parkeerplaats.
2: Zeker, ja. Ik heb met de hand gewassen voor de verandering.
0: Ai, ai, ai.
2: Af en toe ook wel even goed om die hoekjes mee te pakken waar de wasstraat niet bij komt.
0: Ja,
2: en dat is een goed teken. Doet me ook goed dat het jou opvalt.
0: Ja, ja, hij stond echt te fonkelen. Ik kon er bijna niet om meekijken.
2: Nee.
0: Hij doet het goed. Hij doet het goed.
2: Nou, gelukkig maar.
0: Ja, dus echt, het ziet er mooi uit.
2: Nederland viert de vakantie en dat is leuk. Behalve als je in een toeristisch gebied woont. In de hoofdstad van Mallorca, daar wordt gedemonstreerd tegen het massatoerisme. En dat komt door...
3: The internet has like kind of blown it to be very busy. Like everyone wants to come here because of TikTok and Google. I mean, it's a good thing that people can see the beauty of the beach, but it's just very crowded.
2: Massatoerisme is niet alleen voor lokale inwoners vervelend. Ook toeristen die hebben er zelf last van, want...
3: There's like nowhere to sit, basically. We're just sitting. We're sharing a towel because there's no space.
0: Oh, wat zegt ze nou?
2: Ze delen een handdoekje. Ze moeten samen op één handdoekje zitten omdat er geen ruimte is.
0: Oh, dat Mallorca, dat het zo populair is.
2: Ja, ja, het is echt een vakantiebestemming. Stemming natuurlijk.
0: Dus veel Engelsen, weet ik, uit ervaring. Ik ben er een aantal maal geweest, 3 keer, denk ik of zo. De eerste keer dat ik daar was, was dat voor mij een hele bijzondere ervaring. Want ik heb mijn vrouw daar liggen kennen.
2: Oh.
0: Magaluf heette dat plaatsje.
2: Oh, ik dacht dat je vrouw Magaluf
0: heette. Ja, dat was voor de verbouwing. Maar nu... Oké, dan gaan we, vrienden. De bloemen en kruiden liggen alweer klaar, hoor.
4: Ja, het is echt de tijd om met bloemen en kruiden aan de slag te gaan.
5: Er is maar één. NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: Ja, vrienden, vriendinnen, reïncarnatie is een heel apart principe als je erover nadenkt. Helemaal als je de scope ultra wijdzet, dat je bijvoorbeeld als je sterft ook terug zou kunnen komen op deze aarde als gitaarsnaar. Als dat in mijn geval zo is, dan wil ik graag dat Carlos Santana mij bespeelt. Want wat kan die man gitaar spelen, zeg. Beetje vreemde gedachtenganger, zoals de vroege zondagochtend. Maar ik ben wakker, hoor. Ik ben helemaal goed geslapen. En heet je officieel welkom in deze dag dus. De dag dat de Malediven onafhankelijk worden verklaard. 61 jaar geleden behoorden ooit toe aan het Verenigd Koninkrijk, de Malediven. Het Verenigd Koninkrijk had volgens mij ongeveer de halve wereld in bezit. Het stuk van Israël, dat was vroeger ook van het Verenigd Koninkrijk. Dus wat dat betreft, het is heel goed dat ze het eigenlijk allemaal een beetje teruggegeven hebben of uitgedeeld.
1: Ze weten wel wat ze weggeven, want de Malediven die zijn natuurlijk langzaam aan het zinken. Dus dat is over 100 jaar.
0: Is dat zo? Dat wist ik niet.
1: Ja, door die stijgende zeespiegel zullen zelfs als een van de eerste daar slachtoffer van zijn. En dan is het op een gegeven moment allemaal water.
0: Dat
1: zou ik dan ook weggeven, want daar heb je niks meer aan.
0: Ik zag wel hele interessante vakantiefolders uit de Malediven van die huisjes op palen die in de zee staan. Dat heeft daarmee te maken.
1: Zeker. Ja, straks heb je alleen nog maar van dat soort huizen daar.
0: Voorbereid op de toekomst. Ik dacht, oh wat spiffy, wat gaaf. Kun je zo de vissen zien zwemmen. Dat is gewoon overleven wat hier al.

0: gaat weer open. Via de luisterapp Digitale Doorgeef Luik een geluid opnemen. Vergeet niet te beschrijven wat je hebt opgenomen. Als voorbeeld, dit stuurde Michael vorige week.
1: Deuren en Lucas. De deuren gaan sluiten in de metro in Oslo.
0: Oh ja, dat was mooi geluid.
2: Ja.
0: Maar ik dacht, ik was vergeten, want we hebben het vorige week ook laten horen. Maar toen ik dit hoorde... Luke, I'm your father.
2: Oh ja,
0: dacht ik, inderdaad. Darth Vader. Ja. Dus ja, dat was een andere mogelijkheid geweest.
2: En dit kwam ook als voorbeeld nog binnen via Nish.
3: Het dichtdoen van ritsen.
0: Ja, dat is een goed geluid. I love dat soort geluiden. Dus wat dat betreft. Je kan ook jouw geluid toevoegen aan het geluidenarchief.
4: I am waiting for you.
0: Digitale doorgeeflijn kun je ervoor gebruiken.
5: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
6: Dit is Roxijn Hazes met Tranen in de Gift Shop.

0: Oh, die Bob Sinclair heeft in de wereld van de dansmuziek door de jaren heen heel veel klappers gemaakt. Heel veel gingen aan het grote publiek voorbij. Die bleven zeg maar een beetje beperkt tot de dansvloeren van de wereld. Maar dit was zijn grote crossover wereldhit. Hey, wat grappig, die heet ook World Hold On. Allemaal weer op zijn pootjes terecht uiteindelijk. Kirsten, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: De politie in Duitsland is een klopjacht begonnen op de man die gisteren op feestende Pride-bezoekers inreed in Berlijn. Een bestelbusje kwam met volle vaart op de duizenden bezoekers af in het Tiergartenpark. Een vrouw kwam om het leven en 16 anderen raakten gewond. Er is een foto verspreid van de verdachte. Een man van 21 die 2 maanden geleden nog vastzat. En in Frankrijk worden nog eens 55.000 mensen geëvacueerd in de buitenwijken van Bordeaux vanwege de bosbranden daar. Voor hen wacht een onzekere periode, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Mensen die zijn al dagen van huis, die in het brandgebied wonen, die weten niet hoe het er daaraan toe gaat, hoe hun woning eraan toe is. Maar ook de mensen die de randgemeente hebben moeten verlaten. Ik merk echt, het doet echt veel met ze. Een man die zei ook bijvoorbeeld, ja, ik ben hier geboren, ik kom hier vandaan en nu zo moeten toezien hoe al deze mooie plaatsen, dat mooie bos ook dat nu in vlammen opgaat, dat valt ons echt heel zwaar.
1: Zo'n 1500 Franse militairen helpen de brandweer om de vlammen te bestrijden. Het is een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat de orkaan Nol aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. Er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door de vele regen en omvallende bomen door de harde wind. In Brazilië doet de zoon van oud-president Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. De vader van Bolsonaro, Jair, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Het weer, een mix van wolken en zon en ook wat buien. Het wordt 21 tot 24 graden. De komende week wordt het weer rond de 30 graden of zelfs nog wat warmer.
3: Op maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
4: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
3: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.
0: Rinkel de Kinkel, geluidarchief staat open. Geef jouw geluiden door. Je digitale doorgeefluik. Neem ik je even mee naar een bijzonder land.

0: De volgende keer als iemand mij de weg vraagt, dan ga ik denk ik eerlijk bekennen dat ik ook al jaren de weg kwijt ben.
1: NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: start zomers muziekje. Ai, hoor eens even. Je hoort gewoon de wind langs het strand door het muziekje waaien. Het zilte zout van de zee op je lippen. En wat gaan we vandaag krijgen? Nou, vanochtend bewolkt. Plaatselijk kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. En komen door het hele land geregeld bui voor. Dat is even jammer. De maximum temperatuur ligt rond de 22 graden. We draaien de Taylor Swift. En ik heet je van harte welkom. Wij hebben in het radioprogramma diverse onderdelen waar we zeg maar de show mee opleuken. Althans, dat denken we zelf. Ja. Dit is er eentje van. Een van mijn favoriete onderdelen.
1: Het Rinkel de Kinkel Geluidenarchief.
0: Maarten die heeft dit opgestuurd naar ons geluidenarchief.
2: Het openen van de deuren van de lijnbus waar ik nu in rijd.
3: Ja, oh, ja, een herkenbaar geluid voor de mensen die vaak met de bus gaan.
0: Zeker. Ik vond dat heel fascinerend. Want er zitten over die hele mooie knoppen bij de chauffeur. Die in moet drukken. Daar ben ik jarenlang heel door gefascineerd.
3: Ja.
0: Die mooie prachtige knoppen.
3: Nou, uiteindelijk ben je ook wat met knoppen gaan doen. Nou, maar je bent geen buschauffeur geworden.
0: Nee. Ja.
3: En de ochtend van Monique, die klinkt zo.
4: De oven waarin de broodjes lekker liggen op te warmen.
0: Oh. Ook hoe ze het brengt. Dat is ook een 9.
3: Ja, dat is heel goed. Dat is heel sfeervol.
0: Echt super. Dankjewel, Monique. En dan hebben we Nico. En die stuurt...
5: een nagelschaar.
0: Oh, gross.
3: Heel vies.
0: Ja.
3: En Nico die rookt de vanille zware checks, zo te horen.
0: Nee, maar bedankt voor je bericht, Nico. We waarderen dat.
3: Absoluut.
0: Maar het gekke is met nagel, maar dan ook eigenlijk met lichaamshaar... dat het is oké als het vast zit aan je lichaam.
3: Mm-hmm.
0: Zodra het losgekoppeld wordt, wordt het ranzig.
3: Heel ranzig.
0: Dat is raar eigenlijk, hè? Als het vast zit, is het toch oké?
3: Je had vroeger Gerard Reven, die bekende schrijver natuurlijk... en die verzamelde zijn afgeknipte nagels.
0: Oh.
3: Had hij een bakje naast zijn zitstoel staan in zijn woonkamer... en verzamelde hij ze allemaal.
0: Gross.
3: En als er dan iemand langskwam, dat is een verhaal van Matthijs van Nieuwkerk... die kwam een keer langs voor het Parool. En toen vroeg Gerard aan Matthijs, wil je er wat mee naar huis?
0: En toch, hè, naast de dood zal het best wel wat waard geworden zijn. Zou je niet denken?
3: Ik denk het wel.
0: Ja. En dit is het geluid van Michael.

0: het openen en sluiten van het dakluik in de camper. Goedemorgen Jeroen en Jesse.
1: Goedemorgen Michael.
2: Oh, wat een bijzonder mooi geluid.
1: Holy, het lijkt wel een lancering van een ruimteschip. Maar dat is, oké.
2: Ja, een beetje zo'n SpaceX vibe, hè?
1: Ja, ja man. Ik bedoel, als je zegt, Captain Kirk, take us to warp speed. Hè? Zou ook kunnen. Ja, ja. Red faces on, red faces on. Hey, dankjewel. Blijf je geluiden sturen via de luister-app. Volgende week gaat het Rinkel de Kinkel geluidenarchief namelijk...

0: zijn mannen van de media. We hebben ook altijd van alles en nog wat bij ons. Om overal bijvoorbeeld verslag te doen. Als er ineens een treinramp ergens gebeurt. Dan kan Jesse daar met een microfoon. Wat heb je allemaal bij je?
1: Ja, mobiele camera dingetje, ja. Waar je je telefoon in kan klikken. We kunnen gewoon het hele achterjournaal maken. Met wat in onze tassen zit.
0: En ik vroeg me af, heb jij toevallig ook een busje WD-40 bij je? Die spray, weet je wel, om dingen te smeren?
1: Oeh, die heb ik wel lang in mijn auto gehad. Ja? Zou kunnen dat die nog ergens ligt. Wat moet je smeren dan? Je kunsthub?
0: Nou, moet je horen. Oh, dat doet hij natuurlijk. God, weet niet, maar dit... Oh ja. Dat is mijn bureaustoel.
1: Oei.
0: Dat is altijd degene die ze bij de DJ neerzetten.
1: Ja, die moeten we even wisselen.
0: Die moeten we even wisselen.

0: schijnt, ik schijn het weerbericht niet helemaal goed gedaan te hebben of zo. Daar was een opmerking over midden gekomen.
1: Ja, Natasja die appt dat jij je nogal negatief uitlaat over het fenomeen regen. Zij zegt, het is ondertussen 3 weken geleden dat we regen hebben gehad. De tuinen die schreeuwen om water, Jeroen.
0: Oh, ja.
1: Dus of jij regen als iets positiefs zou willen doen en wellicht even een regendans zou willen uitvoeren.
0: Ja, dat zal ik zo even doen. Als de microfoon dicht is. En dan kunnen we even de camera op mij richten. Dan zal ik even een dansje doen. Help mij even herinneren.
1: Ja, dat gaan we doen zo meteen.
0: Dansje. Oké, dat. En even kijken. Want, ja, kwamen nog meer dingen binnen? Er was nog een vraag over de rinkels kopen.
1: Ja, dat vraagt Jan zich af. Die vraagt, ja, die rinkels kopen heb ik gisteren gemist. Wat nu?
0: Ja, nou, houd het op. Sorry.
1: Ja, helaas.
0: Nee, we hebben daar wel een methode voor. Die zetten we altijd op mijn Instagram-account. Ik heet gewoon Jeroen van Inkel daar. No worries. Dan kun je ze nog even nalezen. En eventueel ook nog doorgeven aan anderen. Dan wel van commentaar voorzien in de reacties.
1: En Shaf die vroeg zich nog af naar welke badplaats wij af en toe overschakelen op de Visual Radio, de webcam.
0: Ja, dat is prachtig mooie Scheveningen. En wij houden daarvan om dit te laten zien.
1: Ja, want dan zijn wij niet in beeld tijdens de muziek.
0: Ja, dat is een grote reden.
1: Iedereen beter.

een keer een locatieuitzending in Amsterdam. Er kwam er een meisje naast me zitten. Die maakte op mij een licht waanzinnige indruk. En dat bleek dus Amy McDonald te zijn. Die kwam langs voor een interview. Yeah, baby. Straks in Rinkel de Kikkel met Dubbele Tong. En het spel staat in het teken van de Tour de France. Je hebt kans op een Rinkel de Kikkel eyecatcher. En ook nog een ode aan Bart de Graaf.

IP-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.

0: De zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Het is 1 minuut over 10 in het prachtig mooie Nederland. Nu tijd voor het NOS-journaal. Kirsten Klomp, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Berlijn is de politie nog altijd op zoek naar de man die gisteravond met een bestelbus inreed op feestende bezoekers van de Pride. Een vrouw kwam daarbij om het leven, 16 anderen raakten gewond. De burgemeester van Berlijn noemt het een aanval op de vrije en open samenleving.
5: Viele feiernde mensen die glücklich waren, die de vielfalt dieser stad gefeiert hebben, die weltoffenheid, die vrijheid. Ja, ook die liefde. En deze dag wurde door deze schreckliche taat beëindigd.
4: Een dag waarop veel gelukkige mensen de vrijheid en liefde vieren is op een verschrikkelijke manier geëindigd, zegt hij. De verdachte is een man van 21 uit islamitische kringen die 2 maanden terug uit de gevangenis kwam. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt die verdacht worden van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde waarschijnlijk doordat de bestuurder van een camper niet doorhad dat de auto's voor hem stilstaan.

stil stonden. De weg was bijna 6 uur afgesloten. En Amsterdam staat vanaf nu 2 weken lang in het teken van de World Pride. Het evenement heeft ook een eigen anthem. Zangeres Sera lanceerde het nummer Girls Who Like Girls, geïnspireerd op haar eigen verhaal.

0: Ze zegt tegen RTL Boulevard dat ze zelf vroeger echt zo'n nummer heeft gemist.
1: Toen ik jonger was, dat ik gewoon zoiets kon horen in de club. Dat ik dacht, oké, ik voel me nu sexy en ik ben op de juiste plek waar meiden zijn die mij ook leuk kunnen vinden.
0: De World Pride die wordt elke 2 jaar in een andere wereldstad gehouden en is nu dus voor het eerst in Nederland. Koningin Maxima gaf gisteren het startsein. Het weer, een mix van wolken en zon, ook wat buien. Het wordt 21 tot 24 graden. De komende week wordt het weer rond de 30 graden of zelfs nog wat warmer.
2: Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard. Wat gebeurt er allemaal op de weg, Annemieke?
3: Nou, het is nog rustig, behalve aan de grens met Duitsland. Zo heb je op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk 20 minuten vertraging door de grenscontroles.
4: Ster.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
12: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
14: Welkom to the real world.
15: Rinkel de

in dit uur. Het gaat helemaal goed komen. 21 graden bovenop de Radio 2 zendmast. Het is wel een beetje bewolkt. Straks nog met dubbele tong. En ook mooie muziek.

De meeste mannen zien in gedachten de videoclip voorbij komen, waarbij een bloedstollend mooie vrouw een lifter oppikt en meeneemt naar haar motelkamer, et cetera, et cetera. Maar voor alle duidelijkheid, heren, het was een videoclip, geen documentaire.

0: Het eerste symptoom van ware liefde is bij een jonge verlegenheid, bij een meisje durf. Zondag 26 juli. Je kan meedoen met de show via telefoon met 0800-1122. We hanteren een open lijn beleid. Neem de telefoon op, bieden servicegesprekken en gezelligheid natuurlijk ook. En je kan alles via de luisterapp doorgeven, digitale doorgeefluik.
1: Katja Schuurman die treedt vandaag definitief niet op tijdens het Amsterdamse festival Milkshake. Haar terugvlucht vanuit Colombia liep gisteren vertraging op en het is haar niet gelukt om een andere vlucht te regelen.
0: Dat is voor alle duidelijkheid wil ik even bijzeggen. Het is niet zo dat ze niet wil werken, dat ze er probeert onderuit te komen op de een of andere manier. Ik heb Katja meegemaakt tijdens het Disco Ball. Dat was heel... Ik heb daar een vrouw gezien. Ik heb nog nooit iemand zo hard zien werken.
1: Oh, dat geloof ik wel.
0: Niet normaal.
1: Die gaat er vol voor.
0: Ja, overal stond ze dingen te instrueren, te dansen. Trok ze weer wat anders aan. En dan ineens stond ze weer op het podium te zingen. Ja, dat is echt veel respect voor haar.
1: Ik heb ook begrepen dat ze zelf overwoog om met een Boeing naar Amsterdam te vliegen. Maar dat mocht niet.
0: Nee,
1: ze mocht niet zelf in de cockpit plaatsnemen.
0: Achter de knuppel. Had ze vast heel goed gekund.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, veel ervaring. En we vieren vandaag de eerste verjaardag van Baby Ape Punch. Weet je nog? Hij werd verbannen door zijn moeder. En kreeg daarna een knuffelaap van de verzorgers. Beelden daarvan die gingen de hele wereld over. En
2: since gaining internet fame, Punch's beloved plushie has now sold out in parts of the US, Japan. There are also reports of long queues at the zoo as dozens of people clamor to get a glimpse of the young macaque.
0: Dierentuin heeft duizenden verjaardagskaarten en dergelijke van fans ontvangen.
3: Maar wie was deze vrouw die dat zo heel op een nieuw stijl inspraak?
1: Ja, dat is bijzonder.
0: Ja, echt zo'n mevrouw die heeft dan geleerd op haar school voor journalistiek, denk ik, hoe je moet praten als je bij de nieuwsafdeling werkt.
2: Since gaining internet fame, Punch's beloved plushie has now sold out in parts of the US.
0: Ja, dat is helemaal dat dat liedje is het trouwens.
1: Je zou bijna denken dat het AI is, maar dat is het niet.
0: Nee, dat zat ik ook nog te denken.
1: Ik zag een echte vrouw toen we dit losknipten.
0: Ja.
1: En ik zie dat er volop wordt gebeld op 0800-1122. Jonas, jij Erik even opnemen, want Erik, jij hebt een vraag, hè?
4: Ik heb een tijdje terug een plaatje gehoord, maar ik kan hem niet meer terugvinden in de lijst van... Gids.
0: Ja.
4: Zijn de lijsten van gedraaide platen nog wel beschikbaar?
0: Ja, als je gaat naar www.nporadio2.nl/gedraaid met een D aan het einde.
4: Ja.
0: Dan kun je even snorren.
4: Het is fantastisch.
0: De rest van de show ligt op ons te wachten met schokkend fijne onderdelen en heel veel lekkere muziek. Johan, hoe werkt het ook alweer voor de rest?
5: De disjockey hangt de cabaretier uit. Die hebben een paar lachzakken die overal om lachen, ook als het niet leuk is. En dan gaan ze er even met Miep het Meppel bellen. Een lullig telefoonspelletje.

0: We zijn achter het scherm heel druk bezig ook met het regisseren van bijgeluiden. We hebben net zojuist mijn bureaustoel gewisseld, omdat hij bijgeluiden had. Maar deze, die heeft waarschijnlijk onder de tafel staan, onder het meubel, toen hij naar beneden zit, want hij staat zeg maar horizontaal naar links naar beneden. Dus ik heb bij deze dat ik steeds naar links val.
1: Oh.
0: Ja. Oeh. Dat is wel een uitdaging.
1: Sorry, maar ja, Jeroen, het zijn toch de bezuinigingen bij de publieke omroep. We kunnen natuurlijk geen bureaustoelen blijven kopen.
0: Dat houdt een keer ergens op, dus ik snap het wel, hoor.
2: TV history, as it has never been written anywhere.
3: En dan gaan wij even die anime aan.
4: De volgende gast is gewoon keihard de kleinste.
5: Nou, het is tijd voor het vaste onderdeel.
2: Wrinkle de Kinkel looks back on the legendary Bart de Graaf.
0: Ieder weekend doen we een ode aan de man die omroep BNN oprichtte, Bart de Graaf. Jarenlang maakte hij BN'ers wakker om iets leuks met ze te gaan doen. Iets waarvan ze zelf hebben gezegd dat ze er voor wakker gemaakt kunnen worden. Meestal werd het hartstikke leuke televisie. Behalve bij televisiemaker Ursel de Geer. Bart vroeg hem:
6: waar kunnen ze bij wijze van spreken jou voor wakker maken?
7: Voor een goed glas wijn, voor een mooi requiem. Daar kunnen ze mij voor wakker maken.
6: Een glas wijn?
7: Ja, met de muziek. Ja.
0: Dus diep in de nacht ging vervolgens Bart met een strijkkwartet en een fles wijn naar het huis van Ursel.
6: Hallo? Hey Ursel, Bart is het.
7: Ik ben er helemaal verblazen van.
6: Ik heb een verrassing voor je.
7: Zo niet erop zitten.
6: Ursel? Ik zou mijn best gedaan. Goede wijn gehaald. Strijkorkest.
0: Hij vond het totaal niet leuk.
1: Hij werd gewoon echt boos. Laas erop, zei hij.
0: Ja, hè?
1: Oh, wat erg.
0: Ja, het risico met dit soort dingen is altijd, je weet niet hoe die mensen naar bed zijn gegaan eerder op de avond.
1: Dit was natuurlijk precies wat Bart eigenlijk ook een beetje op uit was.
0: Ja, dit was natuurlijk gouden televisie.
1: En daarna heeft nooit iemand meer hem durven af te wijzen. Iedereen deed netjes de deur open.
0: Ja, ja, ja. Ja, vergeet niet, zondag lekker vrij, de hele dag. En mocht je suggesties hebben voor een leuk Bart de Graaf fragment, deel het via 0800 1122 of de luisterapp.

Sybrand Niessen. Van harte gefeliciteerd. Hij wordt vandaag 65 jaar. Kevin Spacey, 67 jaar. Er is een hele hoek gecancelde typjes. Want ook vandaag is jarig Thijs Reumer, 48 jaar. Allen. Hoppa. Ja. Veel plezier met uw verjaardag. Geldt trouwens ook voor Sandra Bullock, 62 jaar, still going strong. En ook Roger Taylor van Queen is vandaag iemand die een taart voor zijn neus krijgt. Dat zijn gezellige familie met allemaal kaarsjes. Nou, happy day, congratulations. En iedereen geniet ervan. En wij zijn hier, hè. Maak je geen zorgen erover.

0: ochtendbewolkt. Plaatselijk wat lichte regen. En vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. Maximum temperatuur ligt rond de 22 graden. Doe mee met de show 0800-1122. Gert, wat kunnen we voor je doen?
1: Ik loop in het bos en het is doodstil. Er is helemaal niemand. Het is alleen een beetje wind om mijn hoofd. En ik heb de hele tijd de baslijn van The Cure, The Fork, in mijn hoofd.
0: Ah, jij hebt een muzikaal brein. Ja, ik zie het voor je. Ja,
1: nou, dat... muzikaal brein, dat doet het op.
0: Ja, A Forest.
1: Het is een beetje die sfeer hier.
0: Ja, ja, ja, ja. Oh, dat is wel heel
1: dus ik dacht,
0: mooi.
1: Wellicht kun je dat draaien.
0: Als jij nou gewoon rustig door blijft lopen...
1: Ja,
0: zorg dat je helemaal die sfeer opzuigt. Dan gaan wij het muzikaal begeleiden met The Cure.
1: Nou, dat vind ik fantastisch.

0: verzonnen dit. Het melodietje van dat... wat hij aan het fluiten is. Dat is een rustgevend melodietje, dat fluiten. Ik moet zeggen, ik gebruik het zelf vaak als ik in een stresssituatie zit. Probeer ik dat melodietje te fluiten van... wat je net hoorde bij Otis Redding. Gisteren ging ik ijs halen. Bij een lekkere ijszaak in Almere Haven. Iedereen weet waar ik het over heb. Ook niks over te zeggen, geen reclame te maken. Maar dan kom je daar aan en er staat er een hele lange rij.
1: Oeh,
0: dat is heel veel.
1: Ja. En voor de context, ben je dan speciaal voor het ijs naartoe gereden? Of was je er toevallig al?
0: Nee, speciaal daarvoor naartoe gereden.
1: Oeh, dan is het nog zuurder.
0: Ja, en we zaten een heel stuk verder weg. Dus ja, dan ga je niet weg.
1: Nee.
0: Dan ga je toch in die rij staan. Dus daar stond ik, fluitend. Zitting bij de dokbouw van de W, Otis Redding. Het is wel rustgevend.
1: Oh, nou, dat is heel goed. En hoe lang heb je in de rij gestaan?
0: Het ging best wel snel. Een kwartiertje, 20 minuten.
1: Maar ja, toch 20 minuten fluiten is lang.
0: Ja, op een gegeven moment ben ik wel gestopt, hoor.
1: Oh, dat
0: ja,
1: wel.
0: Dat wel. Ja. Okay. Ik heb trouwens iets ontdekt over ijzer eten. Een soort lifehack is dat. Helemaal. Als je echt een beetje een lekker ijs haalt bij een echte goede... niet specifiek Italiaans, maar bij een echte goede ijszaak.
1: Ambachtelijk,
0: ja. Dat woord zocht ik. Als je het ijs in je mond doet... en je houdt je mond een klein beetje open... en je ademt in door je neus... dan komt die smaak nog meer tot leven.
1: Oh.
0: Dan proef je nog meer die, in mijn geval... salted caramel of stroopwafel... hè, of wat je dan ook zelf wil. Die smaak die komt gewoon zo veel meer tot leven.
1: Nou, je hebt natuurlijk de mensen die van wijn houden. Die draaien ook altijd met hun wijn. Zodat er lucht bij komt.
0: Ja.
1: En als je je mond open doet tijdens het ijs eten. Komt er natuurlijk ook lucht bij.
0: Lucht bij.
1: Dus ik denk dat het wel klopt, ja.
0: Ja. Dames, vrienden. Amsterdam staat 2 weken lang in het teken van de World Pride. Je hebt het vast wel meegekregen. Koningin Maxima heeft dat gisteren over. Kirsten had het erover in haar bult. Ja. Het evenement heeft ook een anthem gemaakt door Sarah. Het heet Girls Who Like Girls. En ze zegt erover dat ze zelf zo'n nummer vroeger altijd gemist heeft.

0: Zo hoorde jij Sarah met haar nieuwe single Girls Who Like Girls. En dat hoort bij wat ze zelf heeft meegemaakt in haar leven. Ze zegt dat ze zelf zo'n nummer gemist heeft ooit vroeger. Maar dat ze er heel blij mee is dat het er nu is. En dat ze het zelf gemaakt heeft. Dankjewel. Sascha, die heeft nog iets geëpt. Klopt wat je vertelt over dat je als je mond open doet meer smaken krijgt. Dat noemen ze un arôme de bouche. Dat is wanneer de geur van eten of wijn die via de achterkant van je keel naar je neus stijgt. Terwijl je proeft. Je proeft dit niet met je tong, Jeroen. Maar via je reukzintuigen. Ja.
1: Wauw, je bent een culinair fenomeen aan het worden, Inkel. Ja, lekker, man.
0: Ja, ik dacht dat ik iets nieuws had ontdekt wat nog nooit iemand tegen was gekomen. Ik denk, daar ga ik de wereld even mee verrassen. Dat is...
2: Eine Nachricht an die deutschen Touristen, die Radio 2 hören. Bitte benutzen Sie die rechte Fahrspur. Unnötiges Fahren auf der linken Spur ist verboten.

0: Ja, dat was Duitse muziek in optima forma van Peter Schilling. Völlig losgelöst. Meer du Tramp. Vandaag, vrienden, is de allerlaatste dag van de Tour de France. Start Frans muziekje. Oh. Ook goed. Ook goed dit. Ja, de slotetappe wordt wel ingekort omdat de hulpdiensten nodig zijn bij de bosbranden. Naast branden en extreme hitte zijn er nog meer obstakels waar de renners tegenaan lopen. Zo hebben sommigen
1: last van hun gehoor. Het komt door de hoogteverschillen. Oh, de NOS, verslaggever van de NOS, die vroeg aan Tijmens Aresmans.
2: Time, is je gehoor weer in orde?
3: Wat zeg je?
2: Is je gehoor weer in orde?
3: Ja, ja, ja.
2: Is je gehoor weer in orde?
3: Ja, ja, een paar keer dat mijn trommelvliezen wel aan het trillen waren. Maar ik hoor wel weer goed nu.
0: Oké, okay, nou, dat is een hele geruststelling.
1: Ja, want het heeft ook natuurlijk met je evenwicht gaan, hè?
0: Ja. Ja. Die gasten gaan soms hard door bochten.
1: God, man.
0: En dan moet je evenwicht toch gaan wel in orde zijn, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Hey, met dit onderwerp gaan we even wat doen.
4: Met de
5: brullen tong.
0: Ja. 0800-1122, telefoon wat je meteen kunt bellen. Dan kom je direct bij ons in de uitzending. De schuif van de telefoon staat reds open. Onderwerp Tour de France, je hoort twee woorden dwars door elkaar. Als je ze weet te ontcijferen, meteen dus bellen. Hier komen ze.
6: Parijs.
0: Oh, makkie kakkie. Ja, komt u nog één keer voor de trage luisteraars. Oké, 0800-1122 is het telefoonnummer. Daarop kun je ons bereiken. We hebben een open telefoonlijn beleid. We nemen tijdens de uitzending ook gewoon telefoon op. Oh, ik hoor geruis. Met wie heb ik het genoegen?
7: Dag Jeroen, met Martijn.
0: Martijn, alles goed?
7: Ja, alles goed.
0: Ja, all right. Hey, bij welke twee woorden werden daar gezegd, Martijn?
7: Ja, ik hoorde volgens mij fietsen en Parijs.
0: Hij hoorde fietsen en Parijs. En dat is correct.
1: Ja.
0: Ben ik altijd wel even benieuwd. Had jij oortjes in, koptelefoon op of hoe zat het?
7: Nee. Ik had geen oortjes in en ook geen koptelefoon op.
0: Nee. Nou, dan heb je gewoon goed geluisterd. Goede oren, weet ik wel.
7: Ja.
0: Ja. Martijn, heb jij veel vrienden?
7: Ja.
0: Ja.
7: Dat is veel.
0: Nou, een stuk of 5, 6.
7: Ja, zeker wel. Ja. Maar vrienden is een duur woord, hè?
0: Ja. En heb je ook vrienden die al heel lang bij je zijn?
7: Wat bedoel je? Heel lang bij me? Ja, zeker. Nou,
0: van vroeger, lagere school of zo, weet je wel? Dat...
7: Ja, zeker wel.
0: Ja. Dat zijn de meest bijzondere, vind ik altijd een beetje. Die al heel lang bij je zijn.
7: Dat is zo.
0: Hé, hey, wat ga je nog doen vandaag?
7: Chillen en relaxen.
0: Een heel fijn voornemen. Chillen en relaxen. En je krijgt van ons een cadeautje. Als je het weet, mag je meegillen. Je krijgt de rinkel, de kinkel.
8: Hoi, kijkje.
0: En zo gaat dat. Een hele fijne dag, Martijn. En hou hem hier op deze zender. Dit is NPO Radio 2.

Even mochten wij deel uitmaken van de wereld van Sabrina Carpenter. Een beetje mijn wereld, we zitten op gelijke hoogte, qua ogen. Hey, goedemorgen, Radio 2 neemt je qua sfeervolle muziek mee naar de wereld.

In die ogen van Bette Davis, legendarisch filmster uit de jaren 50. En deze Kim Carnes, die zong erover. Op een geweldig mooie manier met een lekkere schorre stem.

Wij gaan straks doen de zogenaamde IRI Top 10 Quiz. Dan gaan we spelen met een vraag over het WK-voetbalfinale... over de WK-voetbalfinale van vorige week.

0: en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Nu bij Dirk, Klaas Puul knoflook wokgarnalen. 8,99.
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: 1 minuut over 11. We gaan naar het NOS Journaal. Kirsten Klomp, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat er waar nodig extra maatregelen worden genomen rond de World Pride na de aanslag in Berlijn. Daar reed gisteravond een bestelbusje met hoge snelheid in op feestende Pride-bezoekers. 1 vrouw kwam om het leven en 16 anderen raakten gewond. Correspondent Gien Balduk zegt dat de politie nog steeds op zoek is naar de bestuurder van dat busje.
14: Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een man met Libanese wortels die in Berlijn zou wonen en ook bekend is bij de Berlijnse politie voor een aantal gewelddadige overvallen en ook voor mogelijke verbindingen met de terroristische netwerken in Berlijn. En gisteravond is er in de hele stad gezocht. Europa breed wordt er naar deze man uitgekeken. Maar het lijkt er ook sterk op dat de politie geen aanwijzing heeft waar hij zich nu bevindt.
13: Burgemeester Halsema noemt het een aanval op de vrijheid die deze weken ook groots gevierd wordt in Amsterdam. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en sonarapparatuur. Bij de grote bosbranden ten westen van Bordeaux zijn al meer dan 50 brandweerlieden gewond geraakt. Het vuur breidt zich alleen maar sneller uit en meer dan 220.000 mensen moesten al hun huis uit. Volgens correspondent Saskia Houtuin kan het nog lang duren voordat ze terug kunnen.
15: We hebben bij de opvanghal de burgemeester van Bordeaux gesproken. Die zei ook, ja, het gaat zeker nog dagen duren voordat mensen weer naar huis kunnen. We hebben echt nog geen zicht daarop. En ja, wat premier Lucas ook zei, het ziet er qua omstandigheden helaas niet goed uit. Dus ja, een zicht op een einde, dat is er voorlopig nog zeker niet.
13: De brandweer zegt dat ze betere uniformen nodig hebben en ook meer collega's. Ze hebben genoeg bluswagens, maar te weinig mensen. In Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt naar de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel. Daar waren eerder al 2 explosies. Dit keer waren bomexperts er op tijd bij.

0: Bewoners van zo'n 20 appartementen boven de zaak moesten wel uit voorzorg hun huis uit. De politie weet niet waarom de speelgoedwinkel doelwit is. Het is ook niet duidelijk of de verdachten die zijn opgepakt betrokken waren bij die eerdere explosies. Het weer, een mix van wolken en zon, ook wat buien. Het wordt 21 tot 24 graden. De komende week wordt het weer rond de 30 graden of zelfs nog wat warmer.
1: Bij de ABB zit Annemieke Bosgaard. Goedemorgen, Annemieke.
2: Goedemorgen. Ja, één vertraging op de Nederlandse wegen. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles duurde er vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten langer over. En dan heb ik nog buitenlandse files.
1: Hé, hey, ja, wacht, dan heb ik een speciaal muziekje daar. Wacht even, dat ga ik even starten. Ja, doe maar.
2: Helemaal de sfeer.
1: Ja, sfeer. Daar gaat het om.
2: Dan beginnen we bij de Route du Soleil in Frankrijk. Want tussen Lyon en Marseille duurt er 20 minuten langer over. In Duitsland zien we dat het toch best wel rustig is eigenlijk. Je hebt nergens vertraging langer dan een half uur. In Italië is het dan wel drukker voor de Brennerpas op de A22. Daar heb je 50 minuten op onthoud. En tot slot voor de Gotthardtunnel richting het zuiden duurt er 50 minuten langer over. En richting het noorden moet je rekenen op een half uur extra reistijd.
1: Dankjewel, Annemieke.
2: Joe.
1: Voor deze informatie.
2: Goeie reis, iedereen onderweg.
1: Ja, heel nice voor je. After these messages, we'll be right back. Een vraag zo dadelijk over de WK voetbalfinale van vorige week voor de IDI Top 10 quiz.
3: Ster. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je alles.

0: steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: De prijs van...

0: dat jij ook mooie herinneringen hebt aan Am I Wrong van Nico en Vince. Jesse die ging vroeger oefenen als DJ op dit intro, toch, van deze plaat?
1: Ja, want die had in Amerika een jongen, die vond ik heel goed. Die deed dan muziekprogramma's.
0: Wie was dat?
1: Trey Morgan, voor de liefhebbers.
0: Ja.
1: En die praat in een aircheck, een videootje op YouTube, dit nummer
0: dit
1: vol.
0: Nummer, en dat ging jij dan nadoen?
1: Dat ging vertalen naar het Nederlands en exact zo vol praten.
0: Ja, goed. Iedereen heeft zo zijn eigen herinneringen aan bepaalde muziek. En misschien denk jij wel terug aan een prachtige mooie vakantie dat je verliefd hebt. Jesse denkt terug aan de aankondiging die hij nadeed. Ja, zo gaat het. Oh, die zondag. Past als een warme

0: lekker bezig hier op de tent die je oren verwendt. 26 juli. Doe mee met jou via 0800-1122 of het digitale doorgeefluik.
1: De Grand Prix van Hongarije die wordt vanmiddag verreden. Gisteren was de kwalificatie nogal chaotisch.
2: Max Verstappen goes round. And will it be yellow flags for Antonelli? Is Lando Norris to pole position?
1: Ja, het was spannend, hè?
0: Ja, zeker. Leuk, er gebeurde een hoop.
1: En na deze GP dan begint de zomerstop. Dan is het even voorbij. De teams hebben dan weinig te doen, want twee weken lang...
3: We moeten de fabrieken dicht, dan mag er niet gewerkt worden. En het is dit jaar een vrij korte zomerstop, dus ze kunnen niet heel veel doen.
0: Ja, wat jammer is, want het zou mooi zijn als Red Bull even die auto onder handen neemt. Want onze Max zit goed te balen.
1: Ja, nou inderdaad.
0: Ik kan me dat wel voorstellen. En het is de laatste dag van de Tilburgse kermis. Deze begon vorige week vrijdag. Dus de grootste kermis van de Benelux bestaat ook al een tijdje. Want het...
4: allereerste kermisdocument gaat dus helemaal terug tot 1567. 1567, jij kunnen nagaan.
0: Zo.
1: Wauw.
0: En had je toen ook al een rat... reuzenrat?
1: Reuzenrat. De hupplepe bank die ze allemaal hebben, die gekke dingen.
0: Ja, ja. Dat zal niet.
1: Het was een boerenevenement, hè?
0: Vroeger. Oh ja. Is het zo begonnen?
1: Ja, schijnbaar met koeien en mensen op dubbelloops blokfluiten. Dat soort dingen.
0: Sfeervol.
1: Morgenochtend dan beginnen Ruud de Wild en zijn team weer aan de Ruud de Soleil. Ze reizen af naar Frankrijk. Ze maken een week lang de ochtend- en middagshow. En de shows die zitten vol met vakantieadviezen. Vorig jaar vertelden ze dat.
5: Apps als Flitsmeister en Waze verboden zijn in andere landen.
6: Ja, vooral Frankrijk, Duitsland, Zwitserland is het echt verboden. Daar kan je hele hoge boetes voor krijgen, tot 1500 euro.
0: Wow. Wow.
6: En ook de anderen in de auto mogen hem niet op hun telefoon hebben.
0: Kijk, dat wist ik dan weer niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Om dat goed mij even te weten. Ja, je leert veel in de Rinkel de Kinkel Show. We zijn gewoon lekker spiritueel bezig ook.
7: En dat iedereen een instrument krijgt.
0: Ja,
7: dat
0: bijvoorbeeld.
7: Dat verbinden met de instrumenten en gewoon in klank.
0: Oh ja.
8: Vooral het mooie is dat veel plezier maken en verbinden.
0: Oh ja, daar gaat het vooral om.
9: NPO Radio

0: mooie periode in de muziek. Dat je bands had als Curiosity Killed the Cat. Dat is een mooie periode. Eigenlijk misschien is het wel leuk om het in Nederland terug te brengen. Gijs haalt brood bij de bakker. Dat een band zo heet. Weet je wel, of iets dergelijks.
1: Ja, is wel leuk.
0: Ik was bij de bakker en toen kreeg ik... ik wil niet zeggen verzoek, maar iemand begon over mijn muziekapparaat. Namelijk de... Gazoo. Dit is een instrument, voor als je het niet weet. Als je totaal niet muzikaal bent, kun je hier toch muzikaal mee zijn door... Je doet eigenlijk... En dan komt dit eruit. Dus ik werd ook
1: aangesloten. Als je zo door praat,
0: ja,
1: trouwens.
0: Ja. Oh, is dat...
1: Ja, dat is grappig.
0: Ja, dat is een beetje gek.
1: Misschien kun je volgende week zo de rinkelscopen doen.
0: Lekker duidelijk. Ja, ik heb natuurlijk ook een liedje.

0: zuinig op zijn. Vanochtend is het bewolkt, plaatselijk wat lichte regen. Vanmiddag blijft het bewolkt en door het hele land buien. Ja, ik zit te kijken naar Scheveningen, maar daar... Nou, ja, wat vind je ervan, Jesse? Jij bent altijd kritischer. Er is geen zon, hè?
1: Het is een beetje wisselvallig, maar ja, het regent niet. Dus dat is al een voordeel.
0: En wij zetten tijdens onze show... strandbeelden van Scheveningen op de webcam.
1: Ja, ja, ja.
0: Een beetje extra sfeer en zo. En, ja, dat doen we graag. En gratis, uiteraard. Prins Pieter Christiaan. Leuke vent. Durfde in 2004 niet aan te schuiven bij het NOS-programma De Avondetappe. Dat werd toen nog gepresenteerd door Mart Smeets. Hij had toen...
2: wel de tour bezocht.
3: Ja?
2: En langs de route gestaan. Maar ik durfde dus niet bij het gesprek bij Mart Smeets zitten. Op een of andere manier. En ik denk dat dat ook een beetje was omdat ik... ja, ik ben gewoon een sportliefhebber. Ik vond het hartstikke leuk.
3: Ja?
2: Maar ja, ik was altijd gewoon onder de indruk van de mensen die hier aan tafel zaten. En hun expertise.
0: Ja, dat snapt dat wel. Ja, Mart Smeets was natuurlijk... die kon ook een dodelijke opmerking maken.
1: Ja.
0: En dan zet je dat met je mooie gedrag. Dus ja, ik snap wel dat hij daar een beetje bang voor was.
1: Ik weet nog heel goed dat Mart in DVD ooit een keer zei... als je dat denkt, dan ben je nog stommer dan je eruit ziet. Ja, die gaat altijd mee nog.
0: Katy Perry is woest op Donald Trump en zijn regering.
1: Dit omdat ze het nummer Firework hebben gebruikt in een TikTok... met beelden van, jawel, militaire aanvallen.
0: Wat?
1: Ja, militaire aanvallen, Firework eronder. Katy schrijft op social media dat ze het ten zeerste afkeurt. Het nummer gaat over hoop innerlijke krachten en ze schrijft... mijn muziek is bedoeld om mensen samen te brengen, niet om oorlog te vieren.
0: Oh.
1: En het is natuurlijk niet de eerste keer, hè, dat Trump artiesten tegen zich in het harnas jaagt. Neil Young, Adele, Rihanna, vele anderen zijn ook al woest op hem geweest.
0: Ja, dat is natuurlijk niet leuk als hij dat doet zonder toestemming. Stel, hij zou Dries Roelvink gebruiken. Zou Dries boos worden? Of zou hij denken, nou, dat is wel leuk?
1: Ik denk dat hij het wel leuk vindt.
0: Ja, hè? Ja. Wij hebben ook een linkje met Donald.
4: This is Donald J.
0: Ja,
4: Trump.
0: Dat weten we,
4: I hate Wrinkle Dick Inkle.
0: I know.
4: It's a fucking bad show.
0: Yes, man.
4: Please, make the radio great again.
0: Yeah, we'll make the radio great again by playing Katy Perry. Oeh, bom, bom.

0: Mooi, hè?
1: Prachtig.
0: Ja. Hey, John Bon Jovi. Zijn vrienden, zijn muzikale vrienden. Zeg, we gaan even wat interactie doen. Een beetje activiteit, een beetje wakker worden. Op
2: en zondag. De Eerie Top 10 Quiz.
0: Ja, de Eerie Top 10 Quiz. We gaan de Eerie Top 10 Quiz spelen. Op vrijdag doen we altijd de Eerie Top 10. Als je suggestie hebt, mag het altijd even aan ons doorgeven. Op nummer 1 deze week in die lijst staan Sjoerd van Ramshoort en zijn NOS-collega's. Ja, sorry guys, maar het is zo. Omdat zij vol door de halftime show van het WK voetbal heen zaten te lullen.
3: Misschien worden we meer verwend tijdens de halftime show, want we doen de analyse in tweeën. Want Madonna,
4: Ronaldinho, Ronaldo.
3: En Ronaldinho, Ronaldo, ja. Maar dat willen we niet missen.
0: Het is toch ongelooflijk eigenlijk, hè?
1: Echt heel erg dit.
0: Dit is heel erg.
1: Ja, ja.
0: En dus wat dat betreft zie je toch weer dat er totaal twee verschillende vakrichtingen zijn. Zeg maar met muziek presenteren en met sport presenteren.
1: Dat zou je denken, maar dat is toch echt een probleem in Nederland. Want als je naar de BBC of naar de VRT keek, niks aan de hand. Zij waren ze gewoon op tijd stil.
0: Ja, inderdaad. We hebben een quizvraag erover. En dat kan je doorbellen op 0800-1122. De fucking zonnebril die iedereen wil. De rinkelkinkel eyecatcher ligt hier op jou te wachten. De quizvraag is: welke grote popartiest trad als eerste op tijdens de halftime show? Het antwoord kan dus via 0800-1122 doorgegeven worden. Welke grote popartiest trad als eerste op tijdens de halftime show? Dus echt als eerste, de numero uno die daar een bevallig optreden. Oh, ik hoor allemaal geluiden nu. Ja, met wie? Hey.
5: Ja, hoi, met Rosie, Casper en Ruben.
0: Ja, oh, het is een heel gezelschap.
5: Ja joh, we zitten best allen in de auto.
0: Hé, hey, gezellig. En wat gaan jullie doen, even snel?
5: Wij gaan naar de designer outlet in Roermond.
0: Hé, hey, kijk. Wat, designer, is dat dan kleding?
5: Ja, kleding.
0: Oh ja,
5: ja.
0: Oké. Okay. Ja. En gaan jullie lekker goedkoop wat kopen?
5: Zo is het.
0: Juist, oké. Okay. Hey, wat is de vraag? Wie was de eerste artiest die optrad?
5: Ja, volgens mij was dat Madonna.
0: Natuurlijk was dat Madonna. Ja, gefeliciteerd. Ze opende de show met voetballegendes Ronaldo en Ronaldinho. En weet je nog wie er verder ook nog bij waren bij de halftime show?
5: Wie waren er nog meer bij, jongens? Justin Bieber heb ik gezien.
0: Ja.
5: Shakira.
0: Ja.
5: Wie? Hoe zeg je?
6: I show speed.
0: Wie? George Freulich?
1: Ja,
0: dat hoor ik.
1: En die was er ook. Ja, George Freulich.
0: Nee, niet.
5: I show Speed.
1: I Show Speed.
0: Ja, ja, ja. BTS en Chris Martin waren allemaal te zien.
5: Ja.
0: Dus het was werkelijk een feestje. Luister je wel eens vaker naar de show, Rosier?
5: Jazeker.
0: Zonder ongeluk,
5: als ik in de auto zit, dan luister ik altijd naar jullie.
0: Casper en Ruben ook trouwens?
5: Nee, die niet.
0: Oh, die niet.
5: Nee, die zijn niet zo van de radio.
0: Dan moet je maar even het goede voorbeeld geven. Jij krijgt voor ons de officiële Rinkel de Kinkel.
5: Eyecatcher.
0: Boom. Yes. Ik wens jullie een fijne ochtend verder.
5: Dankjewel.
0: Ja. Dank je. Hey! Komt een puntige BH de studio inlopen. Hey, zegt

0: wat een heerlijke geluiden daar. Eric Prydz. Rinkel de
1: Kinkel. NPO Radio 2.
0: In België is het laatste weekend van Tomorrowland. Hoor de bonkelende beats daar uit de magistrale speakers komen. Zie de mensen lekker zweven op de muziek. En meegaan met dat wat de DJ's daar draaien. Lijkt me zo gaaf om dat te kunnen draaien. Gewoon een Nederlandstalige set ook gewoon ertussendoor.
2: Nederlandstalig?
0: Ja, Nederlandstalig.
2: Zit je dan aan Frans Bauer te denken of Tino Martin?
0: Ja. Ja. Dat soort liedjes.
2: Leuk,
0: ik denk dat goed werkt.
2: Ik denk het ook.
0: Maar het lijkt wel, dat is het nadeel, een beetje festival door rich and famous te worden. Zo'n weekendje kost namelijk al snel.
3: Wij zijn op route vanuit Rome.
0: Nee, dat is niet goed. Nee, wacht even.
2: Wegmagie.
0: Wegmagie. Nou, ik doe het even over. Stella, zo'n weekendje kost namelijk al snel.
4: 2.000 euro.
5: 3.000 euros.
6: 4.000, 5.000 euro. I've saved up for it and I'm glad to be here.
7: Tomorrowland only for the rich people?
8: It's not easy to normal people to save 2.000 euros and spend it in a whole week.
0: Ik vind het wel een bedrag hoor. Jongen, jongen. 2.000 euro.
2: 2.000, ja.
0: Man.
2: Moet je daar toch snel één radioshow van maken?
0: ik voelde deze aankomen.
2: Ja. Nee, is overigens niet waar, hè, voor de mensen thuis.
0: Nee, dat is zeker niet waar.
2: Steeds meer mensen gebruiken ChatGPT als digitale reisleider. Chat weet namelijk aardig wat leuke plekjes te vinden. En we hebben dat een mooie live verbinding, dus niet opgenomen, maar live met Paul. Paul, waar bevind jij je nu?
3: Wij zijn op route vanuit Rome. Ik heb de chat gevraagd om een authentiek Italiaans drankje. En dat is zeker gelukt.
0: En dat bleek ook nog te kloppen dus, inderdaad.
3: Het bleek te kloppen, inderdaad.
0: Nou, dat...
3: Ik kom mijn auto kwijt. En ik kom een espressootje vanmorgen bestellen. Dus het gaat helemaal op rolletjes.
0: En kun je het strandje omschrijven voor de luisteraars? Kun je een beetje een beeld schetsen?
3: Wit zand.
0: Ja?
3: Een paar kitesurfers op links. Lekkere mooie van die witte kopjes op de golven. Dat gevoel.
0: Is er horeca ook in de buurt?
3: Jazeker.
0: Ja.
3: Jazeker.
0: Ah, dat wordt dus een fijne ervaring.
3: Het wordt een heerlijk dagje vandaag, ja, dankjewel.
2: Plan je dan je hele reis aan de hand van ChatGPT of is dat toevallig alleen dit strandje?
3: Nee hoor, de rest heb ik inderdaad al van tevoren gepland. Maar we hadden nog 2-3 dagen tussendoor. Voordat wij ons zometeen voegen bij een gezelschap met een heerlijk huis en een zwembad.
0: Oh.
3: En die hebben we op deze manier ingevuld.
0: Ah, nice. Nou, veel plezier en geniet ervan.
3: Ja, zeker, dankjewel. Zal ik doen. Succes met de uitzending.
0: Ja, dankjewel. Van een leien dakje. Al de muziek die we draaien. Clarence Clemens en Jackson Brown. Your friend of mine.

0: een keer op je saxofoon en klaars de ademen van. Kom op, ga. Laat het horen. Kom op, ga. Oh, lekker uit. Clarence Clemens, Jackson Brown.
1: Ik vind die muziek te gek.

0: voelde je hem lekker. My universe. The only universe there is. Hey, zometeen. The hardest working woman in showbiz. Evelien de Bruin. Afgelopen week heeft ze een fantastische prestatie geleverd. Ze heeft namelijk de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Woehoe! Rinkel de Kikkel is er volgende week weer.
1: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Ster.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: Waarom vinden ook steeds meer

0: anders doet.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
2: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
5: Ja hoor, het is weer gelukt. Je zondagmiddag is begonnen. Je luistert naar NPO Radio 2 en dit is het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
6: Goedemiddag. De Duitse politie is nog bezig met een klopjacht op de bestuurder van de bestelauto die gisteravond in Berlijn inreed op mensen bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken, zegt correspondent Gimbal Duk.
7: Onduidelijk is nog wat precies zijn motief is, maar de politie heeft wel al laten weten dat hij uit een radicaal islamitisch milieu komt en dat hij ook bij de politie bekend stond voor een aantal geweldsdelicten. Een aantal Duitse media melden intussen dat deze Abdul B. ook al in beeld was voor de mogelijke voorbereiding van een terroristische aanslag en daarvoor ook in voorlopige hechtenis is gehouden. Maar dat is nog niet bevestigd door de politie.
6: Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en 16 mensen raakten gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar.
5: Jank.
6: En de Amsterdamse burgemeester Halsema die zegt dat er waar nodig extra veiligheidsmaatregelen zullen worden genomen na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride begonnen en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. En Halsema snapt dat de aanslag in Berlijn ook angst oproept bij bezoekers in Amsterdam. In Frankrijk zijn nog eens 55.000 mensen geëvacueerd door de natuurbranden ten westen van Bordeaux. Het vuur daar verspreidt zich snel. En ook in Spanje zijn de bosbranden nog niet onder controle. Mede door de harde wind gaat het blussen moeilijk. Er woeden grote branden in de buurt van Madrid en ten noorden van Valencia. En in het zuiden van China en in Hongkong zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Daar vanwege een orkaan. Orkaan Nul is de zwaarste van dit jaar en gaat gepaard met veel regen en harde wind. Hij kwam vanochtend aan land in de provincie Guangdong, waar veel mensen wonen, zegt deze weerman.
8: Very populated coastline here. And definitely broad impacts as this comes on shore. Wind sustained, likely around 130 kilometers per hour sustained. Not the worst storm for Hong Kong, but you are going into T8 here. That pretty much means you stay inside, you hunker down.
6: In Hongkong zijn al meerdere gewonden gevallen. In de hele regio rijden geen treinen en honderden vluchten zijn geschrapt. Het weer bewolkt en buien, ook wat zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon. Dan iets warmer dan vandaag.
5: Dankjewel Kirsten. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Annemieke Bosgaard, goedemiddag.
9: Goedemiddag Evelien.
5: Hoe is het op de weg?
9: Nog rustig, maar je hebt wel 2 vertragingen aan de grens. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal Zuid duurt er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting de grens. Vanaf 7 naar 20 minuten oponthoud. En tot slot de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoord duurde 10 minuten langer over.
10: Ster. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wow.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus

0: Per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
6: Evelien.

op je werk. Overal zomer. Met NPO Radio 2.

0: beroemde baslijn Jack White van de White Stripes. Die wist al snel dat hij een goed nummer kon schrijven met dit loopje. Maar hij wilde het eigenlijk bewaren om er een James Bond thema van te maken. Ja, alleen kreeg hij dat belletje even niet van de makers van de James Bond films. Dus toen heeft hij het uitgebracht. Seven Nation Army werd een gigantische hit. En een paar jaar later mocht hij toch de soundtrack maken voor de Bondfilm Quantum of Solace met Alicia Keys. Heeft hij goed gedaan. Daarvoor hoorde je Fleetwood Mac, de grote break-up song. Bijna 50 jaar oud, Dreams.
1: Evelien.
0: He, hartelijke zondagmiddag. Welkom bij Evelien, die een beetje vermoeid is. Vierdaagse gelopen. En het was een stroefpotje dit jaar.
2: De zonnebril hou ik op, want de wallen die liggen op mijn kin. Dus dat hoeven jullie lekker niet te zien. Maar het komt allemaal goed. De voeten zijn, ik denk een maandje of 6 groter. Zo opgezwollen zijn ze. Ga dit zeggen.
0: Dit was dag 3, geloof ik. En op dag 4 had ik ineens grootse plannen.
3: Ik kijk het meeste uit naar de 2 dingen. Eén is dat we hopelijk onderweg even gaan zwemmen.
0: Oh, die stem.
3: En het andere is dat ik de komende weken, maanden, gewoon niet meer hoef te lopen. Het is mooi geweest.
0: Goed, nou, dat hebben we inderdaad gecheft. En dat zwembad onderweg, dat is zelfs ook nog goed gekomen. Ik ken mensen die ergens langs de route een heel mooi huis hebben en die gewoon de deuren wagenwijd openzetten voor iedereen die de Vierdaagse loopt. Dus je ligt ook met wildvreemde mensen in een zwembad. Maar het is heerlijk om die laatste kilometers daarna weer te pakken. Goed, dat ik kan lopen, dat weet je inmiddels. Ik heb het gehaald, de Vierdaagse, tot volgend jaar, zal ik zeggen. Nu nog even proberen een programma te maken. Dit weekend is Pride begonnen en gisteren heeft koningin Maxima die geopend met deze woorden.
4: Houden van wie jij wilt is toch wel normaal. En het is helaas niet vanzelfsprekend.
0: Nee, en dat hebben we gemerkt aan de aanslag die er gepleegd is in Berlijn. Hartbreekt daarvan, eerlijk gezegd. Ik ben moeder van een gay zoon. En dan raakt het altijd een beetje extra. Jongens, laten we elkaar inderdaad gewoon lief hebben. En het maakt niet uit van wie je houdt. Hou die woorden van Maxima nou toch vooral in gedachten. Er zijn nog wel een hoop feestelijkheden vandaag ook. Want Mick Jagger is jarig, 83 jaar geworden. En Roger Taylor van Queen, 77 jaar. Komende 2 uur heel veel goede muziek. Zometeen Roxette, nu Harry Styles.

0: Roxette en de Look op NPO Radio 2, waar je zometeen Ed Sheeran gaat horen. Maar eerst even over Lenny Kravitz, want Maud die was vorige week bij Bospop. Daar was jij, ja. Of is het alweer 2 weken geleden?
1: Dat is al 2 weken
0: geleden. Ja, dat is alweer 2 weken geleden.
1: Net vorige week, maar het was 2 weken geleden.
0: Ja, op een schaal van 1 tot 10, hoe was zijn optreden?
1: Nou, always a 9.
0: Ja, dat, hij geeft wel alles altijd, ja.
1: Hij deze geeft man. Alles ja. En hij kan ook alles en hij is nog steeds fit. Hij is 62, zou je niet zeggen.
0: Nee, en is hij nog uit zijn broekje gescheurd?
1: Nee.
0: Ja, ik heb dat ooit een keer gezien, die beelden daarvan. Ja. Dat ga ik nooit meer vergeten.
1: Nee, maar dat is echt heel goed. Ja. Maar helaas heeft hij deze niet gespeeld, maar...
0: Dan draai ik hem nu lekker hier. Dit is Heaven Help, Lenny Kravitz.

Galway Girl, Ed Sheeran was dat op NPO Radio 2. Ik kreeg net een appje binnen van een Roger Taylor-fan van Queen. Die zegt, ja, de jarige Roger Taylor die heeft ook nieuwe muziek uitgebracht. Gaan we binnenkort even opzoeken en beluisteren. Maar ik wil het nu even met je hebben over de nieuwe muziek van de Stranglers. Want ja, die zijn ook een dagje ouder geworden. En nou, ik ga het gewoon even laten horen. Moet je horen. The Night Boat to Cairo. Daar lijkt het een beetje op.

Just a Girl. NPO Radio 2 hoor je rond deze tijd nieuwe muziek aan de hand van oude liedjes. En ik kan wel bijna concluderen dat er veel wonderlijke liedjes gemaakt zijn.

En aan die lijst gaat weer een plaat toegevoegd worden. Je hoorde trouwens Keen met Is It Any Wonder. Julian Peretta, Wonder Why, Fleetwood Mac met Seven Wonders en Oasis en Wonderwall, wat eigenlijk gewoon weer een hit is op dit moment. Zeker in Engeland. Aan die lijst wordt toegevoegd deze week I Wonder van Sonnery James en echt een heleboel andere mensen. Als ik daaraan begin, dan ben ik morgen nog niet klaar met vertellen. Ik denk dat dit de zomerhit van dit jaar gaat worden. Het wordt weer bokheet komende week. En ik gok dat over een paar jaar jij terugdenkt aan deze plaat. Zo van, oh ja, dat was de zomer van 2026 toen het zo heet was. En hij heet...

0: Nog steeds te bezoeken, hè? Die plek waar die videoclip is opgenomen. Club Tropicana op Ibiza is dat trouwens. Wham hoorde je op NPO Radio 2. Maar er is ook iets... De liedje wordt weer gebruikt in een reclame. Of ja, ik lig natuurlijk meestal onder een steen. Dus ik kijk vrij weinig tv. Maud, wat voor reclame is dat?
1: Nou, een soort modereclame. Zo'n damesmodemerk. En dan zie je allemaal van die hele vrolijke vrouwen op een hele mooie plek in zijn bootje. En dan hoor je dan dat die krekels. En dan gaat dit nummer beginnen. En toen dacht ik, wauw, eigenlijk is het een heel goed nummer.
0: Oh, daar kom je nu achter?
1: Ja, daar kom ik nu achter. Nee. Nee. Maar ik had hem al heel lang niet meer gehoord. En hij is nu weer een hit. En denk ja, het is nog steeds een goed nummer.
0: Ja, joh, het is fantastisch wat die mannen allemaal hebben gedaan. Wie ook fantastisch zijn, is de band Sommieux.
2: Er is maar één.
3: NPO Radio 2.
2: Radio 2.

0: Dark Before the Dawn was dat. NPO Radio 2 waar je naar luistert. Ja, en we zijn een vakantiebandje aan het maken. Want het is natuurlijk een tijd waarin alles een beetje anders is voor veel mensen. Veel vrije dagen en veel gezelligheid op reis, zon, zee. Maar er gebeuren helaas ook tragische dingen in de zomer. Zoals de aanslag in Berlijn bij Pride gisteravond. En daar is een vrouw bij om het leven gekomen. 3 mensen zijn in levensgevaar. Ik baal daar zo van. Maar gelukkig hebben we muziek, zeg ik dan ook altijd. Hoe cliché dat misschien ook mag klinken. Maar ik dacht, om het leed te verzachten daar, laten we Berlijn een hart onder de riem steken. Muzikaal en even lief zijn met elkaar. Maud, welke plaat had jij in gedachten daarbij?
1: Nou, ik dacht van aan Outside van George Michael.
0: Oh ja.
1: Vond ik een hele mooie plaat over coming out. En die mag ook iedereen hebben, die coming out.
0: Ja, zeker. En George Michael is natuurlijk een voorbeeld van iemand die het heel ingewikkeld vond om te vertellen dat hij op mannen viel. Daar heeft hij een hele lange weg voor bewandeld. Maar uiteindelijk bleek iedereen nog steeds van hem te houden. Mm-hmm. Of voelde hij dat niet altijd. Ik dacht ook Multicolor natuurlijk van Son Mieux. Al heb ik die net gedraaid. Maar goed, dat is wel echt zo'n liedje dat heel erg verbindt. Hè?
1: Zeker. En de lievelingsplaat van je moeder, toch?
0: En de lievelingsplaat van mijn moeder, inderdaad.
1: Ja. En Elton John dacht ik ook aan. All the Girls Love Alice.
0: Oh ja, die is ook geweldig. Ja, en Sera, die hebben we vanmorgen gehoord bij Jeroen van Inkel al even. Die heeft een hele mooie nieuwe single gemaakt. Zij zegt daar zelf over de plaat die ik zelf had willen horen toen ik jong was. En die heet Girls Who Like Girls. Nou, zomaar even wat suggesties. Maar het kan zomaar zijn dat jij een veel betere in gedachten hebt. Veel leukere, lievere, originelere. Laat het dan even weten via de NPO Luister-app. En misschien ga ik hem dan zo meteen wel voor je draaien.

0: is NPO Radio 2.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben.
4: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: accountjediscounter.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: Bosbrand ten westen van Bordeaux trekt steeds verder richting de Franse stad zelf. Het vuur woedt nu op zo'n 15 kilometer afstand. Nog eens 55.000 bewoners van omliggende plaatsen kregen te horen dat ze hun huis uit moeten. En ook vakantiegangers moesten hals over kop vertrekken. Hart van Nederland sprak met wat Nederlandse campinggasten.
1: We hebben alles om ons heen verzameld. We hebben onze eigen dekbedden, we hebben onze eigen kussens mee kunnen nemen. Gelukkig, wij moeten gewoon wachten totdat we eventueel onze caravan op kunnen halen of terug kunnen gaan naar de camping.
2: Dat vind ik het ergste, de onzekerheid. We weten niet waar we aan toe zijn. Wij hebben daar de spullen staan. Wat doen we? Gaan we naar huis of blijven we hier om te kijken of onze spullen er nog staan?
0: De inwoners van Bordeaux hoeven volgens de burgemeester nog niet geëvacueerd te worden. Duikers zoeken vandaag in het Como-meer in Italië verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn drie kinderen aan het varen en dook in het water toen zijn zoon van 16 niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween op een plek waar het Como-meer zo'n 100 meter diep is. Premier Jette noemt de aanslag op de Pride in Berlijn een afschuwelijke daad van agressie. Een man reed in een bestelbusje met volle vaart in op feestende Pride-bezoekers in de Duitse hoofdstad. Een vrouw kwam om het leven en 16 mensen raakten gewond, zegt correspondent Gien Balduk.
3: Een deel daarvan wordt op dit moment in het ziekenhuis behandeld. Onduidelijk is hoeveel van die mensen in levensgevaar zijn en of bepaalde mensen alweer uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Verder is ook nog overigens onduidelijk of deze Abdul B alleen gehandeld heeft of dat er meerdere daders zijn. De politie is ook nog bezig met dat onderzoek daarnaar.
0: De verdachte is dus nog spoorloos. Abdul B. van 21 komt volgens de politie uit een radicaal islamitisch milieu. De D-Day-stranden in Normandië zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen aan boord of aan land op Omaha, Utah, Swart, Gold en Juno Beach. Operatie Overlord was een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. De stranden, musea en gedenkplekken trekken elk jaar nog miljoenen bezoekers. Het weer op veel plekken bewolkt en hier en daar wat regen. Soms prikt de zon er nog door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen iets warmer, dan ook eerst buien, maar 's middags meer zon.
4: Dankjewel. En dan is er ook nog ANWB Verkeersinformatie. Annemieke Bosgaard, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ja, een klein handjevol files. Zo heb je onder andere vertraging op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Voor Oudekerk aan de IJssel doe je er een kwartier langer over. Dan grenscontroles op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar moet je rekenen op 20 minuten vertraging. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doet er een kwartier langer over door wegwerkzaamheden.
6: Ster. Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet.

0: nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
4: Evelien.
5: Caro en CRV.

is een beetje stilletjes. Rond de Lennon Miles, Black Velvet, hoorde je. 9 miljoen exemplaren heeft ze verkocht van dit nummer. Maar ze is niet helemaal vergeten, want ze wordt wel eens gecoverd. Black

programma's, hè? A new religion that will bring you to your knees. Black velvet, if you please. Erik Grunwald, die ooit de Zweedse versie van Idols won met dit exemplaar van Black Velvet. En daarvoor hoorde je de Red Hot Chili Peppers. Aanradertje en tevens tip, er is een Netflix-documentaire over de begintijd van de Peppers.

0: Met.
1: Ja, er zijn een heleboel appjes binnengekomen naar aanleiding van mijn oproep om de aanslag in Berlijn te herdenken of daar iets moois mee te doen. En dat kan natuurlijk met muziek, hoe moeilijk het ook is. Eén iemand overleden tijdens het begin van de Pride en 3 mensen in levensgevaar. En het raakt heel veel mensen, want er komen gigantisch veel liedjes binnen. Homo Sapiens bijvoorbeeld van Robert Long. Maar ook Controversy van Prince, omdat hij zijn tijd vooruit was. Omdat hij met genderrollen, intimiteit en identiteit speelde. Al in de tijd dat hij heel veel muziek maakte natuurlijk. Pride van U2. If I Can Dream van Elvis. Ja, het is te veel om op te noemen. En ik moest er natuurlijk 1 kiezen. Ik heb aan de telefoon Harold. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Evan.
1: Jij zei, ik begrijp wel een beetje hoe jij je voelt. Want ik vertelde eerder al dat ik een zoon heb die gay is. En dat dit me dan extra raakt.
2: Ja, maar ik heb ook 2 kinderen in de queer gemeenschap. Maar ik heb 2 kinderen die queer zijn. En dan raakt het je zo'n, zo'n bericht.
1: Ja, en
2: Ik weet dat nu Amsterdam er is.
1: Ja, precies. Maar toen je dat hoorde, wat deed dat met jou?
2: Boos worden, verdrietig worden, angstig.
1: Ja. Ja, want je gaat ook natuurlijk denken van het had mijn kind kunnen zijn die daar stond.
2: Nou ja, het kan mijn kind nu deze week zijn. Je weet het niet.
1: Ja, want waar zijn jouw kinderen deze week tijdens Pride?
2: De ene is in Amsterdam en de ander zit gewoon in Groningen.
1: Ja, en in Amsterdam is de een die in Amsterdam is ook echt betrokken bij Pride?
2: Betrokken bij de handbalactiviteit.
1: Ja.
2: Dus actief bij Pride.
1: Ja, die zet zich dus in voor de queer gemeenschap, wat natuurlijk hartstikke mooi is. Ik kan me voorstellen dat je zorgen maakt. Dat doen natuurlijk heel veel mensen. Want het is echt wel een beetje pijnlijk wat er allemaal aan de hand is. Tegelijkertijd vind ik ook dat we de mantel der liefde eroverheen moeten gooien. En dat kunnen we natuurlijk doen met muziek. En jij kwam met een hele mooie suggestie.
2: Ik kwam met What the World Needs Now is Love, Sweet Love.
1: Ja.
2: Van Jackie DeShannon. Want er bestaat er ook een met al die nieuws uit de clip ertussen.
1: I don't know what segregation is. Met die stemmetjes.
2: Ja. Maar What the World Needs Now is gewoon love.
1: De mantel der liefde, die komt eraan. Pak elkaar even vast. En hou van degene van wie je wil houden.
2: Precies.
1: Dankjewel, Harold.
2: Jij ook, bedankt, Evelien.
1: Fijne middag.
2: Fijne middag.

0: Weet je ook eens hoe het is om een fever dream te hebben? Alex Warren hoorde je. Ik heb goed nieuws. Zometeen gaan we bellen over de Tilburgse kermis die zijn laatste dag beleeft. En met name over Kermis FM, want dat is toch iets legendarisch. Daar wil ik veel meer over weten. Maar ook goed nieuws dat 20 jaar nadat Destiny's Child verschrompeld is, er nieuwe muziek aankomt. En dat heeft de vader van de vader van de meiden bekendgemaakt. Vader van Beyoncé natuurlijk. Die is nog altijd manager van iedereen daar. Even lekker cashje, ja, inderdaad. Maar de nieuwe muziek gaat ongeveer zo klinken.
1: En wat we doing now is we're about to market a bunch of new remixes, some you've never heard before.
2: Wow.
3: When can we expect that?
1: In the next 30 days.
3: Oh,
2: okay.
3: 30, hey. Okay, I love it.
2: Don't gotta wait.
3: We're setting on our alarm.
0: Daar gaan we nog heel even op wachten. Dus binnen 30 dagen gaat dat gebeuren. Remixes, is dat niet ook een beetje cash? Gewoon van bekende nummers. Nou, misschien is het wel Survivor die in de remix is gegooid. Die ga je zo meteen horen. Eerst draai ik Dire Straits voor je. Dat is wel eens leuk om na de vierdaagse een keer niet The Walk of Life te horen, maar So Far Away.

0: keep on surviving. Destiny's Child was dat met Survivor. Ik heb hier in de studio een stagiair en die vertelt gewoon even leuk tussen neus en lippen door dat hij laatst in het MoMA was in New York. Dat is sowieso al heel tof om even op vakantie te zijn in New York. Maar dat daar de moeder van Beyoncé liep en dat hij daar een foto van heeft kunnen maken. Is toch een soort van one handshake away van Beyoncé. Ik ben al onder de indruk voor mij. Ik ga jou zo ook even de hand schudden.
1: Evelien.
0: Two handshakes away. Het is vandaag de laatste dag van de Tilburgse kermis. En als je daar ooit bent geweest, dan heb je ze vast gezien. De medewerkers van Kermis FM, die daar al jaren radio maken. En het doel is om jong talent het vak van radio maken te leren. En bedenker van Kermis FM en hoofdredacteur is Arno Leblanc. Eerst maar even een heel klein beetje sfeer erbij halen.
2: Attention! Alweer een winnaar!
0: Ik zal dit niet te lang doen, Arno. Jij bent de bedenker van Kermis FM. Wanneer is dat begonnen?
3: Nou, dat is alweer een tijdje terug. We doen dit nu voor de 18e keer.
0: Wow.
3: Dus 2009 was de eerste editie van Kermis FM. Dus ja, dat is al wel een tijdje terug.
0: Ja, en nu hebben jullie 200 vrijwilligers rondlopen tijdens de Tilburgse kermis. En ja. Bij Kermis FM. Maar hoe is het ooit begonnen? Wat was je idee erachter?
3: Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ik dat heel precies allemaal niet meer weet. Maar het was toen wel een beetje de tijd dat je evenementenzenders kon hebben. En ik vond radio gewoon heel erg leuk. Dus ik dacht, misschien kan ik tijdens de Tilburgse kermis. Ik kom uit Tilburg, dus ik ken dat evenement natuurlijk goed. Kan ik dan wel een evenementenzender opzetten. En dan gaan we gewoon vanaf een zolderkamer radio maken over de kermis. Dus dan heb ik een paar vrienden gebeld die ook in het radiowereldje werken. Maar die zolderkamer, dat is er nooit van gekomen. Want we stonden al meteen met zo'n glazen cabin. Stonden we al op de kermis. En kwamen Koen en Sander al langs. En Guus Meeuwis en Giel Beelen was er het eerste jaar al bij. En,
0: zijn inderdaad wel vrij onbekende radiomakers die hun talent moeten testen.
3: Die hun talent moeten ontwikkelen. Ja, nee, zeker. Ja. Ja, nee, maar dus dat was het eerste jaar al. En dat hebben we tot nu toe nog steeds ieder jaar volgehouden.
0: Ja, dus niet alleen beginnende radiomakers, maar ook de grote sterren die komen bij jou langs. Hoe krijg je dat voor elkaar?
3: Ja, nou, ik denk dat ze het gewoon heel erg leuk vinden. Kijk, het is wel serieus, hè? Want het is wel gewoon echt radiomaken. Het wordt echt uitgezonden. Tegenwoordig ook dankzij DAB+ kunnen we dat ook landelijk doen. De digitale ether. Je hebt toch gewoon iets meer vrijheid. En je kunt gewoon even leuk radio maken, maar met wel professionele spullen. Dus dat geeft toch een beetje uit het keurslijf, zeg maar. Dat is gewoon leuk.
0: Ja, je hoeft je niet aan allerlei radioregels te houden als programmamaker. En dat maakt het misschien leuk.
3: Nee, niet per se. En het is een kermis, hè. Dus iedereen is vrolijk, het is gezellig. Want je hoeft niet per se van kermis te houden, hoor. Er zijn genoeg mensen die niet eens echt van kermis houden, maar die het gewoon leuk vinden om iets met radio te doen of met televisie.
0: En wat is je mooiste radioherinnering of je mooiste radiomoment geweest?
3: Ja, die vraag wordt me vaak gesteld. En eigenlijk was het meer een dieptepunt. Maar we hebben één jaar gehad, 2019. Toen is er een van de vrijwilligers is overleden tijdens de kermis. Niet op de kermis, maar wel bij een auto-ongeluk tijdens de kermis. En ja, dat heeft wel echt heel veel indruk gemaakt. En dan zie je ook wel echt dat al die medewerkers, die 200, dat is gewoon een grote familie. We hebben altijd allemaal paarse shirts aan tijdens de kermis. En er was er ook een kerkdienst op een gegeven moment. En dan zie je al die paarse shirts daar zitten. En ook bij de begrafenis. Ja, dat heeft wel echt. En dat is natuurlijk gewoon heel raar. Dat je tijdens zo'n evenement zoiets meemaakt. En dat dan ineens iemand overlijdt. Dat geeft, hoe ga je daarmee om? Dus dat was wel. Ja, dat was wel een bijzonder jaar, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Geeft weer extra saamhorigheid natuurlijk.
3: Ja,
0: en,
3: zeker.
0: Zo'n project is natuurlijk ook heel bijzonder dat het een paar weken is en daarna weer ophoudt. Dan word je ook een beetje groepsverliefd, noem ik dat altijd. Dan ga je heel veel van elkaar houden en elkaar dan waarschijnlijk een jaar niet meer zien. Hoe ga je vandaag afsluiten?
3: Nou, we hebben altijd de laatste ronde, zo heet het programma. En dat maak ik zelf al 18 jaar. En dan gaan we gewoon onze laatste uur, zeg ik dan altijd, is een beetje een in-crowd uur. En dan gaan we gewoon mensen voor de microfoon halen en op de redactie filmen. En dan de mensen een beetje voorstellen die dit allemaal gemaakt hebben. Dat is eigenlijk een beetje het idee. En dan gaat het echt om de wat minder bekende mensen. Hè. Dus echt die vrijwilligers, die talenten die gewoon hier ervaring willen komen opdoen. Om die echt even naar voren te schuiven. En het leuke is, we zien altijd aan de cijfers dat het best wel goed beluisterd wordt. Dus het is, mensen vinden het ook leuk om te zien.
0: Je doet het ook niet voor niets. Nou, dat is helemaal geweldig. Nee. Hey, om dan maar even te laten horen hoe goed je het kan. Wil je deze plaat even aankondigen?
3: Tuurlijk, als ik weet wat deze plaat is.
0: Nou, misschien hoor je het wel.
3: Oh, de Rembrandts. Ja. Oké, nou, de Rembrandts op Radio 2. En I'll be there for you.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2 NPO Radio 2 Topsong.

De band met Nederland is weer wat meer versterkt. U2 die vindt het altijd fijn om met Nederlanders te werken. Ook de drummer van Crazy, we hebben ze een keer ingepikt. En dit is de topsong met Martin Garrix, Fireflies. Goeie plaat, lekker om te draaien op NPO Radio 2. En dit is ook zo'n mooi liedje.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: meisjes in de hofvijver zag. Dan was je niet gek. Nee, ze hebben daar een optreden gegeven. Goldband was samen met het residentieorkest een intiem diner met muziek voor mensen die door overheidsbeleid zijn vastgelopen. Best wel jammer natuurlijk dat daar geen geluid van is. Maar het was dan ook stiekem georganiseerd.
1: Oh, wat mooi weer. Och,
0: ja, dat is ook wel goed dat sommige dingen even niet in de aandacht komen. Want anders
1: nee, maar dat is toch juist. Ja. Ik vind ook. Maar het is een vrij heftige discussie om nu zo aan te zwengelen. Het is meer iets als we meer tijd hebben. Maar als je dus zeg maar iets heel goeds doet, iets heel barmhartigs. Maar je loopt er heel erg mee te koop.
0: Ja.
1: Is het dan nog wel echt een goede daad of niet? Daar heb ik laatst een hele discussie over gehad. Met die, weet je wel, je hebt die grote Amerikaanse YouTuber, die Mr. Beast. En die doet dan allerlei liefdadigheid, maar die pakt daar ook miljoenen views mee. En dan vind ik het toch een beetje door. Ja, ik weet het niet.
0: Ja, dat is het dan how do I make this about me? Of is het echt barmhartig? Nou ja, goed. Lijkt mij een leuke discussie, maar ik denk. Voor een andere keer, ja, inderdaad. Dania Lippens hoorde je.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Heb je al geoefend met goedemorgen zeggen?
1: Klein beetje, ja. Moet op zich wel lukken. Goedemorgen.
0: Ja. Die krijg je er wel uit. Nou, voorlopig ben je nog even hier.
1: Zeker.
0: In de middag zometeen weer programma.
1: Absoluut. Tina Turner, Vance Joy, kans op platenspelers en powerbanks. En we hebben dus heel veel van die Hallo met Daniel powerbanks. En die moeten eruit.
0: Ik kan er nog wel in gebruiken. Want ik loop wel eens de 4-daagse en dan kom ik zonder batterij te zitten.
1: Gaan we regelen. Je kan er 2
0: top
1: krijgen.
0: Oh, lekker. Lekker, lekker. Dan ga ik dat ook weer goed doorkomen.
1: Ja.
0: Fijne show zometeen.
1: Dankjewel.
0: En
1: toch nog even, hè, ook supergoed gedaan weer met die 4-daagse. Ja. Want ik was het weer aan het volgen en hoe jij toch iedere keer weer. Kijk, ik wist al van tevoren dat jij het zou gaan halen. Maar ja, het is toch iedere keer weer dat ik denk, ga er maar aan staan.
0: Ja. Volgend jaar weer. Want, maar ja, mijn mat die viel uit, hè. Dus die wil nog een keer.
1: Ja.
0: Dus ik ben er weer bij.
1: Hoeveel? Ja. Want iedere keer dat je hem uitloopt, dan gaat je 4-daagse kruis ook met eentje omhoog, toch?
0: Ja, klopt. En ja, eerlijk. Ik heb een beetje ik heb nu de 4de keer gedaan en dan krijg je een pinnetje met een 4 erop. Ja, echt, die is natuurlijk niet boeiend. En dat is dus ook het slimme van de 4-daagse. Als je de 5de keer uitloopt, dan krijg je weer een hele mooie medaille.
1: Ah.
0: Ja, dus dat is ook echt. Nou, het blijft maar doorgaan.
1: Blok hem in je agenda.
0: Ik blok hem in mijn agenda. Omdat het vandaag een heel klein beetje ongeveer de enige regenachtige dag is die we hebben deze zomer, draai ik nog even deze voor jou. Tot volgende week.

0: you for listening. Until next time. Lots of love.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, autotaalglas.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
11: Ik wil zo halen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
13: Rustig.

0: Het is 1 minuut over 2. Hartelijk welkom, Vance Joy met Riptide en Tina Turner met de best. Zometeen. Eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Goedemiddag, Kirsten.
1: Goedemiddag. Na de dodelijke aanslag tijdens de Pride in Berlijn zegt burgemeester Halsema van Amsterdam dat de veiligheid tijdens World Pride in de hoofdstad scherp in de gaten wordt gehouden. Volgens haar is er nauw contact met de organisatie. En als het nodig is, worden extra veiligheidsmaatregelen genomen, zegt ook redacteur Sarah Buurman.
2: De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft ook gereageerd. Ja, die zegt, in Nederland is alertheid geboden. Het dreigingsbeeld staat nu op 4 van de 5, dus behoorlijk hoog. Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. En dus kunnen er maatregelen worden genomen om mensen hier tegen te beschermen.
1: Bij de aanslag in Berlijn kwam gisteravond een vrouw om het leven. Zeker 16 anderen raakten gewond. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. 39 mensen konden worden gered. 23 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam in de problemen en stuurde een noodsignaal. Meerdere schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp. En er werd een reddingshelikopter ingezet. De hulpdiensten proberen vermisten te vinden met satellietbeelden. Niet alleen bij Bordeaux in Frankrijk, maar ook in Spanje woeden nog steeds bosbranden. Bij Madrid en ten noorden van Valencia zijn zo'n 160.000 mensen geëvacueerd. Volgens verslaggever Eva Wiesing zijn de branden moeilijk onder controle te krijgen.
3: Vannacht leken de weersomstandigheden ietsjes beter, maar vanmiddag wordt het weer echt... Je ziet nu al dat de wind aantrekt. Dat kunnen ze hier echt niet hebben. En de komende uren worden heel cruciaal, omdat er ook een hittegolf aankomt. In ieder geval vanaf dinsdag. En het is nu al zo droog en het wordt nog droger, nog heter. Dus het ziet er niet zo heel goed uit allemaal.
1: Bij de branden in de buurt van Valencia is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. In Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt naar de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel. Er waren eerder al 2 explosies. Dit keer waren bomexperts er op tijd bij. Bewoners van zo'n 20 appartementen boven de zaak moesten vannacht uit voorzorg hun huis uit. De politie weet niet waarom de speelgoedwinkel doelwit is. Het weer op veel plekken bewolkt, hier en daar wat regen. Soms prikt de zon er even door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen dan iets warmer, dan ook eerst buien, maar 's middags meer zon.
0: Dankjewel. En dan kijken we naar de situatie op de weg met Annemieke Bosgaard. Goedemiddag, Annemieke.
4: Hey, goedemiddag, Daniel. Nou, over het algemeen rijdt het overal lekker door. Je hebt wel vertraging op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Amsterdam-Zuidoost duurt er een kwartier langer over. Dan grenscontroles op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartiertje vertraging. En tot slot werkzaamheden op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
5: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
6: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's, waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Hallo, met Daniel.
11: BNN Vara.
12: Daar moet je bij zijn. YOLO.

Riptide. Het komt uit de jeugd van Vance Joy. Die ging dan met zijn ouders naar een of ander hotel aan de Australische kust. En dat hotel heette Riptide. Dat was de naam van die plek. En het was eigenlijk een heel, heel goedkoop en afgeracht hotel. Zo'n hotel waar je dan, als je dan in de kamer komt, eigenlijk beter niet onder het bed kan kijken wat er nog is achtergebleven. Welkom. Het is zondagmiddag, 12 minuten over 2. Daniel hier. Met een nieuwe editie van Hallo met Daniel. Een van de laatste edities van dit radioprogramma.

Maar wees blij dat het er was. In dat kader kunnen we denk ik ook wel extra veel powerbanks weggeven vandaag. Want we hebben er nog behoorlijk wat met het logo van dit programma erop. En die zijn binnenkort, ik wil niet zeggen waardeloos, maar... ja, goed. Hè? We moeten er vanaf. Dus genoeg gelegenheid om leuke prijzen te winnen. Natuurlijk bij de Zapp-server straks gaan we dingen weggeven. Maar misschien ook wel straks bij de Chansondag. Als jij je favoriete Franse plaat doorgeeft. En nou had mijn trouwe steun en toeverlaat Nicky bedacht... misschien moeten we gewoon iedereen die een audio-appje stuurt... een audio-appje dus, hè, een opgenomen spraakbericht stuurt... om een Franstalige plaat aan te vragen. Al die mensen sturen we een powerbank op. Zolang de voorraad strekt uiteraard. Het is misschien wel verstandig om erbij te zeggen... voordat het helemaal uit de hand loopt. Maar zolang de voorraad strekt, als je een audio-appje stuurt... om een Franstalige plaat aan te vragen... dan gaan we jou een powerbank opsturen. Uiteindelijk draaien we maar één van die platen, maar... we hebben meer powerbanks dan ruimte om Franse platen te draaien. Luxe probleem. Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In, hoor je ze meteen. Europe, the final countdown. En dit zijn de zwoele klanken van Morocco. The time is now.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Ik vind het altijd zo grappig hoe artiesten vaak hun eigen teksten het slechtst kunnen herinneren. Dus ze kunnen liedjes van anderen kunnen ze vlekkeloos meezingen. Maar hun eigen teksten vergeten ze gewoon als ze op het podium staan. Sterker nog, je hebt dit vast ook wel eens gezien. Heel veel artiesten hebben ook gewoon een autocue voor hun eigen songteksten. Om maar niet te vergeten hoe hun eigen liedjes ook weer gaan. Olivia Dean die kreeg een tijdje geleden in een interview de vraag: zou je een eigen songtekst willen laten tatoeëren? En eigenlijk reageert ze een beetje precies in die richting van, nou ja, een eigen songtekst.
1: Have you got a favorite lyric from an album? Because we always ask the artists that come in, they're like, oh, this is it. If I was to get a tattoo, it would be that.
2: Of my own lyric?
1: Yeah, of your own. Do you know that?
2: I wouldn't get my own lyric tattooed.
1: You wouldn't. What would you get tattooed of someone else's lyric?
2: I don't know. My mind's sort of going to something silly now. Like I'd get like a Pitbull lyric or something.
1: Oh, that is.
2: Okay. Do you know what I mean?
1: Yeah.
2: Or just like a picture of Pitbull.
1: Oh, please get this to work wide again.
0: Ja, als het over Pitbull heeft het over de rapper. Wat zegt hij ook weer altijd? Mr. Worldwide, Dale. Kan op zich nog wel een leuke tattoo zijn. Het is de final countdown.

0: Prince, the most beautiful girl in the world bij NPO Radio 2. Het is zondagmiddag. En het regent op heel veel plekken in Nederland. Soms breekt de zon nog wel even door, maar het is geen prachtige dag. Temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Morgen wordt het weer wat warmer. Dan ook eerst buien, maar 's middags gaat de zon zich wel even laten zien. En Annemieke, hoe is het op de weg?
1: Nog steeds gelukkig rustig, maar wel één ongeluk nu op de A32 Heerenveen richting Meppel. Bij Meppel-Zuid ging het dus mis en daardoor is de weg dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Jouren over de A7, de A6 en dan de N50.
0: Dankjewel. En Kirsten Klomp heeft het laatste nieuws.
2: De Duitse politie is nog hard op zoek naar de bestuurder van de witte bestelbus die gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de jaarlijkse Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 29 mensen gewond. Onder de slachtoffers zijn geen Nederlanders, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het blussen een lang gevecht kan gaan worden. Het is een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. En de Franse D-Day-stranden zijn op de werelderfgoedlijst van UNESCO gezet. Op 6 juni 1944 kwamen de geallieerden aan land op 5 landingstranden in Normandië. Het wordt gezien als het begin van de bevrijding van Europa tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Davina Michel gaf gisteren in het Openluchttheater in Bloemendaal een spetterende show. Letterlijk, want ze ging onderuit en kwam met haar voeten in de sloot voor het podium terecht. En toen trad de wet van Murphy in, want ze zat ook nog eens onder de rode vlekken van haar geverfde lokken.
3: Mijn haar geeft een beetje af. En mijn vingers, nou ja, maakt niet uit. Ik ben gevallen, ik ben rood. Een show. Wel gelachen, toch?
0: Ja, mooi.
2: Ja, show must go on.
0: Ja. Ja, ze is geboren voor de showbiz. Dan moet je dit soort dingen natuurlijk ook aankunnen. Ultravox, Arizona, Jessie J, Price Tag.

0: Vienna. Alter Vox.
1: De Zipservice.
0: Ja. Het is tijd voor een spelletje. Tenminste, zometeen. Daar maak je ook weer kans op die felbegeerde Hallo met Daniel Powerbank. En misschien wel een nieuwe platenspeler. Als je een beetje muziekkennis hebt, ik laat je 5 platen in rap tempo horen en aan jou om zoveel mogelijk van de titels van de platen te herkennen. Herken je er 3, win je een powerbank. Herken je ze alle 5, krijg je er ook nog eens een platenspeler bij. Dus geef je op voor de Zipservice. En stuur powerbank via de NPO-luister-app. Wie weet heb ik je zo meteen aan de lijn. Power, B-A-N-K, B-E-N-K. Reken het allemaal goed, joh. Gewoon even een appje sturen via NPO-luister. En wie weet heb ik je zo aan de lijn. Speel je het spelletje mee. Lauryn Hill komt eraan. En dit is nieuwe muziek van de jongens van Higo.

0: Zipservice. Ruud, goedemiddag.
1: Hey Daniel, hoi.
0: Je bent een airco aan het installeren?
1: Ja, het wordt warm van de week.
0: Ja, oké, maar ik neem aan dat dit je werk is, toch? Zo, of...
1: Ja.
0: Ja, oké. Nee, ik wil net zeggen, volgens mij er zijn veel dingen die je als thuisklusser zelf kan oppakken. Maar een airco is er volgens mij eentje waar je eigenlijk altijd wel een professional voor moet bellen.
1: Ja, nou, daar spreekt u mee.
0: Ja, nou, lekker. Is het dan zo dat heel veel mensen hebben hier natuurlijk te laat over nagedacht... en dus heb je het ontzettend druk, lijkt mij.
1: Klopt, ja. Allebei.
0: Nou, lekker. Maar op zondag...
1: Ja, zondagswerk is niet sterk, ik weet het. Maar ja, het zal wel, weet je, je moet wat.
0: Ja, je krijgt per airco betaald natuurlijk. Dus het is toch even mooi, even de vakantie bij elkaar aan het sparen. Of,
1: Precies, er moeten biertjes gedronken worden op de festivals.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk, man. En hoe is het met, nou ja, je noemt al festivals. Wat is een beetje jouw muziekgenre waar jij vrolijk van wordt?
1: Ik ben net terug van de Zwarte Cross en ik ga naar Tukkelpop.
0: Kijk, ja, dat is wel vrij breed. Want op de Zwarte Cross vind je echt alles van Nederlandstalig tot aan kwaliteitsmuziek.
1: Ja, schuit. Ja. Helemaal leuk.
0: Ja, jij kan het ook allemaal pruimen, begrijp ik.
1: Ja hoor, kom erop.
0: Nou, lekker.
1: Ik vind het allemaal leuk.
0: Nou, ik heb ook een opgave voor je die alle kanten op gaat. Aan jou om zoveel mogelijk titels van de platen te herkennen. Wacht even tot je alle fragmentjes gehoord hebt. En dan mag je gaan afratelen wat je hebt herkend.
1: Nou, ik ben benieuwd, Daniel.
0: Luister goed, daar komt-ie.

0: wat heb je gehoord?
1: Volgens mij hoorde ik Forever Young. Imagine van de Beatles. The Boxer. Als je wint, heb je vrienden van Doe Maar.
0: Ja.
1: Maar die ene van...
0: Ja.
1: Sidonia?
0: Nee.
1: Heet die zo? Nee, die andere van Muse. Godver. Nou, ik ga wel voor de powerbank. Het is goed.
0: Ja,
1: ik weet het echt niet.
0: Okay. Nee,
1: hij was van Muse, maar ik weet hem echt niet.
0: Ik moet hem inderdaad fout rekenen. Maar ja. omdat dit programma nog maar 3 afleveringen te gaan heeft... ga ik je toch ook een plaatsspeler erbij geven. Gewoon voor de forum. Hè. Het zijn de doldwaze dagen van Hallo met Daniel. Dus, hij heette Uprising.
1: Uprising.
0: Dat was het.
1: Ja. Nooit meer vergeten. Nooit
0: maar
1: meer
0: vergeten. Het komt allemaal goed. Je krijgt en die powerbank en ik stuur die plaatspeler op, want we hebben er nog een paar over. En ik wil je ook nog vragen, welke van deze platen zou je dan op de radio willen horen?
1: De Boxer.
0: Nou, dan ga ik die voor je draaien. De albumversie, de volledige 5 minuten. En ik wens jou veel succes met die airco nog.
1: Top, dankjewel.
0: Doei. Hoi.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Welkom, welkom. Zometeen weer muziek van Whitney Houston en... Natuurlijk die Franstalige plaat ook nog even inlossen. Dat gaat allemaal gebeuren na het NOS-journaal van 3 uur met Kirsten Klomp. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamitische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. De bestuurder van de bestelbus is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op feestende Pride-bezoekers inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes.
7: Anschließend is er met een stichwaffe, met een mutmaßlich einer machete. Auf weitere Passanten losgegangen und hat diese ebenfalls schwer verletzt.
6: Eén vrouw kwam bij de aanslag om het leven en 29 mensen raakten gewond. De politie is dus nog op zoek naar de verdachte van 21. Het is een Duitser van Libanese afkomst. En hij kreeg eerder een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. Gisteravond zijn er 2 mensen voor opgepakt, zegt verslaggever Simone Langejan.
8: Zij zouden met vuurwerk bezig zijn geweest en dat hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex.
6: In het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. Gisteravond zijn er 2 mensen voor opgepakt, zegt verslaggever Simone Langejan.
8: Zij zouden met vuurwerk bezig zijn geweest en dat hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. En in een plaatsje verderop in

0: Meer dan 220.000 mensen die geëvacueerd zijn kunnen voorlopig niet naar huis. In Rotterdam-Zuid wordt rond deze tijd een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafiral. Hij kwam deze week om het leven bij een schietpartij in Nijmegen, waar de vierdaagse feesten toen aan de gang waren. Mensen die meelopen in de stille tocht zijn in het wit gekleed en hebben spandoeken bij zich tegen zinloos geweld en wapengeweld onder jongeren. En na de tocht wordt er een minuut stilte gehouden. In Hongarije wordt de laatste Formule 1-race voor de zomerstop nu gereden. Max Verstappen zou eigenlijk als zesde van start gaan, maar door gridstraffen van andere coureurs schoof hij op naar de vierde plek. In de WK-stand staat Verstappen nu op de zevende plaats. Het weer bewolkt en buien, ook wat zon. 19 tot 23 graden is het. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags dan zon en iets warmer dan vandaag.
1: Eerst een dankjewel en dan kijken we naar de situatie op de weg. Annemieke Bosgaard zit bij de ANWB. Goedemiddag.
2: Ja, vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk heb je daardoor een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je voor Dordrecht ook een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Dan een ongeluk op de A32 Heerenveen richting Meppel. De weg is dicht tussen afrit Havelte en Meppel. Je kan omrijden richting Zwolle via Jouren over de A7, de A6 en de N50. En tot slot ook nog grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je 20 minuten extra reistijd.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
10: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
11: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
10: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
11: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
12: Hallo, met Daniel.

0: En ze hebben dit nummer geschreven uit een soort gevoel van heimwee naar thuis. Het was een café waar ze vaak kwamen. En op een gegeven moment, toen dit nummer uitkwam, toen wilden de fans van Keane natuurlijk ook eens zien om wat voor plek dat nou ging. Dus toen werd het café overspoeld door fans van Keane. En het duurde echt heel erg lang voordat de eigenaresse doorhad wat er nou eigenlijk aan de hand was. Die dacht, waar komen al die mensen in één keer vandaan? En waarom willen ze op de foto met deze tent en zo? Ze had ook zelf nog nooit van de band Keane gehoord. Het was haar als eigenaresse van die kroeg ook nooit opgevallen dat die gasten daar altijd in de hoek zaten. Maar op een gegeven moment begon er toch ergens een belletje te rinkelen van, oh wacht, dat heeft misschien met een nummer te maken.
1: Hallo.
0: Ik heb al echt meer dan voldoende suggesties binnengekregen voor Franstalige nummers. Dat was ook een beetje omdat ik een uur geleden zei, joh, als je nou een Franstalig nummer aanvraagt en je doet dat met een audio-appje, dan kan je ook een Hallo met Daniel Powerbank winnen. Nou, ik heb goed nieuws. Iedereen die een appje heeft gestuurd met het aanvragen van een Franstalige plaat, jij krijgt een Powerbank! Yeah! Een echt Oprah Winfrey momentje. Maar we zijn ook even flink in die appjes gedoken. En ik heb er wel een hele mooie Franstalige plaat uitgekozen. En die ga je straks horen.

The Purple Disco Machine in the Dark. En de Purple Disco Machine is gewoon één man. Hij is wel echt een machine. Alhoewel, het leek even alsof hij ook geveld ging worden door iets waar veel muzikanten mee te maken hebben. Namelijk oorsuizen, tinnitus, hè, die welbekende piep in je oren. En het is tegenwoordig, zeker voor DJ's, vroeger als... kijk, je moet het zo zien. Die DJ die staat te draaien op zijn draaitafels en de speakers die staan dan de zaal ingericht. Maar om ervoor te zorgen dat de DJ niet dat geluid met heel veel vertraging teruggekaatst hoort worden, heeft de DJ tegenwoordig ook zelf speakers. Alleen die speakers, die dus op de oren van de DJ gericht zijn, die zijn door de jaren heen steeds groter en groter en groter geworden. Tot zo erg dat nu bij de gemiddelde DJ staat er gewoon een installatie die goed genoeg is voor een feest met 500-600 man, staat op een meter van zijn oren. En dus hebben steeds meer DJ's ook last van gehoorproblemen. En zo ook de Purple Disco Machine, die dus dacht dat hij misschien wel voor altijd een piep zou blijven houden. Gelukkig, na een paar weken trok de piep weg. En ik denk dat hij inmiddels zich heeft voorgenomen om de boel toch een stukje zachter te zetten in de DJ-boom. Je hoorde hem met In The Dark, zometeen Katie Tunstall en dit is Falco.

Katie Tunstall, Suddenly I See. Het is bewolkt vandaag en regenachtig. Hier en daar kan de zon zich wel even laten zien. 19 tot 23 graden. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog. En vooral in de middag is er dan kans op zon. En het wordt iets warmer dan vandaag. Dat is toch lekker meegenomen. Met zometeen nieuwe muziek. De nieuwe van Jet Rebels, Sorry Mama, ga je horen. En die Franstalige plaat gaan we inlossen naar UB40.

0: mama that you had to see that.
1: Ja, de legend Jet Rebel, Sorry Mama. Nou, tegenwoordig gaat hartstikke goed met hem, hè. Hij is echt al heel veel jaar is hij clean. Op een gegeven moment besefte hij zich dat het allemaal toch een beetje de verkeerde kant op ging. Met zoveel zuipen en alles wat er verder nog allemaal bij kwam kijken. Toen heeft hij het volledig afgezworen. Is het een tijdje rustig geweest. En nu heeft hij hernieuwde energie. Waarmee hij dus ook heel veel toffe nieuwe muziek aan het maken is. Waaronder deze die je net hoorde.
2: Chansondag.
1: Carla, goedemiddag.
3: Ja, hallo, goedemiddag.
1: Een bijzonder goedemiddag. Ja, er zijn echt ontzettend veel verzoekjes binnengekomen voor de Chansondag vandaag. Ook jij krijgt een powerbank opgestuurd.
3: Dat vind ik hartstikke leuk.
1: Dus dat is sowieso al gefixt. Maar waarom dan deze plaat? Hoe kom je bij deze?
3: Nou, de LP staat in mijn platenkast en ik draai hem graag, want de laatste tijd eigenlijk niet zo vaak meer. En je hoort hem bijna niet op de radio.
1: Maar wanneer heb je die LP gescoord dan?
3: Oh, al heel lang geleden.
1: En in Nederland of in Frankrijk?
3: Nee, gewoon in Nederland.
1: Oké. Maar je inderdaad, je was aan het vertellen, je hoort hem niet meer zo vaak op de radio, nee?
3: Nee. En ik vind hem wel heel erg mooi. En jij deed de oproep en normaal kan ik helemaal niks bedenken. En wat je dan draait vind ik ook mooi, daar niet van. Maar nou schoot mij te binnen, oh, maar die. En die wil ik dan nog wel weer een keer horen.
1: Ja, en als je het dan hebt over chansons, dan is dit natuurlijk, dit is wel echt een Franse klassieker. Ik denk dat dit is een beetje cultureel erfgoed wat dat betreft.
3: Ja, en ik denk als je hem hoort dat heel veel mensen hem kennen.
1: Ja.
3: Maar misschien er niet zo gauw aan denken. Maar ik ben er helemaal gek van. Ja. Dus ik vind hem hartstikke mooi.
1: Ja, en je moet ook wel op de titel komen. Hey, en vertelde jij dan ook dat in je appje dat jij hem vroeger ook altijd playbackte, deze plaat?
3: Nou, ik zong hem wel altijd mee. Ja,
1: ja,
3: heel
1: ja.
3: Hard.
1: Maar fonetisch dan?
3: Nee, ook wel hardop.
1: Ja,
3: maar
1: ja, maar ik bedoel,
3: als in thuis ben, hoor.
1: Nee, maar ik bedoel, als in kon je ook echt... wist je ook echt wat er gezongen was? Of deed je gewoon de klanken na?
3: Nou, ik spreek wel een klein beetje Frans. Wat niet wil zeggen dat ik weet waar dat liedje precies over gaat. Maar ik kon het wel woordelijk meezingen, ja.
1: Nou ja, zeg het maar. Over welk liedje gaat het? Dan ga ik hem draaien.
3: Voici les clés van Gérard Lenormand.
1: Bij deze. Dankjewel en een fijne zondag nog, Carla.
3: En fijn dat je hem draait. Dankjewel.
1: Joe!

0: Nerik. En over vrolijke jongens gesproken, ladies and gentlemen. Zometeen hier Klaas van Kruijsdonk.
1: Ik heb er zin in.
0: En wat heb je ons te bieden allemaal zo meteen?
1: Nou, natuurlijk heel veel fijne muziek. En ik heb iets bedacht. Soms is het goed om even terug te blikken, om dan te ontdekken dat er eigenlijk ook helemaal niet zoveel veranderd is. Dus we gaan ook eventjes een jaar terug.
0: Nou, dat zo meteen bij Klaas. Heel veel plezier. Dag, en dit is Tracy Chapman.

0: En dit is het geluid van de dag.
1: Mijn vrouw wou heel graag een kat en ik absoluut niet. Hè. En je weet hoe dat gaat dan in een huwelijk, hè. Dus we hebben nu een kat. En die zijn gecheapt en die hebben zelfs papieren. Die heeft een paspoort, hè. Mocht je meepakken op vliegen, die heeft echt een paspoort. Mijn kat heeft meer papieren dan mijn onkel. BNN.
0: Dit is NPO Radio 2.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Even bollen, iedereen.

0: Zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elk

0: bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat het ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij werd ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Postma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk.

0: dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dorien Bouwman, dankjewel. We gaan even voor de verkeersinformatie schakelen met Den Haag. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Klaas. Ja, twee vertragingen op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen knooppunt Eemnes en Huizen doe je er 20 minuten langer over. En op de A58 Tilburg richting Breda is tussen Tilburg-Reeshof en Bavel een ongeluk gebeurd. De afrit is daar dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd.
1: Dankjewel. Zometeen tijd voor Klaas. We gaan natuurlijk fijne muziek draaien. Ik zal er even een klein tipje van de sluier doen. Onder andere Spandau Ballet komt eraan en Coldplay.
3: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-banden. Nu al zin in morgen.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: Coldplay en Talk met een melodie uit 1981. Deze. Grappig, hè? Van het Duitse Kraftwerk. En voordat je denkt, hey, gejat. Nee, ze hebben gewoon toestemming gevraagd. En gekregen. Dus dat is toch wel weer fijn. Ik moet zeggen, ik vind die Talk toch iets betere qua gedingest.
1: Iets meer vibe.
0: Nou, laten we het anders zeggen. Iets meer van nu. Zo moet je kijken. Ja.

Dus vanmiddag gaan natuurlijk fijne muziek voor je draaien. En zometeen blikken we ook eventjes terug. Een jaar terug in de tijd. Waarom dat is, leg je zo uit. Eerst even een liedje waar Sheryl Crow zelf van dacht, nou, laat maar zitten. Maar door een artiest is ze het toch weer fijn gaan vinden. En wie dat is, dat vertel ik je zo. Dit is All I Wanna Do op NPO Radio 2.

0: fijne samenwerking dit van Jonas Blue featuring Melef. Allemaal artiestennamen hoor, want Melef die heet eigenlijk Vinicius Lima, komt uit Brazilië. En Jonas heet eigenlijk Guy James Robin. Maar goed, ik denk dan kies gewoon je eigen naam. Is net iets overzichtelijk, hè? Maar goed, hè? Voor mij mag het natuurlijk. Edge of Desire, zo heette het. En daarvoor Sheryl Crow, All I Wanna Do. Ik zei al, dat was een liedje, ze had het gemaakt. En op een gegeven moment was ze er helemaal zat van. Tot ze de versie hoorde van Kelly Clarkson. Back to the phone company, the en die maakte er me toch wel lekker een plaatje van. Nou moet ik wel zeggen, die Kelly Clarkson, ze heeft al heel veel nummers gecoverd voor haar televisieprogramma. En doet dat eigenlijk op magistrale wijze. En elke keer denken artiesten, zo, is mijn liedje zo goed, dat is fijn.
1: Is dat van mij?
0: Ja, echt dat, ja. Heeft ze dus ook bij deze gedaan. Je kan hem online terugvinden. Het is NPO Radio 2, bijna luister, tijd voor Klaas. En ik wil eventjes met jou terugblikken naar het verleden. Want soms vergeten we eigenlijk dat de wereld gewoon doordraait. En dat er een jaar geleden dingen gebeurden waarvan je denkt, oh ja, was dat toen? Klein overzichtje. Nou, vorig jaar rond deze tijd brandde de mainstage van Tomorrowland volledig af. 2 dagen voor de opening stond het hele ding in lichte laaien.
2: Het is iets over 6 als de brand op het Tomorrowland podium begint.
0: En dit zijn de beelden van een instortend gebeuren. Echt een enorm drama natuurlijk voor het hele team. Maar ze hebben uiteindelijk met een alternatief podium toch de opening kunnen doen. Vandaag de laatste dag. Hè?
3: Vandaag ook de allerlaatste dag. Ja. Dus
0: van deze.
3: Tomorrow. Ik ben heel benieuwd wat voor Tomorrow dan gisteren of vandaag is.
0: Ja. Wauw, Tomorrow, gisteren, vandaag. Vorig jaar rond deze tijd gaf de rechter ook toestemming om probleemwolf Bram af te schieten. Het ging om een wolf die op landgoed Den Treek bij Woudenberg een vrouw had gebeten en vaker afwijkend gedrag zou hebben vertoond. Nou, dat werd ook weer een enorme rail. En er was dus iemand die wolf ook had gezien.
4: Wij komen een wolf tegen. Ik zeg, de wolf alle achter mij. Dat is toch apart dat hier een wolf zit lopen. Ja.
0: Ik kom zelf uit Veenendaal van origine. En dit is echt mijn omgeving. Ja, toch apart om zo'n wolf te zien, hè?
3: Maar wat heerlijk, want ze zijn ook helemaal niet bang. Ik zou helemaal niet probleemwolven van maken, als u het zo zegt.
0: Ik denk ook niet dat je per se heel bang hoeft te zijn voor de wolf. Het is alleen even wennen dat ze gewoon weer ook hier rondlopen. Klaas, wat heb je gezegd? Dit is nu de discussie die al een jaar gaande is. En nu kan je weer allerlei nieuwe.
3: Met Bram niet, want Bram is.
0: Bram is einde oefening.
3: Is dat er niet meer.
0: Ook nog eventjes noemen het Coldplay Kiss Cam schandaal. Hè, tijdens dat concert. De topman van een techbedrijf en zijn HR-medewerker stonden innig omarmd. En zij doken weg toen die camera erop kwam. Waardoor het leek alsof ze van alles wilden verbergen. Wat ergens ook zo was, maar het was niet zoals mensen dachten.
3: Ja, maar ook dit is de discussie die ook maar blijft gaan. En, het was niet netjes.
0: Ja,
3: nee. HR was niet ingeschakeld, zeg maar.
0: Nee, dat is waar, ja. En 23 juli 2025 overleed hij George Koormans. Gitarist, componist, medeoprichter van Golden Earring. Hij werd 77 jaar. Hij leed al enkele jaren aan ALS. En we hebben daar nog een speciaal concert gehad. Maar ik dacht, het is ook wel een mooi moment om hem toch nog eens te draaien. Golden Earring, Twilight Zone, een van de nummers die hij ook geschreven heeft. Een absolute klassieker. En een mooie herinnering aan George Koormans.

mooi eerbetoon aan George Kooijmans. Twilight Zone, Golden Earring. NPO Radio 2. En dit werd geschreven in zijn bubbelbad in een hotelkamer in München. Queen, een crazy little thing called...

0: Laura die stuurt een appje, die zegt... is het de bedoeling dat jullie de clean versie van TLC's No Scrubs gedraaid hebben?
1: Oh nee, hebben we de clean versie?
0: Nou, ik heb gewoon de versie gedraaid die ik me heb toebedeeld gekregen. Maar ik weet niet of... meestal staat het erbij toch, bij ons in het systeem.
1: Moeten er dan... nog wat fucks op de radio?
0: Nee, dat is ook gewoon gezellig zondagmiddag, Laura.
1: Oh.
0: Relax.
1: Chips.
0: En Jan had nog even weten dat hij blij was met het gebaar naar George Kooijmans. En ja, even over dat No Scrubs...
1: Ja.
0: Wat is dat eigenlijk? Want het is niet een borstel om je rug mee te doen.
1: Nee, ik vond het ook altijd verwarrend wat nou een scrub is. Maar ze zingen natuurlijk eigenlijk ook zelf. Iemand die op de bijrijdersstoel zit en dan een beetje... Hey, mooi meisje. Zeg maar zo iemand. Die
0: een meisje?
1: Ja.
0: Hey.
1: Totale prutser.
0: Oh ja.
1: Iemand die niet eens zijn rijbewijs... Oh, dat klinkt ook weer heel lullig. Maar ja. Iemand die gewoon niet zoveel kan en een beetje meelift op zijn vrienden. Maar blijkbaar waren er dus best wel veel mannen die daarna dachten... Oh shit, ben ik een scrub?
0: Ja, en wat ben je dan als je geen scrub bent?
1: Nou ja, als je dus niet zoveel doet, geen werk, geen hobby... en alleen maar een beetje zit te gamen, dan ben je wel een beetje een scrub.
0: Ah ja.
1: Maar heb je wel een baan en een visie en een toekomst... en ken je jezelf een beetje, you're good.
0: En dan ben je een no-scrub.
1: Dan ben je
0: een
1: no-scrub.
0: Dan ben je no-scrub, oké. Okay. Nou, wat geluk van TLC. Overigens, deze plaat, meer dan 610 miljoen streams. Allang bekend voordat hij echt op de radio te horen was... maar inmiddels niet meer weg te denken. Mark Ember, dit is Belong Together. Bij NPO Radio.

0: 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: teller op zijn best doorheen. Bruce Springsteen, The River. En Laura die heeft er even een appje gestuurd. Ze heeft even nagekeken voor die TLC. Maar het lijkt erop dat het woord ass ergens nog in een andere versie staat.
1: Maar wat raar dat dat weggecensureerd wordt.
0: Ja, maar billen, dat is, moet je niet meer zo in een liedje stoppen. Dat,
1: Mogen billen niet meer?
0: Ik weet het niet.

0: Wat is het?
1: Oeh, ik heb een mooie keuze meegenomen. Hij groeit op in een klein dorp in de buurt van Cambridge. Hij zingt in jazzbands, speelt musical, krijgt jarenlang les van jazzpianist Joanna Eden. En in 2012 hoort de wereld die stem die ik heb opgezocht voor het eerst op Ledge van Disclosure. Moet je maar eens opzoeken.

Me, drie akkoorden, een gospelkoor en een eenzaam verzoek naar een nacht die minder betekende dan gehoopt. Het werd zijn grootste hit tot nu toe. Een nummer 1 hit in Engeland, een nummer 2 hit in Amerika en goed voor 2 belangrijke Grammys. 12 jaar later staat er opnieuw een koor achter Sam. De Two City Chorus. Het is een collectief van 28 zangers dat meewerkt aan het nieuwe album A Hazel Eyes dat eind augustus gaat uitkomen. Vandaag heb ik een nieuwe track, is afgelopen vrijdag verschenen. Die gaat over de woede van een moeder die ziet hoe haar kind wordt bedrogen. En dat heeft hij prachtig gedaan. Het begint heel klein, maar het groeit echt uit tot een muzikale beschermingsmacht. Ik vind het machtig gedaan. Het is nieuwe muziek op NPO Radio 2. Sam Smith en de Two City Chorus. Dit is Oh Mother.

0: en Miss Montreal. En hoe, wat een fijne plaats dat en wat een fijne samenwerking. Ik stel voor dat die twee weer eens bij elkaar gaan zitten.
1: Ja.
0: En weer eens een mooi liedje gaan maken.
1: Hoe dan?
0: Hoe? Nou, vrij makkelijk natuurlijk. Gewoon schrijven met Jan. Ja. Overigens, zometeen is er wat leuks voor jou misschien wel. Want wij openen weer een nieuwe editie van het Schattenspel. Als je zin hebt om een mooie prijs te winnen, dan moet je nu even het woordje schat appen naar de NPO Luisterapp. En wie weet heb ik je straks aan de lijn. Ga ik wat onmogelijk moeilijke vragen aan je stellen. Ga jij even inschatten. En degene die dat het beste kan, die wint een leuke prijs. David Bowie, Let's Dance.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dorien Bouwman, dankjewel voor verkeersinformatie. Gaan we even naar Annemieke Bosgaat. Hoe is het op de weg?
5: Nou, rustig. Je hebt alleen de meeste vertraging eigenlijk op de A12... Arnhem richting de Duitse grens. Ik wou zeggen Den Haag, maar dat is toch de andere kant op. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er een kwartier langer over. Dat komt door de grenscontroles. Dan wegwerkzaamheden op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht heb je 5 minuten op onthoud. En tot slot een ongeluk op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Oorschot en knooppunt Batendorp moet je de linkerrijstrook missen en daardoor heb je 10 minuten vertraging.
4: Dankjewel. Zometeen spelen wij het schattenspel. Dat is een spelletje wat je met z'n tweeën speelt en waarmee je leuke prijzen kan winnen. Het enige wat je nu moet doen is even de NPO Luisterapp erbij pakken en jezelf opgeven. Dat doe je door het woordje schat te appen. En dan heb ik je zo aan de lijn.
5: Tussen Oorschot en knooppunt Batendorp moet je de linkerrijstrook missen en daardoor heb je 10 minuten vertraging.
4: Dankjewel. Zometeen spelen wij het schattenspel. Dat is een spelletje wat je met z'n tweeën speelt en waarmee je leuke prijzen kan winnen. Het enige wat je nu moet doen is even de NPO Luisterapp erbij pakken en jezelf opgeven. Dat doe je door het woordje schat te appen. En dan heb ik je zo aan de lijn.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Van showvol tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: begrijpen wij, want de ticketprijs was overzichtelijk.
1: Ja.
0: Wat was het?
1: €44,88.
0: Tegenwoordig is dat een koopje natuurlijk.
1: Echt? Voor zo'n naam?
0: Ja, zeker voor zo'n naam inderdaad. Material Lover, behorend bij The Devil Wears Prada nummertje 2. Shadow Spiral dus. Nou, nog even het eindje heerlijk. Ik zal nooit meer aan je twijfelen, Shannon Spyro. Heb ik eventjes gedaan dat ik dacht van, oh ja, we hebben al die grote namen nu. He, we hebben Olivia Dean, we hebben...
1: Ray.
0: Ray natuurlijk,
1: ja.
0: van die kanonnen. Maar ze houdt zich gewoon goed staande, dus...
1: Zij hoort er gewoon bij.
0: Jawel.
1: Ja hoor.
0: Je hoort er gewoon bij, hoor. Ja. 12 minuten over 5. Goedemiddag allemaal, dit is NPO Radio 2. Leuk dat je luistert. Tijd voor Klaas tot 6 uur en zometeen spelen wij een spelletje. Maar voordat ik daar iets meer over ga uitleggen, even over Ed Sheeran. Want er is iets bijzonders aan de hand. Ik draaide net Castle on the Hill. Maar hij heeft geschreven met een gigant uit de muziek. Kunnen we rustig stellen. Een nieuwe schrijfvriendin, namelijk songwriter Diane Warren. Denk je misschien, Diane Warren, waar ken ik die van? Nou, die ken je bijvoorbeeld van deze... Ja, deze heeft zij gewoon geschreven.

0: prachtig. Wat is hier aan de hand, zeg? Ja, ze zijn dus samen aan het schrijven. Ze heeft een foto online gepost met Ed daarbij. En daaronder de tekst: ik ben gisteren uit mijn comfortzone gestapt. Ik heb een geweldige dag gehad. Geweldige nummers, geweldige gozer. Ik heb er een nieuwe vriend bij. Ik kan niet wachten tot iedereen deze hits hoort.
1: Ja. Ik ben zo benieuwd of Ed ze gaat zingen. Of, want Ed Sheeran die verkoopt ook liedjes.
0: Ja, ja.
1: Of dat dit gewoon echt een nieuwe knijter artiest wordt die dan opeens van en Ed Sheeran en Dionne Warren een liedje krijgt.
0: Maar besef even, want Ed Sheeran is ook gewoon een hele goede songwriter.
1: Ja.
0: Dit zijn gewoon twee powerhouses bij elkaar.
1: Goud.
0: Ja, dat kan haast niet anders. Ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen. Enfin, Ed...
1: Nu al de hit van volgend jaar.
0: Ja, precies. Ja. Het zou maar zo kunnen natuurlijk. Het schattenspel. We spelen zo meteen een duel tussen twee mensen die zich van elkaar schat kunnen noemen. Schatje. Kan ook gewoon vriendschappelijk zijn, hè? Maar kan ook gewoon een familieband zijn. Je gaat inschatten en degene die de meeste vragen goed inschat, die wint een schat. Nou, zo simpel is het. En wat moet je doen? Even het woordje schat appen naar de NPO Luister-app. Dan heb je jezelf bij deze opgegeven. Als je het niet doet, is het een schande.

0: liedje van Paul. De meest melodieuze van de hele Peppers. Deze is prachtig. Dark Necessities. De Red Hot Chili Peppers. Die band is sowieso een beetje aan het groeien op me. Terwijl ze al heel lang bestaan. Maar ik heb die documentaire bekeken een tijdje geleden. En sinds die tijd, ik hou van de rauwheid. Ik hou van de eerlijkheid. Ik hou van het van binnenuit naar buiten spelen. Ze doen dat gewoon fantastisch.
1: Dan moet je echt dit album luisteren waar deze op staat. Dat is echt een heel lekker album.
0: Dat is de plaat. Dat is gewoon
1: de getaway.
0: Ja. Een spelletje. Ja.
2: Het schattenspel.
0: Speel ik deze keer met Mees en Gustav. Mees, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waar kom jij vandaan? Waar hang je uit?
3: Ik kom uit Utrecht en daar hang ik nu ook uit.
0: Kijk. En Gustav, jij bent daar ook in de buurt, vermoed ik?
4: Yes, ik ben er ook.
0: Kijk aan. En jullie zijn besties van elkaar?
4: Zeker. Zeker weten.
0: Hoe is het met de onderlinge rivaliteit als het gaat om spelletjes spelen?
3: Wow. Niet zo, ik win wel vaak. Dus
4: ik laat hem wel graag winnen. Hij heeft een beetje een harde tijd nu.
0: Oké, volgens mij, dus Gustav, jij zegt ik laat Mees winnen en Mees zegt ik win ook vaak. Dus dat, ja.
4: Daarom.
0: Je gaat toch anders naar spelletjes kijken, Mees. Maar je kan je vandaag natuurlijk gewoon bewijzen. Want nu kan Gustav je zeker niet helpen. Sterker nog, hij gaat natuurlijk proberen te winnen. Ik moet wel even van jullie weten wie de jongste is.
4: Dat ben ik.
0: Gustav, dat ben jij. Dan mag je even kop of munt noemen.
4: Munt.
0: Ja, munt. Oké, ik heb hier een grote munt. En op het moment met een kop en een munt, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik laat hem vallen en als die op jouw kant valt, dan mag jij beginnen. En anders dan begint Mees.
4: Toch.
0: Daar gaat hij. En hij valt op de kop. Dus dat betekent dat Mees gaat beginnen.
3: Weer gewonnen.
0: Oké, dit gaat wel heel erg snel. Oké, zijn jullie er klaar voor, mannen?
3: Yes.
0: Oké, dan gaan we.
2: Het schattenspel.
0: Nou, Mees, de eerste is voor jou. Het gaat over de mens. Ja, de mens heeft natuurlijk een bijzondere manier om geluid te kunnen waarnemen met het oor. Hè? Daarin hamer, aanbeeld, stijgbeugel. Ze worden geluidsgolven omgezet naar iets dat we kunnen verstaan. Mensen die kunnen ongeveer frequenties horen tot 20.000 hertz. Maar mijn vraag is, hoeveel kunnen katten horen in hertz?
3: Oeh.
0: Tot hoeveel?
3: 30.000 hertz.
0: 30.000 hertz staat genoteerd. Gustav, wat denk jij? Is het meer of minder dan 30.000 hertz?
4: Ik ben echt zeker dat het dus meer is.
0: Ja? Wil je er ook nog een getal aan hangen? Of,
4: hoeveel meer?
0: Ja, zeg maar.
4: Oh, tenminste 40.000.
0: Tenminste 40.000. Nou, dat is niet helemaal goed, maar het eerste puntje gaat wel naar jou, Gustav. Want katten horen frequenties tot maar liefst 64.000 hertz. Ja, is echt een stuk hoger dan mensen. Ook een stuk hoger dan honden, want die komen tot ongeveer 45.000 hertz. Overigens wel afhankelijk van de leeftijd. Hè? Ook van de beestjes, maar zeker ook van de mensen. Oudere mensen die hebben iets minder hoge frequenties in het assortiment. Oké, Gustav, de volgende is dan voor jou. Kan je het gelijk weer gelijk trekken. Het is een Guinness World Records vraag. Die bevat natuurlijk de meest vreemde wereldrecords. Maar ook die van meeste visvingers eten in 1 minuut. Een visvinger, dat is een soort visstik, alleen dan rond. Hoeveel zijn er opgegeten in 1 minuut, denk jij?
4: Oh. Oeh, oh shit. Ik ben aan het nadenken, hoeveel kan ik eten? 100.
0: 100, staat
4: 100. Er zijn echt gekke mensen, denk ik.
0: Oké. Mees, denk je dat het meer of minder dan 100 zijn?
3: Ja, moeten er meer zijn.
0: Dat moeten er meer zijn?
3: Ja.
0: Oké. Ja, het zijn visstick-achtige dingen. Hè. Dat is een aardig formaatje. Het record staat op, even kijken, de Britse Nathan Davies. En hij heeft er 15 op in 1 minuut.
3: Oh.
0: Dat is een klein beetje minder, maar dat is wel leuk.
4: Bijna.
0: Want dat betekent, Gustav, ondanks dat je er grotesk naast had, dat het toch een gelijkspel is geworden. Want,
1: nee, Gustav heeft eigenlijk al 2 punten.
0: Ja. Dat is waar, ja. Inderdaad.
1: Gustav heeft meest niet laten winnen. Maar we hebben nog 1 vraag.
0: Ja, en wie gaat die dan doen? Dan ben ik
1: Mees.
0: Oké, nou Mees, dan heb jij dus de kans om jezelf van die nul af te halen. En ik heb een muzikale vraag. Luister even mee. Dit is natuurlijk The Weeknd. En mijn vraag aan jou is, uit welk jaar komt dit nummer?
3: 2019.
0: Staat genoteerd, Gustav. Denk je dat deze plaat ouder of jonger is dan 2019?
4: Ik ben best zeker dat die uit 2019 is, maar ik zou zeggen dan 2020.
0: 2020? Gustav?
4: Ja?
0: Spot on! Deze is gewoon binnen. Het is gewoon 3-0 geworden! Oh, dit is wel een slachting, Mees. Hey.
4: Oh, ik ga altijd winnen.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus het lijkt er toch echt op dat Gustav jou laat winnen.
5: Ik wil het niet over hebben.
0: Mees, wil je nog wat tegen Gustav zeggen?
5: Gefeliciteerd,
0: Dat vind ik dan wel weer sympathiek. Mannen, fijne middag en Mees. Het prachtige schat cadeau komt naar je toe. Ja.

0: mij zegt elke relatietherapeut, als je eruit wil komen, moet je praten. Dus deze gaat niet echt werken, maar goed.
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: No Doubt, Don't Speak op NPO Radio 2. En daarvoor The Weeknd en Save Your Tears. Rapbox in de jaren 80 kreeg de vraag van de platenmaatschappij. Joh, maak nou eens een nummer dat geschikt is voor de Amerikaanse markt. Nou, dat heeft hij gedaan hoor, Tulsen Clark. Hij reageerde met een liedje en dat ging over Amerika. Over, laten we zeggen, oppervlakkige media, machtsvertoon, Amerikaanse inmenging in onder andere Nicaragua en Granada. Ja, dat allemaal in een heel vrolijk liedje, wat eigenlijk niet zo vrolijk is als je er goed naar luistert.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2 NPO Radio 2 Topsong.

0: De topsong van deze week, Firefly. Martin Garrix en U2, wat een heerlijke samenwerking is dat.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, tijd voor een liedje die jij mag aanvragen en die ik dan zometeen met veel liefde voor je ga draaien. En we hebben weer een themaatje gevonden, want vandaag is het...
2: Natuurlijk is het vandaag Internationale Dag voor het Behoud van het Mangrovenbos.
0: Ja, International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem.
2: Yes.
0: Wat natuurlijk heel erg belangrijk is, want die mangroves die hebben allerlei natuur die behouden moet blijven. Die ook belangrijk is voor het hele ecosysteem. Nou goed, hoef ik verder allemaal niet uit te leggen. Wij willen gewoon een liedje in dat thema.
2: Ja.
0: En dan denk je, mangroven, hoe moet ik daar nou een liedje bij verzinnen? Nou, zullen we eens even een wat opgooien?
2: Ja, mangroven zijn natuurlijk ook bossen, dus... A forest van
0: ja,
2: The Cure.
0: Ja, ja. Alles van The Roots mag natuurlijk. Ja. Wortels.
2: No Roots van Alice Morton, als we dan toch over Roots hebben.
0: Lemon Tree.
2: Oh, leuk.
0: Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, of Stick Season van Noah Kahan.
0: Ik ga wat verder zoeken nog. Wat dacht je van deze? Leave me alone. Leave is een blaadje, zit aan een boom.
2: Ja.
0: Nou, kortom, het mag helder zijn. Als het te maken heeft met bos of je kan het er naartoe praten.
2: Kate Bush. Ja.
0: Laat het weten via de NPO Luisterapp. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Dit is Duran Duran, Ordinary World. Bij NPO Radio 2.

0: Dolly Parton, Jolene en daarvoor Duran Duran en Ordinary World.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: En de laatste plaat komt van Petra. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ik hoor in één keer Eddie Keur in mijn oren.
2: Nee, helemaal niet.
0: Nee, maar wel lekker enthousiast, zo moet je het zien. Je had even nagedacht in het kader van 26 juli... Internationale Dag voor het Behoud van het Mangrovenbos. En waar kwam jij mee?
2: Ik kwam natuurlijk met Outside van George Michael.
0: Want...
2: ja, wie het over bos heeft, die moet naar buiten. En wie naar buiten gaat, die neemt George mee. Ja,
0: prachtig. Dankjewel hè, voor deze.
2: Dank, doei.
0: Dag. Gaan we lekker draaien. Zometeen is het tijd voor de verrukkelijke 15. Tim zit op de bok en gaan we zo lekker van genieten. En natuurlijk ook de rest van de avond. En ik sluit af met deze. En spreek je vrijdag weer. Vrijdagavond tussen 10 en 12. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: is NPO Radio 2.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ster. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel,

0: Plus korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nieuwe hond?
2: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: De prijsfavoriet.

0: de Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45 die daar sinds gisteren werd vermist, melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen, maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht in het Comomeer, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog altijd in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande, minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders mensen aan het doxen en intimideren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone en is het onaanvaardbaar dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden. Dan het weer vanavond vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.
9: AMEP Lidl, je verdient het.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. De

0: We hebben weer een nieuwe lijst. Schreeuwen van de daken, roepen naar degene die naast je zit. De V15 is er weer. Met twee nieuwe binnenkomers. En daar beginnen we ook meteen mee. Remember Us van Feline en Melle staat op plek 15.
1: Verse in de verrukkelijke 15.

0: Makkelijke 15. Adrenaline. Rock'n'roll. NPO Radio 2.
1: Nummer 14. Yeah.

album Boys Cry 2. Was dat Forget Me. En daarvoor, geheel toevallig, Remember Us. Nieuw in de Verrukkelijke 15. Van Feline en Mel.

0: straks hebben we weer een nieuwe binnenkomer in de lijst. Die staat wat hoger. Welke dat is, dat hoor je straks. Deze lijst wordt samengesteld door jou. Dank daarvoor. Kunnen we dat niet vaak genoeg zeggen. Want zonder jou geen lijst. Zo simpel is het. Dankzij jouw goede smaak mogen we iedere week weer hele fijne nieuwe muziek draaien. Maar hoe doen we dat ook alweer, Annelie? Ja, hoe gaan we stemmen?
1: Eenvoudig. Ja, Radio2.nl/V15. En dan hoef je maar 3 liedjes aan te klikken. We hebben een lijst van 30 liedjes. 15 staan in de lijst. En 15 uit de tiplijst, keuzelijst. En als je er 3 aanklikt, dan hoor je bij de club.
0: Ja, niet alleen dat, maar je kunt ook nog iets verdienen, toch?
1: Je kunt een Bluetooth-speaker verdienen. En schrijf je vooral in voor de nieuwsbrief.
0: Kijk, brood en spelen, daar gaan we lekker op, toch?
1: Zeker.
0: 2 nieuwe in de lijst, dat betekent ook 2 liedjes uit de lijst. De opposites zijn helemaal klaar met het feestje op hun graf. Die is eruit gegaan. En Taylor Swift ook met I Knew It, I Knew You. Ook die is er niet meer in. En dan 5 uitverkochte shows in Paradiso. Wat een ster is zij. Ik heb het over Bente op 13, 3.

Ik heb haar wel eens gekscherend de Lana Del Rey van Mokum genoemd. Daar sta ik nog steeds achter. Roxanne Hazes staan in de giftshop. 16 oktober komt haar nieuwe album uit. Ik heb al wat stukken mogen horen tijdens haar live concert in het Concertgebouw in Amsterdam. Het wordt echt prachtig. In de lijst nu op 11 die prachtige samenwerking tussen S10 en Oscar de Wolf.

0: My Body Isn't Ready van 11 na 10 in de verrukkelijke 15. En Stromae, die heeft het druk met features op andermans platen. Hij deed ook al mee op het nieuwe album van Madonna bijvoorbeeld, My Sins Are My Savior. Maar nu ook met de Zweedse zangeres Tove Lo, De Fleur.
1: Verrukkelijke 15.
2: Verrukkelijke 15.
0: Op nummer 9.

0: Romantic, een album die echt nog een albumduur heeft. Namelijk 31 minuten, heerlijk. Bruno Mars en All My Soul.
1: Verse in de verrukkelijke 15.
0: En de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 7. Hij is 10 jaar sober en dat viert hij met nieuwe muziek. Dit is Jet Rebel, Sorry Mama.

0: that you had to see that.
1: In de lijst, in de Verrukkelijke 15, op plek 7. Annelie, je bent niet alleen de discjockey, maar ook muziekdocent. Hoe kijk jij tegen Chad Rebel aan eigenlijk?
2: Ik vind hem een one of a kind.
1: Ja, is het een wonderkind inderdaad?
2: Ja, vind ik absoluut.
1: Ja,
2: ja, hij is echt een componist en hoe hij alles bedenkt. En ik ben best wel vaak live al naar hem toe geweest. Ook toen hij solo, dat is met zijn zus dan, in het theater speelde. Niet normaal wat hij daar voor elkaar krijgt.
1: Ja, hij kan binnen no time gewoon een complete plaat van voor naar achter spelen. Dat doet hij gewoon heel goed. Oké, het is tijd om een speaker weg te geven. Een Bluetooth speaker van de Verrukkelijke 15. Wat moet je daar ook alweer voor doen?
2: Heel simpel, even stemmen op de V15. Radio2.nl/... Wat zeg ik nou? Radio2.nl.
1: Ja, V15. Helemaal goed. Wie hebben we aan de lijn?
2: Ronald Geep. Hallo Ronald.
3: Hallo, hey. Goede avond.
2: Wil jij ons jouw stemlijstje even met ons doornemen?
3: Ik had er twee gedaan. Eentje was Snow Patrol met Kylie Minogue.
2: Mm-hmm.
3: En het andere nummer, dat weet ik al niet meer.
2: Queens of the Stone Age, we helpen je even.
3: Ja, die ja. En twee van U2.
2: Twee van U2, ja, eentje die staat, die gaan we toevallig nu ook draaien. Ja. Maar die andere, dat is de topsong van deze week. Tim, hij staat nog niet in de stemlijst.
1: Hij staat nog niet in de stemlijstje met Martin Garrix inderdaad. Maar wel die oude. En daar heb je op gestemd. Gefeliciteerd, jij wint een Bluetooth speaker van ons. En we draaien de track, want die staat op nummer 6 in de Verrukkelijke 15.
3: Helemaal super, dankjewel.
1: Street of Dreams, dit is U2 op 2.

was regelmatig te zien, Mick Jagger, tijdens het WK voetbal. Is hij regelmatig in beeld. Ook om zijn nieuwe plaat natuurlijk te promoten. Foreign Tongues, de nieuwe plaat van de Rolling Stones. En deze cover werd verdeeld ontvangen. Want origineel natuurlijk van Amy Winehouse. Maar stijgt toch in de lijst van 5 naar 4. You Know I'm No Good van The Rolling Stones. En net als vorige week. Op 3 blijven steken. Maar dat klopt niet helemaal. Editors ga ik nu draaien. Met The Rush, nieuwe plaat van Editors. Die trouwens echt te gek klinkt.

Way to Die. Nummer 2 in de lijst. We hebben even een overzicht voor je van wat er allemaal voorbij is gekomen. Op 15 nieuw in de lijst, Feline en Mel, Remember Us. En dan op 14, The Haunted You, Forget Me. Van 12 naar 13, Bente en 3, 2, 1. En ook Roxanne Hazes is gedaald met tranen in de giftshop van plek 6 naar 12. Op 11, S10 en Oscar de Wolf, 7 Sound. En op 10, Somber, My Body Isn't Ready. Dan van 15 naar 9, Toflo en Stromae. Vervolgens op 8, Bruno Mars en All My Soul. Jet Rebel nieuw in de lijst op 7. Op 6 hoorde je U2, Street of Dreams. Op 5, Nothing But Thieves en Evolution. En van 5 naar 4, The Rolling Stones and You Know I'm No Good. Editors op 3 met The Rush. En Nona hoorde je net dus met What a Way to Die. En net als vorige week op nummer 1, Lola Young.

0: Frans zegt in de NPO-luisterapp, ja hoor, Lola Young weer op 1. Zo goed en zo verdiend. From Down Here op nummer 1. Dankjewel voor het stemmen. Volgende week is er weer een nieuwe lijst. En je weet het, stemmen kan via nporadio2.nl/v15. Alvast bedankt.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18+ speelbewust.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Daar zijn we weer.
12: Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpetright.
13: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
12: Ga naar carpetright.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
1: NPO Radio 2.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. Hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de 6e plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de 6e plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was

0: Wat geldt of wie ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
10: Blokhuis.
11: BNN Vara.
12: Zomer op je radio. In VL Radio 2.
10: Classic, verrukkelijke 15.

0: just me, myself, and I.
1: Het jaar was 1989. Mei van dat jaar stond dit op nummer 1 in de verrukkelijke 15. Van het album Six Feet High and Rising. De La Soul en Me, Myself and I. Als V15 Classic.
2: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
1: En een hele goede avond, zeg ik tegen jou. En zeg ik tegen Annelie. Hallo.
3: Hallo.
1: Straks nog een theorie met Annelie. Ja, en ik heb al een beetje zitten spieken. We gaan een bijzonder instrument bespreken straks.
3: Ja, we gaan rasp bespreken. Maar het heet geen rasp.
1: Nee, gelukkig. Nee, raps, zeg ik nog steeds.
3: De raps. Koekjes, raps en kaas.
1: En de kaas, ja, precies. Wat het dan wel is, dat hoor je zo meteen. Verder hebben we live muziek in de studio uit België. Fem, kijk ik erg naar uit. Het is echt prachtig. Wereldhit komt uit Italië. Uiteraard ook een tippakket voor de verrukkelijke 15. En het open boek van Op het Broek. En vandaag draai ik iets. Och jongens, ik ben zo blij dat hij eindelijk naar Nederland komt. Ben Folds. Ja, van Ben Folds 5. Meer daarover straks. Ik ga alvast even een tip draaien voor je, als je het niet erg vindt. The Strokes, Lonely in the Future. Nieuw album namelijk. Reality Awaits. Het zevende album, na 6 jaar even helemaal niks gedaan te hebben. Geproduceerd door, daar is hij weer, Rick Rubin. En 11 oktober, dan staan ze in de Ziggo Dome. Het zijn The Strokes met een beetje autotune, maar dat is lekker. Lonely in the Future.

0: Swims heet. Bad Dreams, net aangekondigd, een show in de Ziggo Dome, 16 maart volgend jaar.
1: All new, verrukkelijke 15, verrukkelijke tips.
0: Zeker, er kan weer gestemd worden op de verrukkelijke 15. De nieuwe lijst hebben we net gedraaid, maar ook de tips, die kun je daar ook allemaal vinden. Eentje heb ik net al gedraaid, Strokes met Lonely in the Future. Maar we hebben nog veel meer. Bijvoorbeeld Joost Zwegers, beter bekend als Novastar, is ook weer terug met nieuwe muziek. Today.

verder in de tips. Maar omdat hij zo'n gigantisch succes is geworden in de rerun. 14 weken op nummer 1 in Amerika. Country is hip and happening. Getuigt ook dit nummer van Ella Langley. Dit is Choosin' Texas, NPO Radio 2.

Britpop komt weer helemaal terug. Oasis kwam weer bij elkaar. Maar ook Pulp, de band Pulp. En er is nu binnenkort een documentaire en concertfilmen te zien naar aanleiding van die comeback tour. Pulp hoorde je dus en Come On People. Tijd voor het open boek van Op het Broek. In plaats van de kluis van Blokhuis. We gaan even terug in de tijd. Niet zo heel ver terug overigens. 2005. Want hij komt naar Nederland. Hij staat in het Concertgebouw over een tijdje. En daar ben ik ongekend blij mee. Ik heb het over Ben Folds. Die zou je kunnen kennen van Ben Folds 5. Het is een nummer wat ik nu ga draaien dat hij schreef naar aanleiding van zijn derde scheiding. Nou ja, dan kan ik me zo voorstellen dat je iets van je af moet schrijven. Learn to live with what you are. Van het fantastische album Songs for Silverman. Dat is trouwens best wel cynisch, want de titel verwijst naar de bijnaam van zijn R&R-manager bij Sony. Die werd Silverman genoemd. Learn to live with what you are. Dit is Ben Folds, NPO Radio 2.

29 november. Dus dan moet je Blokhuis misschien even op een cassettebandje opnemen. Maar dan is Ben Folds 5, of Ben Folds beter gezegd, live te zien in het Concertgebouw in Amsterdam. En dat is echt uniek te noemen. Hij zou eigenlijk meen 2 jaar geleden al naar Nederland komen. Toen kreeg hij problemen met zijn hand. En als pianist is dat wat onhandig. Oink, oink. En dat betekende dus dat hij niet kon komen. Ik was echt teleurgesteld, want hij komt eigenlijk nooit naar Europa. Maar nu is hij er dus wel. Zij komt trouwens ook 3 keer naar Nederland. 8 november bijvoorbeeld in Oosterpoort, Groningen. Dan heb ik het over Macy Gray. Nou, niet denken aan Marge Simpson. Doe het niet.

0: was vorige week te gast hier deze Schotse singer-songwriter Blair Davies. Nieuwe track You Must Be a Miracle is prachtig. En hij werd een keer opgepakt omdat hij betrapt werd met een prostituee. Dan heb ik het over tv-evangelist Jimmy Swaggart. En toen moest hij toch eventjes sorry zeggen voor de camera.
1: I have sinned against you, my lord. And I would ask that your precious
0: dikke tranen op tv, deze Jimmy Swaggart. Ongekend. Nou goed, tv-evangelisten in Amerika een heel groot ding. Zeker in de jaren 80 en in de jaren 90. En de Hooters die hebben daar een geweldig nummer over geschreven. Het heet Satellite.

0: Jesus, He Knows Me kunnen draaien. Dezelfde thematiek, maar we kozen voor The Hooters and Satellites. Bij Bureau Radio 2.
1: Mooi in toon, hoor. Ben trots.
0: Dank je. Wat voor toon was het eigenlijk? Dat weet jij.
1: Ja, ik heb geen absoluut gehoord.
0: Oh, dus nee. je kunt niet zeggen of het een C of een...
1: Nee, weet ik niet.
0: Ja, wat grappig.
1: Ik kan het wel, als ik even tijd heb, kan ik het refereren.
0: Oh ja.
1: Maar dat duurt een liedje. Nee, ja.
0: Het is tijd voor de wereldhit.
2: Blokhuis. Wereldhit.
0: Ja, ga je nog op vakantie eigenlijk, Annelie?
1: Jazeker, ik ga naar Parijs.
0: Oh.
1: Ja, wie. En ik ga naar Beekbergen.
0: Beekbergen in Parijs. Ben je gewoon...
1: Nee, Beekbergen. Ons huisje in Parijs.
0: Nou, lekker toch?
1: Ja,
0: we gaan nu even naar Italië. We zoeken dus Italiaanse vakantiemuziek, of in ieder geval Italiaanse muziek.
1: Ja.
0: En moet jij er meteen aan denken?
1: Ja, Pino D'Angelo natuurlijk.
0: Oh, wat goh. Balla. Ja, die ja. Nee, ik moet altijd denken aan Laura Plausibel. Dat is dan... Ja.
1: La solitudine.
0: Ja, ik heb daar iets mee. Ik vind dat toch, ja... Dat, ja.
1: Ja, het is ook leuk. Het is ook
0: echt... Het is heel...
1: Eros Ramazzotti dan.
0: Eros vind ik een beetje te Marco Borsato-achtig. Of andersom, Marco Borsato is Eros.
1: Met Tina Turner samen.
0: Die is wel heel erg goed. Nou goed, er is heel veel te bedenken als het gaat om Italiaanse muziek. Ik heb alvast een voorbeeldje voor je. Een singer-songwriter uit Milaan. Die traditionele Italiaanse pop combineert met psychedelica en symfonische orchestraties. Nou, dan zit je bij mij meteen. Bingo, goed. Andrea Lacio de Simone. Hoop ik dat ik het zo goed uitspreek.
1: 10 uit 10.
0: Nou, dit is Vivo.

0: wijnvelden aan je voorbij trekken bij de liedje. Ik zie ook zo'n eend voor me.
1: Een eend?
0: De auto. De auto. Ja, precies. Ja. Niet gewoon een willekeurige eend, maar gewoon de auto. Met een open dak. En dan gewoon zo rustig toeren in de jaren 60 door Italië. Die vibe heb ik heel erg bij. Vivo.
1: Vivo.
0: Vivo. Heb jij een goede Italiaanse plaat voor ons? Laat het vooral even weten met de NPO Luister-app. It's Living Color.

Magic Comes. Straks in Blokhuis live muziek van de Belgische band Fem. En de secundaire arbeidsvoorwaarden die worden ook weer even ingelost. En wel iets van de Beatles, maar dan door een ander ingezongen. Wat dat is, hoor je straks.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's, waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hem. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht en hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Een Française en een meisje uit Brabant. Het wordt de grootste tweestrijd in het wielrennen ooit. Met als hoogtepunt een krankzinnige etappe in de Tour. Die ervoor zou zorgen dat Jeannie Longo en Leontien van Morsel elkaar nooit meer zouden spreken. Tot nu. Andere tijden sport vanavond op NPO 1.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost. Autotaalglas.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl. Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: Een werkelijk vlammende versie van Get Back door Ike en Tina Turner. Trouwens, ze waren grote Beatle-fans, want ze hebben nog meer nummers gecoverd. Bijvoorbeeld The Help and Come Together.
1: Dit is Blokhuis, yes. NPO Radio 2.
0: Zonder Blokhuis overigens is even op vakantie in Japan. Mijn naam is Tim op mijn broek. En straks hebben we live muziek van Fem. Theorie met Annelie over...
2: Nou, het is een apparaat dat je als het goed is ook in de keuken hebt staan.
0: Oh?
2: Ja, maar ik heb er ook muziek mee maken.
0: Oké, ben heel benieuwd wat het is. En we zoeken ook nog een request uit Italië, toch? Italiaanse muziek. Wat krijgen we allemaal binnen al?
2: Hier staat, ik moest denken aan Willy Alberti, die Italiaans zong. Ja, dat kan ook.
0: Dat is allemaal, ook, alles kan.
2: Maar liefst wel echt gewoon een Italiaanse klassieker.
0: Liefst wel, ja. Laat het even weten met de NPO-luisteraar. Hoe is jouw IJslands eigenlijk?
2: Nou, zal ik het even proberen?
0: Nou, is goed.
2: Ausgeir
0: is inderdaad de artiest die ik zoek. Moet je nagaan, hè? 1 op de 10 IJslanders kocht zijn debuutalbum in 2012. Dat is later trouwens weer gewoon in het Engels uitgebracht. The Silence heet het. En toen kreeg het een nog groter publiek. En nu is er een nieuwe track uit en die heet Heartbeat van...
2: Ausgeir.

0: band begon met het schrijven van jingles. Dus dat is eigenlijk best wel grappig dat dit nummer, juist dit nummer, vaak in reclames terug is gekomen. Capital Cities hoorde je en Seventh Sound op NPO Radio 2. Waarin de tijd is geworden, hoog tijd zeg ik, voor eigenlijk het leukste moment van de week. Live muziek. En vanavond wordt dat verzorgd door echt een hele toffe band. Afkomstig van onze zuidenburen. Om 3:00 vanmiddag stapten ze in de auto vanuit Antwerpen om hier op tijd te kunnen komen. En nou, dat is ze gelukt hoor. In de studio is de Belgische band Femme te gast. Welkom. Hallo, goedenavond. Hey, wat ik leuk vind, ik zat een beetje te zoeken hoe de band bij elkaar is gekomen. Dat komt eigenlijk voort uit een duo. Jannik en jij, Marie. En hoe is dat dan uiteindelijk weer die band geworden die nu gevormd is?
1: Wel kijk, Wolf daar, de bassist is familie van mij. Ja? Hij heeft eigenlijk iedereen meegenomen. En dat is eigenlijk sinds begin dit jaar. In februari hebben we onze eerste headline show gespeeld in Antwerpen. Daarvoor deden we alles met twee. Ja. Met live tracks en stem en piano. En sinds begin dit jaar is er dus een hele band bij. En we zijn fantastisch blij om daar hier mee te mogen spelen. Zeg.
0: Ja. Maar ik ben heel benieuwd, hoe is er dan iets veranderd in dynamiek eigenlijk tussen jullie twee? Want in één keer heb je een hele band erbij. Dus dat is ook een hele andere manier waarschijnlijk van werken.
1: Goh, zeker niet eigenlijk.
0: Nee?
2: Dat ging ook eigenlijk heel vlot. Dus, de samenwerking, we konden ook heel goed overeen met elkaar. Dus eigenlijk hebben we die overgang eigenlijk heel vlot kunnen doen. Eigenlijk,
1: zeker.
0: Ah, wat goed zeg. Neo-soul, dat is het hokje waarin we jullie mogen stoppen, toch?
1: Ja, klopt. Soulful pop eerder. Ja.
0: Soulful pop.
1: Een mix van pop, soul en een vleugje jazz. Ja.
0: Is dat ook de muziek die jullie het meest beluisteren in vrije tijd bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker wel. Ja. Olivia Dean onder andere, Tom Misch, Jordan Mackay.
0: Ja, Olivia Dean, fantastisch inderdaad. En je komt op het goede moment dan binnen. Want Olivia Dean en de soulmuziek is weer hartstikke populair aan het worden. En terecht, in het voorjaar van volgend jaar, 2027, dan komt een nieuwe EP uit van jullie. Maar voor het zover is, nog lekker hier spelen. Welk nummer gaan jullie als eerste spelen?
1: We brengen eerst Better Late Than Ever, onze nieuwste single. En dat gaat over de prille liefde. Daar toch soms nog een beetje twijfels over hebben. Maar je toch keihard willen smijten eigenlijk. Ja.
0: Wauw. Femme live.

0: Dit is precies wat de zomer van 2026 nodig heeft.
1: Wauw!
0: Better late than ever van de band Fem. Ja, en Noordzee Jazz, daar moeten jullie gewoon gaan staan, vind ik, vanaf volgend jaar. Bam, bij deze. Oproepje. waar spelen jullie binnenkort? In Nederland bijvoorbeeld, kunnen we jullie nog ergens zien?
2: Helaas nog niet.
0: Nee.
2: Maar hopelijk.
0: Hey, na vandaag verandert het allemaal. Maar in België, waar kunnen we je zien? Waar spelen jullie binnenkort bijvoorbeeld?
2: We spelen 7 augustus op Suikerrok. Ja, dat is wel echt een mijlpaal, denk ik, voor ons als band. En daarna, ja, een beetje lokaler, maar in Antwerpen op de Bollekesfeesten.
0: Kijk. Of vanwege de Bollekes, de bier. Zeker. Oh, wat goed. Ja. 7 augustus dus op een vrijdag Suikerrok. Ik zit even te kijken, waar is het? Waar kan ik dan naartoe? Waar ligt dat?
2: Suikerrok is in Tiene.
0: Oké, en dat is in de buurt van Antwerpen ook, weet je?
2: Nee,
0: gewoon niet.
2: Nee.
0: Zoek het gewoon op. Tiene, Suikerrok, ben daar en ga het zien. Fem, wat is het tweede liedje wat jullie voor ons gaan spelen?
2: Het tweede dat we gaan spelen heet Rent Free. Een collab met Nico Ducarmé. Yes.

0: van FAM, live hier op NPO Radio 2. Nogmaals, volgend jaar in het voorjaar, hè, 2027. Ja, daar komt de nieuwe EP uit. Heel veel succes en ik hoop jullie heel snel graag hier in Nederland ergens op een podium te zien.
1: Dankjewel.

0: maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: opkomende nieuwe artiest uit Los Angeles. Ik heb het over Love Spells. Je hoorde Heart for Eyes. Van het vrijdag verschenen debuutalbum Love is the Law. Een van de albumtips trouwens uit de V15 nieuwsbrief. Daarover gesproken, je kunt je aanmelden voor die V15 nieuwsbrief.
1: Hoe ook alweer. Radio2.nl/V15.
0: Het is allemaal zo makkelijk.
2: Theorie met Annelie.
0: Ja, ook een mooi moment weer op de zondag. Theorie met Annelie, want je bent muziekdocenten.
1: Zo regenachtig vandaag. Ja. Laten we even iets zonnigs opzoeken. En ik dacht, Latijns-Amerika, daar gaan we naartoe.
0: Okay.
1: Want we gaan het hebben over de güiro. En de güiro, dat is een heel leuk instrument, want hij klinkt namelijk zo.
0: Oh, dat ding, ja.
1: Ja, de rasp.
0: Nee, de rasp.
1: Dan kun je geen koekjes meer rasten
0: of kaas. Nee,
1: maar het is ribbeltjes en dan ga je met een stokje overheen en dan krijg je dit. En wordt natuurlijk veel gebruikt in salsa, samba, cumbia, reggae. Denk maar even aan Santana bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
1: Hoor je hem? Het ligt een beetje voor de hand. Waar ik vooral even naar gekeken heb, waar zit hij verstopt in popmuziek? Wat leuk is, David Bowie en dan The Man Who Sold the World. Oh, en dan niet de meeste mensen kennen van de Nirvana-versie. Maar ik heb het even over deze van David Bowie. Luister goed, hè? Ook hard in de mix, hè?
0: Oh, ja, enorm hard in de mix, hè? Zeg, nooit opgevallen. Best irritant.
1: Ja, best wel een rotting eigenlijk.
0: Ja.
1: Wat ik ook heel leuk vind, hij ziet ook heel hard. Ja, en dit liedje, ik ben een sucker voor alles wat Burt Bacharach muziek is.
0: Oh, ja.
1: Deze van Dusty Springfield, The Look of Love. Luister even. The
0: look. Oh, ja. Of
1: love. Ook niet subtiel, hè? Is in.
0: Maar. Meteen wel sfeer, weet je. Dat is net als de tamboerijn, die ook heel irritant is eigenlijk. Ook altijd aanwezig. Maar je hebt wel meteen sfeer.
1: Absoluut. Ja. En waar die ook vrij vooraan zit, is in het intro van Gimme Shelter.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, inderdaad.
1: Ja, lekker.
0: Oh.
1: Maar na twee keer werken met jou, Tim, want we kennen elkaar eigenlijk nog maar kort, weet ik wel al dat we allebei liefhebber zijn van Steely Dan. En ja,

0: Het is een heel fijn gruisje nu op haar stem, vind je ook niet? Het is echt een gek, hè? Ze is eigenlijk van Sweet About Me, dat weet je nog wel, waarschijnlijk.
1: Ja, dat is 2007 of zoiets.
0: Nou, en ik was toch zo verliefd op haar.
1: Oh ja?
0: Oh, echt, het was verschrikkelijk. En ze speelde op Pinkpop en ik mocht daar zijn van mijn vorige werkgever. En ik moest daar backstage werken. En op een gegeven ogenblik, ik dacht, oh, Gabriella Chilmi is hier ergens. Hoe vet zou het zijn als ik het gewoon een keer kan ontmoeten?
1: Ja, en toen?
0: Kreeg ik toch een niesaanval. Ik had heel erg last van hooikoorts. En daar op Pinkpop, dat vers gemaaide gras, die pollen, joh, dat is echt nou. En ik had op dat moment geen zakdoek bij me. Dat wordt even een heel goor verhaal.
1: En maar moest jij een hand geven? Dat is.
0: Nou ja, ik zat echt te niezen. En mijn handen helemaal gewoon onder het snot. Het is heel goor. En ik hoor achter mij opeens iemand zeggen, bless you.
1: En toen was het.
0: En ik draai me om. Dat was koud. Ik stond er. Yes. Yes, bless you too.
1: Ik
0: ben zonder handen. Verschrikkelijk. Maar ik heb het daarna mogen af. Nee, dat is niet waar.
2: Blokhuis. Wereldhit.
0: Yes, tijd voor de Wereldhit. We gaan naar Italië.
1: Jazeker. En we hebben Sabine en Roy aan de lijn. Maar vooral Sabine. Want die hebben gisteren een concert in Toscane bijgewoond. Van niemand minder dan Sabine.
3: Andrea Bocelli.
0: Wow, komt dat even goed uit? Dat we zoeken dus Italiaanse muziek. Ja, dan kom je snel bij Andrea Bocelli uit natuurlijk. Hoe was het?
3: Fantastisch, ja. Een ontzettend mooie magische belevenis. Ja.
0: En hoe kwam dat? Kun je uitleggen waarom dat dan in zit?
3: De omgeving, hè, in zijn geboortedorp. Is het concert opgebouwd? Of is het hele spul opgebouwd in de heuvels van Toscane en je kijkt uit op het glooiende landschap en Andrea Bocelli hoor je.
0: Nou. Ja, wat wil je nog meer, toch? Maar je bent op vakantie, hè? Begrijp ik.
3: Ja,
0: okay. Hoe lang nog? Hoe lang nog kun je nagenieten?
3: Nog best wel lang.
0: Oké, fijn.
3: 12 augustus.
0: Oh, heerlijk. Nou, wat kunnen we voor je draaien?
3: Vivo per lei.
0: Heeft hij dat ook gespeeld nog, toevallig, gisteren?
3: Ja,
0: moet ook
3: hij
0: wel.
3: Hij heeft alle grote hits.
0: Alle grote hits, dus kwam deze ook voorbij. Dankjewel!
3: Ja.
0: En fijne vakantie nog.
3: Graag gedaan. Dankjewel.

nieuwe Australische indieband Radio Free Alice, zo heette ze. Kick in the Sins. En ze speelden op Basket Secret. En eind augustus dan komen ze terug voor Into the Great Wide Open. Geweldig festival op Vlieland. Oh, en hij is volgende week de gast in Blokhuis. Jonathan Jeremiah. What you

is de gast, Jonathan Jeremiah en Happiness. Zeker luisteren naar Blokhuis en straks ook naar de albumshow met onder andere muziek van Mike and the Mechanics en The Police. Maak er een fijne zondagavond van. En tot de volgende keer.

0: is NPO Radio 2.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Een Française en een meisje uit Brabant. Het wordt de grootste tweestrijd in het wielrennen ooit. Met als hoogtepunt een krankzinnige etappe in de Tour. Die ervoor zou zorgen dat Jeannie Longo en Leontine van Morsel elkaar nooit meer zouden spreken. Tot nu. Andere Tijden Sport vanavond op NPO 1.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Nu bij Dirk, Westland Salade. €2,49. Lekker fris.
0: Dit is NPO Radio 2.
7: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Een vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Dat geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Een Française en een meisje uit Brabant. Het wordt de grootste tweestrijd in het wielrennen ooit. Met als hoogtepunt een krankzinnige etappe in de Tour. Die ervoor zou zorgen dat Jeannie Longo en Leontien van Morsel elkaar nooit meer zouden spreken. Tot nu. Andere Tijden Sport vanavond op NPO 1.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.

Police hoorde je met Synchronicity 2 and Every Breath You Take. De Albert Show. Corné Klein. Radio 2. Het was het vijfde en laatste album van The Police met de grote hit Every Breath You Take erop. Het album en de hit winnen maar liefst 3 Grammy Awards. Op dit album neemt de groep afstand van hun ska en reggae roots. En in plaats daarvan horen we meer synthesizers en een gladdere productie. Na dit album is het dus klaar met The Police. Al tijdens de opnames van Every Breath You Take gaan Sting en drummer Stuart Copeland met elkaar op de vuist. En op het hoogtepunt van hun succes gaat de groep uit elkaar. Het is net 9 uur geweest, zondagavond 26 juli 2026. Dit is aflevering 415 van de Album Show. Met het vierde studioalbum van Mike and the Mechanics. De groep grond Genesis-gitarist Mike Rutherford. De vocalen worden verzorgd door Paul Young. Niet de Paul Young die we kennen van Love of the Common People. En Paul Carrack. En die horen we op de hitsingle Over My Shoulder.

0: ontdekt. Want zo'n sensatie in de dop, dat is Shanna Spyro. Haar debuutalbum is net uit, het heet Visitor. En het is ons album van de week vanavond in de albumshow. Luister naar The Great Expectation. Een heel toepasselijke titel als je mijn intro van zojuist hebt gehoord.
1: Album van de week.

0: Straks nog twee liedjes van het album van de week, afkomstig van Shanna Spyro. Dit was The Great Expectation. Oasis, What's the Story, Morning Glory is vanavond in de albumshow de Triple Classic. In Engeland is dit het bestverkochte album van de jaren 90 en het derde bestverkochte album aller tijden, na Queen's Greatest Hits en Sgt. Pepper van The Beatles. 22 miljoen exemplaren gingen er wereldwijd over de toonbank en het album katapulteerde Oasis van alternatieve rockband naar mega-act.
1: Triple Classic.

0: Oasis in de albumshow met de Triple Classic. Dit was What's the Story Morning Glory. En zojuist hoorde je Champagne Supernova.
1: De albumshow NPO Radio 2.
2: Corné Klein.
0: In oktober 2010 verscheen het derde soloalbum van DigiDex. Lange nachten, korte dagen. En het album staat vol met samenwerkingen. Op de 16 nummers komen in totaal 10 gastartiesten langs. Waaronder actrice Anna Drijver. Lange nachten, korte dagen van DigiDex. Zometeen dezelfde spijt met Jenny Lane. En nu slaap lekker, fantastisch toch, samen met Eva de Roveren.

0: Radio 2.
1: Ster. Een Française en een meisje uit Brabant. Het wordt de grootste tweestrijd in het wielrennen ooit. Met als hoogtepunt een krankzinnige etappe in de Tour. Die ervoor zou zorgen dat Jeannie Longo en Leontien van Morsel elkaar nooit meer zouden spreken. Tot nu. Andere Tijden Sport vanavond op NPO 1.
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,

0: Biologisch zit in de lift, net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 10:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
13: Een Française en een meisje uit Brabant. Het wordt de grootste tweestrijd in het wielrennen ooit. Met als hoogtepunt een krankzinnige etappe in de Tour. Die ervoor zou zorgen dat Jeannie Longo en Leontien van Morsel elkaar nooit meer zouden spreken. Tot nu. Andere Tijden Sport vanavond op NPO 1.

eerste volledige Nederlandstalige album. En het was een hele goede set, want het bleek hun doorbraak. De plaat werd geproduceerd door Rick de Leeuw van de Truckende Keks. En je hoorde Rigoureus en Iedereen is van de Wereld. De albumshow, wekelijks in de tweede uur de tweestrijd. Twee albums van één artiest. En jij mag kiezen van welk album ik zometeen twee liedjes ga draaien. En de artiest van vanavond is Joe Jackson. Twee albums uitgekozen, Night and Day en Body and Soul. En ga je voor de eerste album nummer 1, Night and Day, dan hoor je deze twee.

0: Broken Heart is het tweede album van The Babies. De groep rond frontman John Waite, opgenomen in de beroemde Abbey Road Studios in Londen. En Isn't It Time was de eerste grote hit voor The Babies. Ja, later zouden ze dat overtreffen met hun grootste klapper, Every Time I Think of You. Van dit album hoorde je Isn't It Time en zojuist Piece of the Action. De Britse zangeres Shanna Spiro is 20 jaar, brak door via TikTok. Ze schrijft al sinds haar 10e liedjes en haar snelle opmars heeft vooral te maken met haar herkenbare stemgeluid. Op haar debuutalbum Visitor, ons album van de week, hoor je songs over verlangen, liefdesverdriet en afscheid. Zoals deze, He's Not My Baby, I'm His.
1: Album van de week.

0: feestdag.
1: Zo heet hij, He's Not My Baby, I'm His, van het album van de week Visitor van Shanna Spyro. En straks in het laatste uur uiteraard nog een liedje van dit album. De tweestrijd, gespeeld met twee albums van Joe Jackson, Night and Day en Body and Soul. En de grote winnaar is album nummer 1 geworden met

Dankjewel voor het stemmen allemaal op deze Night and Day van Joe Jackson. De winnaar in de tweestrijd. Stepping Out and Breaking Us in Two. Dit is de albumshow. Lost in the Dream is het derde studioalbum van deze Amerikaanse indieband. En dan heb ik het over War on Drugs. Het is een grote doorbraak. Eigenlijk is het een soloalbum van frontman Adam Grandlucille. Hij raakte eenzaam en depressief nadat de vorige tournee was afgelopen. En al die pijn vertaalde hij naar het prachtige album. Dit album, Lost in the Dream.

0: Twee liedjes van het album Lost in the Dream van War on Drugs, Red Eyes en Under the Pressure.
1: Soundtrack album.
0: In handen van Madonna, Who's That Girl, met titelnummer. En zometeen hoor je Causing a Commotion.

0: NPO Radio 2.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
15: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
16: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Dit is NPO Radio 2.
1: 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van die straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest. De Spaanse ministerraad gaat Ávila tot zwaar getroffen gebied verklaren. Dan wordt het gemakkelijker om financiële steun en hulp bij de wederopbouw te krijgen. De brand bij Madrid breidt zich nog steeds uit. Omdat het de komende dagen weer erg heet wordt, wordt het nog moeilijker het vuur te bestrijden. Gisteren is ook in de buurt van de stad Valencia brand uitgebroken. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op verschillende plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De ingekorte etappe over de Champs-Élysées en Montmartre leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. De andere prijzen van de Tour waren zoals gebruikelijk al voor de laatste dag verdeeld. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. De Belg Remco Evenepoel werd tweede, Isaac Del Toro uit Mexico werd derde en won het jongerenklassement. Het weer, vooral in het noorden, valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Ster.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: wereldact. Eerste single is Losing My Religion, wat hun grootste hit ever wordt. En zanger Michael Stipe die snapt er helemaal niks van. Een liedje van 5 minuten zonder refrein en met een banjo als belangrijkste instrument. Hoe dan? De plaat wint een Grammy voor Best Alternative Album en haalt de eerste plaats van de Billboard Album Top 200, de Engelse albumlijst en de Nederlandse Album Top 100.
1: 90s Classic.

0: twee liedjes van Out of Time. Het zevende album van R.E.M. Shiny Happy People en Texarkana. Hartstikke leuk, die laatste die hoor je niet zo vaak. Goed om te doen in de albumshow. Shanna Spyro is een opkomend artiest die doet denken aan Amy Winehouse, Lana Del Rey en Adele. Ze trekt de hele vintage pop lade open op haar debuutalbum. En hou haar in de gaten, want we gaan nog heel veel horen van deze zangeres. Wil je Shanna live aan het werk zien? Dat kan op 14 en 15 maart 2027. Dat is in de Gashouder in Amsterdam. Time, You and Me.
1: Album van de week.

Drie stukken vanavond van het album Visitors van Shanna Spyro. Ons album van de week. En dit was de laatste van die drie. Time, You and Me. Wekelijks in het derde en laatste uur van de albumshow een XL of een XXXL Classic. En vandaag duurt die 10 minuten, 9 seconden. De XL Classic is van Guns N' Roses. Muziek van het album Use Your Illusion 1. Dit is...

Zijn nog steeds volop aan het toeren. Guns N' Roses, Use Your Illusion 1. Dit was Coma, de XL Classic van dik 10 minuten. Een nieuw world record van ELO is het zesde studioalbum van het Electric Light Orchestra. En hun tweede die werd opgenomen in München. Op dit album zien we voor het eerst het beroemde ELO-logo op de hoes. Dat sindsdien vrijwel op ieder album is gebruikt. Rock Caria komt eraan na deze Living Thing.

0: Album van Direct, wederom geproduceerd door Niels Zuiderhoek. De groep staat in november maar liefst 6 keer in de Rotterdamse Ahoy, wat onderhand een jaarlijkse traditie aan het worden is voor Direct. Sphinx dus, met zometeen het titelnummer, maar nu Oh My God It's Happening.
1: Corné Klein, NPO Radio.

Dus gaat het gebeuren 6 keer in Rotterdam. Ahoy, dit was Direct met het album Sphinx. Je hoorde het titelnummer en daarvoor nog de grote hit van het album Oh My God, It's Happening. Het debuutalbum van de Engelse groep Soul to Soul heet Club Classics Volume 1. En de muzikale invloeden op dit album gaan van hip-hop naar Afrikaanse muziek. En ook chic is een grote inspiratie geweest. In thuisland Engeland haalde het album de eerste plek van de albumlijst. En het verkocht wereldwijd 4 miljoen exemplaren. Nummer Back to Life werd de nummer 1 hit in ons.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Middernacht, het begin van maandag 27 juli, Lars Melitze met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 andere mensen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is een 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het NPO Radio 2.

0: Radio 2.
1: 1 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Het gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon, bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Het meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat rond 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het